voilà. Dolly. Dear Dolly. Dolly's dead. Daar komen we natuurlijk straks op terug. Dan vieren we Dolly. Maar we gaan eerst speed bellen met Pelle. Pelle Monnes is net terug van de Westbank en is haar solidariteit gaan betuigen en gaan helpen op een Palestijnse boerderij. Daar gaan we zo meteen mee bellen. Eerst bellen we Palestine is my homeland.

0: Voilà, voilà. Palestine is my homeland. Als alles goed gaat, dan bellen we nu met Pelle en dan is hij met ons aan de lijn.
1: Dat klopt. Goeie avond.
0: Geweldig. Dag Pelle, bedankt alvast om tijd te maken voor ons. Ik had alvast tegen de luisteraars verteld dat je Nederlander bent, 20 jaar en queer. Maar misschien kan je eerst nog iets meer over je vertellen als voorstel dat we tot de fond van de zaak overgaan.
1: Ja, klopt. Nou, jullie natuurlijk ook bedankt voor de uitnodiging en dat ik hier mag komen om wat te vertellen over wat ik heb gedaan. En ja, ik ben inderdaad Pelle, 20 jaar. Ik woon in Amsterdam en ben student politicologie en daarnaast politiek actief en betrokken bij de Palestijnse zaak.
0: Voilà, welkom in onze show. We proberen het elke uitzending te hebben over Palestina, dus nu zeker met jou, zei het in eerste instantie telefonisch. Ja, komt namelijk net terug van de Westbank.
1: Ja, dat klopt. Ik ben nu zo'n anderhalve week terug en daarvoor ben ik 2 weken in de Westbank geweest, vlakbij Bethlehem.
0: Ja, vlakbij Bethlehem en je bent er natuurlijk niet alleen de geboortekerk gaan bezoeken, maar je was er wel voor iets anders.
1: Ja, klopt. Ik was bij de Palestijnse familie Nassar van Tents of Nations, die dus vlakbij Bethlehem naast het Palestijnse dorp Nahalien liggen. En die hebben daar een grote boerderij met veel verschillende bomen, olijfbomen, persikbomen, amandelen, die zij verbouwen. En ik was daar om te helpen op de boerderij.
0: Ja, want daar gebeurt daar natuurlijk heel het een en het ander. Niet alleen worden daar olijven en andere zaken gekweekt, maar er gebeurt daar van alles met die Palestijnen, met de Israëlische kolonisten, noem maar op.
1: Ja, dat klopt. Er zitten rondom de boerderij zitten 5 verschillende nederzettingen van Israëlische kolonisten die steeds meer van het Palestijnse land afpakken en zich daar vestigen. En die breiden zich de afgelopen 75 jaar ook alsmaar uit. Waar de eerste dichtbijzijnde nederzetting een heuvel verderop zit, zit er nu sinds een paar jaar bijvoorbeeld een nederzetting met kolonisten tegen de boerderij aan. Dus het wordt ook steeds bedreigender, want uiteindelijk proberen ze ook het land van de familie Nassar af te pakken.
0: Ja, dat is waar dat het over gaat eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja, de kolonisten die doen het natuurlijk niet alleen, ook met hulp van het Israëlische leger proberen steeds meer van het Palestijnse gebied af te pakken. En dat gaat niet op een geweldloze manier. Dat gebeurt met heel veel intimidatie en aanvallen op Palestijnen, waar dus ook onder de familie Nassar, die ook al heel lang lijdt onder Israëlisch geweld.
0: Wat zijn die verhalen dan, dat je daar dan zoal hoort, van de familie Nassar zelf, maar ook van de andere Palestijnen?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk vooral met de familie Nassar gepraat. En wat ik daarbij hoorde is dat nou, ik was daar dus, zo goed zeggen, ik was als vrijwilliger. En ik was ook met veel andere vrijwilligers als een soort protective presence. Omdat als daar vrijwilligers aanwezig zijn, durven kolonisten minder snel aan te vallen. Maar als dat die er niet zijn, bijvoorbeeld tijdens corona waren er geen vrijwilligers, dan worden de kolonisten meteen heel gewelddadig. Dus in de periode van corona zijn er heel veel aanvallingen geweest op de boerderij. Maar er worden er dingen gesloopt. Maar ook is de familie onder schot gehouden, meermaals. En zelfs een keer zo zwaar mishandeld dat de boer Daoud en Daer een maand lang in het ziekenhuis hebben gelegen.
0: Ja, want dat is wel een essentieel punt. Jullie zijn daar echt wel als protective force om bescherming te kunnen bieden.
1: Ja, klopt. Omdat wij kunnen documenteren wat de kolonisten daar doen. En dat is voor hun een probleem, omdat ze niet willen dat de wereld ziet wat er daar gebeurt. Want ik kan dat bijvoorbeeld hier bij jullie vertellen. Dus dan loopt de familie minder risico, maar nog steeds, het zijn nog steeds hele gewelddadige kolonisten, dus er kan altijd nog wat gebeuren daar. De familie loopt altijd gevaar. Het is niet veilig als je omringd bent door gewelddadige kolonisten.
0: Uiteraard, en misschien is dat toch wel belangrijk om te onderstrepen. Het gaat niet over alleenstaande gevallen, maar we spreken echt wel over een politiek van koloniale bezitting en apartheid.
1: Ja, klopt. Je kan de apartheid overal zien. En ook de bezetting, want die kolonisten handelen niet als individuen. Die worden volledig gesupport en gefinancierd door de Israëlische overheid. Zo kunnen zij bijvoorbeeld krijgen zij gewoon gratis huisvesting op de nederzettingen. Maar ook het leger helpt ze ook gewoon militair met hun doeleinden.
0: Ja, dat is heel duidelijk. We hebben u nu telefonisch aan de lijn. We zouden u graag nog eens uitnodigen in de studio voor het programma Voordees, om dan misschien daar meer en dieper op in te gaan. We willen u alleszins al heel hard bedanken voor deze bijdrage deze keer. Ik zou ook wel willen zeggen, ik hoop dat je goed omringd bent. Ik ben 14 jaar geleden zelf op de Westbank geweest in vergelijkbare omstandigheden. Ik heb het heel moeilijk gehad erachter. Je moet de emotionele impact en psychologische impact ook zeker niet onderschatten. Maar laat het duidelijk zijn, voor ons ben je echt een held.
1: Ja, dank u wel. Het is inderdaad verdrietig, maar ik ben hier weer veilig in Nederland, terwijl zij daar nog elke dag zitten, dus dat is eigenlijk het meest verdrietige.
0: Zo is dat. Pelle, ik wil u heel hard bedanken voor deze telefonische interventie. En dan spreken we af om u later dit jaar eens in de studio hier in Antwerpen te ontvangen.
1: Helemaal goed, prettige avond.
0: Dank u wel, prettige avond. Hè?

Voilà, voilà. U hoorde al een beetje Dolly Parton natuurlijk. Maar voor we daarover verder gaan, we hebben nog een stukje van Pinkwave International. Ook we hebben nog een stukje met een 20-jarige queer, een Filipino deze keer, die sinds 3 jaar op het Franse platteland woont. We zijn daar de 3 vaste Pinkwave International vragen aan gaan stellen. Namelijk, wie ben je? Wat heeft u gemaakt tot wat je zei? Hoe is het om queer te zijn in hier waar je woont? En hoe zou je willen dat de wereld er graag uitziet? In afwachting heb ik een Frans plaatje meegenomen, waarvan het origineel ook natuurlijk geschreven is door Dolly Parton. U kent het wel. Se déchirer, faire mal.

Voilà, voilà. Met dank aan Duke. Hij was natuurlijk wel heel rooskleurig in zijn kort interviewtje voor onze Filoton, waar dat heel sympathiek is. We hebben natuurlijk veel meer gepraat en dan bleken de belangrijkste problemen waar dat met kampte als jonge queer immigrant eigenlijk te zijn, waar op het platteland, dat het platteland gewoon leeg loopt en de eeuwige verveling daar dreigt. Dat er bovendien geen jobs zijn, dat de economie er op zijn gat ligt. En toen ook, toen we het interview afnamen, dat is 38 graden, de ondraaglijke hitte en de climate change bleek dan toch wel een van de grotere problemen te zijn. Functioneren onder 38 graden ligt niet zo voor de hand. En pas daarna kwamen eigenlijk de usuals, zoals geblackmailed worden omdat je een pikante foto had doorgestuurd op Grindr of weet ik veel. Maar bon, zoals je hoorde, hij is heel progressief. Dus hij weet wel dat de oplossingen niet liggen aan de rechterzijde van het politieke spectrum, maar aan de linkse. We wensen hem natuurlijk heel veel succes en we hopen hem binnenkort natuurlijk nog wel eens te zien. De eenzaamheid is een gekend probleem in onze liberale samenleving. Maar wij gaan hier vandaag natuurlijk verder Dolly Parton vieren. Een beetje de queen van het anticynisme die er altijd was en zoveel mensen troost heeft gegeven. Dolly.

0: En Dolly mag er dan misschien niet meer zijn, maar wij zijn hier nog steeds als Pinkwave, die Acoustic Safe Space of the Queers.
1: Mijn micro staat niet aan.
2: Jawel.
1: Echt? Ik hoor mijzelf
0: niet. Oh, maar je mag niet aan de micro komen. Als
1: ik hoor mijzelf niet.
0: Ja, dan pak je een andere koptelefoon of zo. Dat is altijd moeilijk, ja. Ja.
1: Wacht hoor, dames en heren. Oké, ja, de vraag die Anthony mij gesteld had, was waarom het verlies voor Dolly Parton bij mij zwaar lag. Wel, het is misschien, ik zou het kunnen omschrijven als een grootmoeder die ik nooit heb gehad. In de zin dat ik als kleinkind met haar in contact kwam. Of de eerste keer dat ik haar zag was op televisie, op de shows die ik keek. En dan later, toen ik mij iets meer bewust werd van de wereld en hoe de wereld in elkaar zit. En het feit dat Dolly zoveel moeite heeft gedaan om de wereld echt een betere plek te maken. Maar niet alleen het materiële dingen die zij heeft gedaan zijn belangrijk. Maar ik denk ook wat heel belangrijk is, of wat ik heel mooi vond aan haar, is naast al de donaties en geschenken die ze heeft gedaan, heeft zij ook een hele mooie persoonlijkheid. En een zelfinzicht waar ik echt naar opkijk. Zijn zo enkele voorbeelden die in mij opkomen, dat ze bijvoorbeeld kritiek kreeg omdat ze een winkel had geopend en in plaats dat ze, zoals sommige mensen vaak defensief antwoorden, had Dolly de zelfinzicht en de liefde om die commentaar echt te internaliseren en te kijken van oké, waar kan ik mezelf verbeteren of hoe kan ik dit beter aanpakken in de volgende keer? En dan heeft ze uiteindelijk die naam toch veranderd. Ook al zouden heel veel mensen dat niet hebben gedaan, heeft ze de naam van het restaurant toch veranderd. Omdat dat heel veel racistische connotatie had. En zo vind ik haar zelf in zich, dat ze niet... Snap je, ze wordt niet defensief. Ze is niet zo van bubbebe. Ze is gewoon zo van, oké, er is kritiek. Van waar komt die kritiek? Ik ga naar mezelf kijken. En op die manier heeft ze de wereld ook een heel mooie plek gemaakt. En ik denk dat ik dat heel hard ga missen. Ik ga dat heel hard missen, dat er mensen zo openstaan voor verbetering. Dank u wel.

Oh, Dali. Met de risk of stating the obvious natuurlijk, maar ik ga het toch doen. Haar bekendste nummer 9 to 5 is eigenlijk natuurlijk een marxistische hymne tegenover werken in een kapitalistisch systeem dat u niks zal opbrengen, maar enkel de rijken rijker maken. En we moeten toch ook zeggen dat ze echt een queer ally was, in die zin dat ze er zelfs doodsbedreigingen voor heeft gehad. Een van haar bekendere uitspraken waren ook, natuurlijk moeten homo's kunnen trouwen, ze hebben recht op dezelfde miserie als wij. Toch een hele schoonmaak. Ze had ook echt een onwaarschijnlijke empathie en liefde voor mensen zoals ze zijn. Ze kende zoveel, ook vanaf haar jeugd al, ze kwam toch echt van een achtergestelde omgeving. Ze kende zoveel dronkaards, drugverslaafden, noem maar op. En voor iedereen zag ze de mens in de mens. En dat is superbelangrijk. Ze was echt progressief en zal altijd een held voor ons blijven.

zometeen na Pinkwave komt natuurlijk een Boogie Down programma. Dus kan die niet blij maken, maar ik kan toch een nummer van Pitbull draaien nu. Met Dolly. Waarin dat Dolly rapt. Dolly Parton. Well, hey. And this is dedicated.

0: and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Dale. Dale.
3: Ik wil nog iets graag zeggen over Dolly, of waarom ik het spijtig vind, waarom het mij zo zeer doet. Nu, Dolly is van... Ik weet niet exact welk geboortetal zij is geboren, zeg maar zij is opgegroeid... Of zij was 20 in de jaren 60, 30 in de jaren 70.
2: Was 80 nu.
3: Ja, maar in de jaren 60 was zij zo 20 of zo. Nu, een totaal verschil met hoe de wereld nu in elkaar zit. Ik denk dat vroeger in de jaren 60 dat het allemaal nog veel seksistischer en nog meer...
2: Zeker.
3: Nou, moet ik dat uitleggen? Ja, seksistischer en gewoon iets meer, gewoon close-minded was. En ik vind Dolly ook zo geweldig, omdat ze in die tijd bepaalde interviewvragen kreeg die... Ja, vrouwen zeg maar stereotyperen van, oh, jullie zijn niet slim genoeg of dit of dat. En Dolly was altijd slim en sterk genoeg om daar zo, ja, niet op, dat niet te laten gebeuren, zeg maar. En ze gaf altijd, met een vleugje humor wel, ze gaf altijd zo van de beste comeback, zeg maar. Echt de beste antwoorden om, ja, de presentators die vaak mannen waren, eigenlijk het zwijgen op te leggen. En dat vind ik eigenlijk... Allee, ik vind dat zo sterk gewoon, dat je als vrouw in die tijd, toen er nog helemaal geen sprake was van feminisme en die dingen, zeg maar, dat ze toch zo sterk stond in haar schoenen om haarzelf te zijn. En ik zeg het, het is echt zo, ja, zo triestig dat zo iemand als haar echt deze planeet is verlaten.
2: Zo is het. Het is een kanjer. Een kanjer.

En goedemorgen, welkom bij Anduwerpis op Radio Centraal 106.7 FM. En vandaag gaan we het hebben over de zomer. Ja, de zomer die al bijna gedaan is. En ja, we gaan daar eens op terugblikken. We gaan ook wat vooruitblikken op de maand september vooral. En ja, we gaan hier nu starten met iets van Randy Newman.

0: Ja, Randy Newman met It's Money That I Love. Ik vermoed dat dat wat ironisch bedoeld is.
1: Dat kun je natuurlijk afvragen. Het is een plaat uit 19... even kijken hier. 79. Dus money is dan... Wat is dat wel belangrijk aan het worden, zeker?
0: Ja, met de economische crisis en zo.
1: Misschien, ja. Randy zegt, it's money that I love. Het is waarschijnlijk wat ironisch bedoeld, maar hij zal het ook wel nodig hebben, zeker, om zijn band on the road te krijgen en om van alles te doen. Is niet alles dubbel bij Randy Newman?
0: Hij daar te weinig van kreeg of zo. Dat mensen van hem wilden dat hem gratis optrad.
1: Misschien zoiets. Er staan een aantal liedjes op gewit. Hij zingt toch ook eens over dwergen, hè? Randy Newman. En dan maakt hij die uit voor Trot van de Straat.
0: Is het waar?
1: Ja, dat is een van zijn grote hits.
0: Short People.
1: Nee, ja. Maar natuurlijk mijn kwink.
0: Maar ik denk dat figuurlijk bedoeld is, Short People.
1: Misschien was hij ook wel klein.
0: Mentaal niet zo groot of zo. Mentaal is ook een slechte woord, maar zo...
1: Ja.
0: Qua opvattingen of zo, qua mentaliteit.
1: Ja. Misschien Randy Newman zou dat zelf geen kleine man geweest zijn? Of zijn, want hij is er nog. Hè.
0: Geen idee. Hoe was jouw zomer?
1: Mijn zomer, het is weer voorbij, die mooie zomer.
0: Ja. Dat was een van mijn lievelingsliedjes, hè, als klein kind.
1: Van Conny van den Bos?
0: Van Gerard Cox.
1: Ja, Gerard Cox, maar in de versie van...
0: In de versie van Gerard Cox.
1: Ah, toch? Want die ken
0: van,
1: ik niet.
0: Van Conny, die ken ik niet.
1: Nee? Misschien als er tijd is, straks kunnen we die eens...
0: Misschien, wie weet.
1: Of is dat niet gepermitteerd op deze zender? Ik weet het niet.
0: Zullen we beginnen met iets van Wilco? Ik heb die onlangs gezien, dus...
1: Die waren terug in Antwerpen.
0: Dat was een van mijn betere concerten deze zomer.
1: Ja, een vriend van mij, die is er echt zot van.
0: Het beste deze zomer dat ik gezien heb.
1: Ja, zeg eens, we zeggen er iets over.
0: Waarom was dat dan zo goed?
1: Wat was er daar?
0: Dat was origineel, dat stond op punt. Je kan daar echt heel weinig op aanmerken. Zo. Het elkaar ontmoeten van verschillende genres, country, Americana, experimentele rock, dat kwam allemaal zo wat samen. Zo. Mm-hmm. Er zullen nog wel invloeden in zitten. Ik noem nu die drie, maar ja.
1: En was hij met zijn kinderen?
0: Nee. Dat is eerder Jeff Tweedy dan, hè. Degene die vooral zingt.
1: Ja.
0: Bij Wilco. En ik heb die inderdaad ook met zijn kinderen bezig gezien in de Roma, niet lang geleden. Dus die komt graag naar Antwerpen. Dat was de derde keer op een jaar tijd of zo dat hij in Antwerpen was voor een concert. Deze keer was het ook weer twee keer Wilco, twee dagen achtereen. In het OLT, het Openluchttheater in Rivierenhof, ik denk dat ze dat een heel mooie locatie vinden. Ik heb ook iets gelezen dat ze ergens op een festival stonden, dat daar niet zo heel veel volk naartoe kwam, naar hun dan, omdat daar dan allemaal andere bands ook actief zijn. Dus misschien is dat dan ook gewoon meer hun ding. Zo.
1: Ze houden van Antwerpen.
0: Dat theater, dat was dan ook uitverkocht die eerste avond. Je krijgt meer appreciatie van je publiek dan op zo'n festival, denk ik.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: Ja.
1: Zeg, van waar komen die? Zijn de Amerikanen?
0: Ja, inderdaad. Noord-Amerika. Ik weet niet of ze allemaal uit de VS komen, dat weet ik niet. Maar Noord-Amerika volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Zullen we even iets uit het album Yankee Hotel Foxtrot laten horen?
1: Dat is goed.
0: Poor Places. Dat hebben ze wel niet gespeeld, heb ik de indruk, toen ik er was in Rivierenhof. Maar ik vind dat ook echt een iconisch album en een iconisch lied.

I'm not.

0: De hengst stipt in Betty, de geit en haar een bok. De koe en de koeier en de kiekers in de naam.
1: De honden met de teven, een varken op een zeug. De kater met de poezeke,

Ja, moesten dat willen meezingen, dat was een liedje van de internationale nieuwe scène. Dat moet je zingen. Ik zal het eerst lezen. Nigla nigla nigla nella, nigla nigla nigla nigla na, nigla nigla nigla nella, nigla nigla nigla la. Het is even een jawbreaker, maar het zou wel lukken. En dan ue oli ia uola, ue oli ia uola. Daar komt dan de panter op zoek naar de mammoet die zonder lanterfanten het met een stekelvarken doet. De internationale juicijnen. Rafa, dat is een van de twee platen die ik van de zomer op de kop heb kunnen tikken. Deze Tricolore Triste van het collectief Internationale Nieuwe Scène. En daar speelt Leo Wijnkamp mee, of speelde. Liever gezegd, muzikanten, staat hier Leo Wijnkamp, akoestische en elektrische gitaar. Leo Wijnkamp hebben wij eerder dit jaar, vorig jaar, bij ons op bezoek gehad. Bij Antwerpisch. De Internationale Nieuwe Scène, maar wij hadden... Ik had u ook een andere plaat op de kop getikt en dat was een van Randy Newman. En daar gaan we nu iets van opzetten. Pants.

op, dan grijp je kansen. Dat ik blij moet zijn dat anderen vaak ergens lager stranden. Dat ik beter maar aanvaard dat de wereld draait tussen testosterongebonden wanden. Maar waarom sla ik mijn ledematen soms eens in het rond? En noem jij dansen? Ik word er uitgekozen door mijn borsten en jij roept aan zij haat mannen. Dat ik nijdig ben en vroeger ze me zo zouden verbannen. Dat ik beter maar aanvaard dat de wereld draait tussen testosterongebonden wanden. Maar waarom sla ik mijn ledematen soms eens in het rond? En noem jij dansen?

Wilme, Wilme, Wilme, Wilme, Wilme, Wilme. Dan wil ik ook een keertje gek doen. En jij denkt dan, hé, dat is handig. Dus je leidt me, begeleidt me naar je afgedwaalde handen. Ik wou die richting niet eens inslaan, maar jij bood me geen alternatieve wegen aan. En juist daarom sla ik mijn ledematen driftig in het rond.

0: Kaat van Stralen was dat met Hoe wil je me? Ja, dat is dus ook zo'n concert dat ik deze zomer gezien heb van Kaat van Stralen. Toen was het WK voetbal nog bezig. Weet je dat nog? En dan moesten zo al die muzikanten hun concerten afzeggen en zo. En dat was ook in Trivierenhof het geval. Maar Kaat van Stralen kon dan wat vroeger op de avond optreden. Mm-hmm. Met af en toe zo van die waterbreaks, hoe noem je dat? Drinkbreaks, zoals ze op 2K hebben ingevoerd. Dat,
1: de muziek stopte en...
0: Dat deed zij ook zo van. Ze stopten even soms en dan dronken ze iets. Ja. Dus het zat al direct in de sfeer van dat WK-voetbal. Er zaten daar ook al veel Rode Duivel supporters en zo. Ja, ja. En na dat concert dan was de match. Ja.
1: Zeg maar, Kaat van Stralen heeft niks te maken met Sophie Straat, hè?
0: Geen idee. Ze wordt wel vervangen op het festival Manifiesta binnenkort door Sophie Straat. Want Kaat van Stralen kan niet, heb ik gezien.
1: Oei, wat zou dan belangrijker zijn?
0: Dan belangrijker?
1: Dat ze niet kan.
0: Ik weet niet of dat een kwestie is van belangrijk.
1: Ze moet misschien bevallen of zo, of...
0: Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Zo zag ze er niet uit, alsof dat ze een van de maanden zou bevallen.
1: En gaat jij daar naartoe, naar Manifiesta?
0: Nee, dat was niet het idee, jawel. Dat is ook binnenkort, hè? Dat is ook 12 september, dat weekend.
1: Ja, ja, nee dan.
0: Ja. Ik wou nog iets aankondigen van een expo. Dus het is een gratis expo van Sander Spolspoel en Fenna Boeven. Possible Futures heet die. Stuivenbergplein 38, dat is waar het oude badhuis is. Hè? Mensen kennen dat misschien wel. Dat is wel een begrip in Antwerpen, het oude badhuis. En dus, waar gaat die expo over? Die vanavond opent trouwens. Vanavond is de vernissage. Twee kunstenaars tonen hoe Antwerpen kan veranderen. Kom kijken naar de expo en ontdek hoe jij de toekomst van Antwerpen ziet. Fenna gebruikt felle kleuren om pleinen en straten op te vrolijken met watervallen, planten en knotsgekke details. Sander toont Antwerpse gebouwen overwoekerd met klimop in een woestijn, onder water of zelfs op de maan. Welkom op de vernissage. Vanavond dus, om 7 uur start dat. Je kan meer info terugvinden op de site van het Oude Badhuis.
1: Het is in het Oude Badhuis.
0: Ja, en die expo is dus met gratis toegang tijdens de openingsuren dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 17 uur. Maar dus vanavond met die vernissage vanaf 7 uur kan je daar ook eens terecht. Cultureel ontmoetingscentrum het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38. Ja, en wij zijn hier intussen van studio veranderd omdat er weer iets mis was met de internetbrowser in de andere studio. En we moesten misschien nog zeggen wat we van Leonard Cohen daar straks gedraaid hebben. Hè? Go No More A Roving, dat hebben we dan nog gedraaid. Ja. Zullen we eens gaan naar Neil Young? Neil Young, en dat is dan meteen een bruggetje naar het volgende wat ik ga aankondigen.

0: Neil Young met Hey Hey My My into the Black. Ja, The King is Gone But Not Forgotten. This is the story of Johnny Rotten. En waar ze het ook over gaan hebben, over Johnny Rotten, dat is in de Roma dinsdag, want daar is dan een docu over de Sex Pistols. Heb je daar al van gehoord, over die docu?
1: Nee, is dat iets nieuws?
0: Ja, dat is iets nieuws. En ja, dat is misschien niet zo verwonderlijk dat die nu uitkomt, want ja, het is nu 50 jaar punk, zoals ze zeggen. Hè? Dus het is ook precies 50 jaar geleden dat de debuutsingle van de Sex Pistols, Anarchy in the UK, uitkwam. En in die film vertelt de oorspronkelijke bassist Glenn Matlock het verhaal van die Sex Pistols. En die documentaire is dus dit jaar gemaakt. Duurt 1 uur en 42 minuten. Engels gesproken, Nederlands ondertiteld. Je kunt er dinsdagavond naartoe in Borgerhout, in de Roma.
1: Gaat je?
0: Ja, dat was wel het plan. Zo, ja. Dat verhaal interesseert me wel. Sex Pistols zelf interesseert me niet zoveel. Maar het verhaal, dat wil ik wel eens gezien hebben.
1: Ik heb hier nog een boekje voor u, van een punker, als je het mij vraagt. Uh-huh. Noam Chomsky, dat zegt u wel iets. Hè?
0: Is dat een punker? Zou die naar punkmuziek
1: toch
0: luisteren?
1: Het is toch ene die... ideeën heeft wars van... hoe het machtssysteem in elkaar zit en wat de man aan de macht graag zou willen, hè? Dat je denkt.
0: Ja. In die zin heeft hij wel wat punk-attitudes. Ja. Maar ja, zijn gezondheid is serieus achteruit gegaan. Hè?
1: Ja. Hij is in de 90, dacht ik.
0: Of
1: in de 90. Ja. Maar ik heb hier een boekje nog gevonden, ook op een van mijn... slaapwandelingen door de stad.
0: Een van die strooptochten.
1: Een kringwinkel binnengestapt. Ja. Ons rap doet dat graag. Hè. En dat is hier On Western Terrorism. From Hiroshima to Drone Warfare. Een gesprek met André Vilcek. Zeg je dat iets?
0: Nee.
1: André Vilcek. Mag ik het u geven? On Western Terrorism?
0: Is het een cadeautje?
1: Ik zag dat en ik dacht, dat is wel iets voor Rafa, vind ik.
0: Ja. Maar ja, ik heb zoveel boeken liggen thuis nog die ik dat moet lezen.
1: En is het echt?
0: Tijdschrift, ik heb onlangs ook van Walter Ressel weer een hele doos gekregen, weer zo, van mijn interessante boeken en zo.
1: Dus eigenlijk, het zal er toch maar liggen misschien.
0: Ik ga het even eens bekijken wat het juist is. Misschien deze keer wel delen uit of zo.
1: In welk boek zijn er nu bezig? Er zijn ook foto's hier, zie ik.
0: Ben ik nu in een boek echt bezig? Ja en nee. Zo. Er zijn zo wel wat dingen waar ik nog wat mee bezig ben. Maar nee, ik ben nog niet echt opnieuw aan een boek begonnen. Ja. Maar ik wou het ook hebben over een evenement dat hier aan het MUCA plaatsvindt. Museum voor Schone Kunsten. Op dat plein daar, hè, op het Zuid. Je kent dat wel. Hè, zo daar, hoe zeg ik dat?
1: De fontein.
0: De fontein.
1: De Japanse kerselaar.
0: Zo'n dingen. Dat is dus hartje Antwerpen-Zuid. En daar zou dus zaterdag een heel groot evenement doorgaan. 14.000 mensen worden verwacht. 9,5 uur muziek. Maar luide muziek. En dat is dus een van de redenen waarom buurtbewoners het niet zien zitten. Zo cafés die het niet zien zitten. Omdat dan... ze kunnen dan niet zelf hun eigen plannen doen. En ja, hoe zit dat dan met cliënteel en zo? Blijkbaar kun je ook niet zo makkelijk van het terrein weg tijdens het festival. En dan waren er toch heel wat vraagtekens bij de cafés in de buurt. Van, ja, wat konden ze daar nu van verwachten van die dag morgen? morgen. Hè? En het, er was al vroeg protest, maar ze hebben dat dan heel laat officieel goedgekeurd, waardoor dat er ook geen officieel klacht meer kon ingediend worden om het te proberen stoppen. Dus het was pas op 21 augustus definitief beslist dat dat er ging komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dus, ja, amai, dus, als je dus examens hebt of zo, en je woont daar vlakbij, dat gaat niet leuk zijn.
1: Ik ga het ook horen, denk ik.
0: En het gaat zo luid zijn dat je best oordopjes in doet, want ja, 9,5 uur daar zitten. Of je moet ergens anders naartoe gaan, maar ja. Ja, enfin. Ik denk er het mijne over. Waarom daar en niet op de konijnenwei, de konijnenwei bijvoorbeeld, daar vlakbij.
1: Ja, ja.
0: Heb ik ook iemand zien zeggen van, ja, dat is ook een evenementenplan. En ja. Mij lijkt het niet zo voor herhaling vatbaar.
1: Ze hebben het er toch doorgekregen, dus ze zullen goede connecties hebben. Toch?
0: Ja,
1: de juiste mensen kennen.
0: De moeder van Marcel zag daar wel zitten. Hè?
1: De moeder van?
0: De moeder van Marcel, onze burgemeester van Antwerpen. De moeder van Marcel.
1: De moeder van Marcel?
0: Ja, zo heet haar, haar nieuwgeborene. Allee, is al niet meer nieuwgeboren meer. Maar
1: ons Els.
0: Els van Doesburg.
1: Die staat erachter.
0: Die staat momenteel ook wat in controverse, hè, met haar interview in Humo en zo. Van,
1: Ik heb het niet gelezen, maar misschien weet jij er iets meer over.
0: Ja, het gaat over verschillende dingen. Maar het gaat eigenlijk vooral over het feit dat zij het moederschap zo ideaal vond. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen als je makkelijk kinderopvang vindt en zo. En,
1: Ja, ik heb dat van in het begin, heb ik daar nogal een vraagteken bij geplaatst. Dat is natuurlijk... Het is misschien niet woke om dat te zeggen, maar als je net een kind hebt en dan de taak als burgemeester van een stad opnemen, dat kan toch moeilijk samen gaan. Een burgemeester van een stad die moet toch 24 op 24 uur eigenlijk klaarstaan. Ik bedoel, dat is toch iemand, dat kan toch niet, zo...
0: Ja, of haar partner, maar haar partner is dan parlementslid. Ja, ik weet het ook niet.
1: Het tankt mij aken en ogen aan één, joh.
0: Ja, ja. Had ik hier nog iets staan? Ik zal hier even iets van Co gaan dragen. Co, want die komen op 12, of dat is eigenlijk één persoon, Co. En die staat op een artistiek buurtfestival op 12 september. En daar wou ik het lied Sala Sana van draaien.

0: Ja, Co was dat. En die staat dus op 12 september, zaterdag 12 september, staat hij op een artistiek buurtfestival op de Slachthuislaan bij de mensen van Archipel. Ben jij daar al eens geweest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tof plek.
0: Ja, regelmatig live muziek daar ook. Ik heb daar ook al lekker vegan gegeten en zo. Nog vis, nog vlees heet dat buurtfeest. En dat is dan een jaarlijks evenement van Archipel Kunstenwerkplek op Damkaai. En in Club Frigo voor jong en oud. Ja, er is daar van alles te doen, van live muziek. Ook wel workshops en zo. Ik zie daar een circusact van Juan Truckyman onder andere. Dat begint er al om 10 uur 's morgens en dat gaat door tot middernacht. Meer info op de website van Archipel natuurlijk. Ja, en je hoorde daar net al zo de beginklanken van iets van Broken Social Scene. En ja, daar gaan we eens verder naar luisteren, hè, naar die Broken Social Scene. Komt het of komt het niet? Nee, het komt niet. Ja.

0: Okay, Broken Social Scene was dat. Met Cause is Time. En Broken Social Scene, die staan in Borgerhout binnenkort op woensdag 16 september samen met Metric en met Stars. Dat is eigenlijk drie bands op één avond. En er zijn nog wel tickets voor. In tegenstelling tot Cake, dacht ik. Want ja, dat is met een wachtlijst. Dat is ook nog later deze maand.
1: Cake?
0: Cake.
1: Die gast, die gitarist was toch gestorven?
0: Is dat zo?
1: Nog niet zo lang geleden.
0: Ik heb er een ticket voor ook, maar ja.
1: Die had wel een heel fantastische gitaarstijl, vond ik.
0: Aha.
1: Wow.
0: We gaan hier afsluiten met iets van de internationale nieuwe scène.
1: Ja, en ik zou het willen opdragen aan de mensen van Recht op Lucht. Dat is ook een organisatie hier in Antwerpen die een groep bewoners, ik zal het eens lezen, een groep bewoners van Antwerpen die ijveren voor een gezonde stad. Straten met voldoende zuurstof, rust, ruimte voor iedereen. Dus die hebben een open stratendag evenement georganiseerd op 20 september aanstaande. Konden straten dus intekenen bij hen. En zij organiseren als het ware een aantal bands en een aantal circus acts. En mensen kunnen dus in hun straat vieren in het teken van een betere leefomgeving met betere lucht.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb trouwens een idee, Rafa. Als we nu eens die straten overkappen met die sluiers. Je weet wel, hoe noemt dat nu weer al? Die dingen die ze tussen twee huizen hangen, zo van die ijzeren kabels. En dan laat ze daar planten over groeien.
0: Ja.
1: Zou dat geen oplossing zijn als we die straten overkappen eigenlijk, hè, voor de zomer, tegen de zon die op ons afkomt en de klimatologische warse omstandigheden die ons te wachten staan.
0: Ja.
1: Kun jij daar goed mee om met die hitte?
0: Zeker in de herfst kan ik daar goed mee om.
1: Dus jij...
0: De herfst...
1: Jij hoopt op nog een hitte.
0: In de herfst is er niet zoveel hitte, hè, en er komt een herfst op ons af, dus...
1: Dus jij bent blij met het seizoen dat zich opdringt?
0: Nee, dat zeg ik niet. Die herfst, ik ben niet zo'n grote fan van de herfst. Maar ik denk dat hier bijna gedaan is aan de werpjes. We hebben nog 2 minuten eigenlijk.
1: Maar dat kan nog een stukje van dat Freedom.
0: Freedom?
1: Ja, Freedom. Freedom van de internationale nieuwe scène.
0: Oké, we zullen eens zien of dat we dat kunnen laten
1: Freedom horen. In my mind.

John viel op kerels. Dat was zonneklaar. Maar wat de kerels betreft had hij, net als in alle andere dingen, een perverse, iets wat decadente smaak. Bovendien hield hij er altijd van mensen voor omstandigheden te zetten die hun grenzen te buiten gingen, om hun weerstand te breken en hun geveinsde onschuld in te peperen. Hij vond het heerlijk om te zien hoe mensen, bij voorkeur mannen, hun greep op de situatie kwijtraakten. Daarom deed hij het. Adrien en ik werkten in de stripwinkel op hetzelfde rooster. Van 5 tot 11, 4 dagen per week. Daardoor leerden wij twee elkaar behoorlijk goed kennen. Adrien was overduidelijk zot op flikkers. Zoiets kun je precies afmeten aan de strips die een meisje leest. Natuurlijk wist ze dat ik het op jongens had, maar misschien wilde ze iets veiligs, een man die haar niet meteen wil bezitten, of gewoon een vent die niet zeurt als hij een condoom om moet doen. Ze wist dat ik bi was, niet puur homo, maar ze wist ook dat John en ik samen waren. Die avond kwam John in de winkel en bleef hangen in het half uurtje na sluitingstijd dat Adrienne en ik opruimen, afsluiten en de kassa opmaken. Die twee praten alsof ze oude vrienden waren. Over Wonder Woman en Captain Marvel. Waarbij er zo nu en dan seksuele toespelingen door de conversaties lopen. Ik kreeg door dat hij op haar aasde. Hij en Adrienne liepen duidelijk te flirten. Wat nogal merkwaardig was. Die meid valt op je pol, zei John toen we door de novemberkou naar zijn huis aan Henry Street wandelde. Ik gaf een antwoord dat geen antwoord was. Misschien valt ze wel op jou. Wel nee, ze gaat op flikkers, maar niet op een afstraffing of zoiets. Ik haalde Adrienne nog eens voor mijn geestesoog. Ze had het uiterlijk waar ik dol op ben. Een enigszins haveloze in zwart geklede verschijning met zwart geverfd kort hardrokkers haar. Sierknopjes in haar onderlip en neusvleugel. Veel zwarte mascara en een getatoeëerde vleermuis in haar nek. Zilveren ringetjes langs haar hele oorschelpen. En haar seksuele uitstraling was net openlijk genoeg om mijn belangstelling te wekken. Maar niet te uitgesproken om op me over te komen als hoerig. En ze had geweldige tieten.

vind kerels lekker. En ik was al meer dan een jaar monogaam geweest met John. Ik ging volledig in hem op. Maar ik keek natuurlijk wel om me heen. En John wist precies waar mijn oog op viel. Moet je haar niet eens mee uitnemen, vroeg ik. Dan kom je er snel achter. Ga met haar naar de drive-in bioscoop. Dan neuk je met haar op de achterbank bij I Was a Teenage Faghack. Die draait in Serramonte, heb ik gehoord. Ik heb helemaal geen auto en bovendien zou jij gek worden van de jaloezie, zei hij. Hij boog zich naar me toe en fluisterde in mijn oor. Je zou met een bijl op ons allebei inhakken. Dat wordt een tragedie, komt in alle kranten en zo. Walgend duwde ik hem van me af. Daarmee was het onderwerp afgedaan. Toch liet het me niet los en uren later dacht ik nog steeds aan haar. Terwijl John me op de futon van achteren neukte, samen tussen de zwarte, naar sandelhout geurende lakens, met zijn handen in mijn zij, kreunend van middernachtelijk genot, in een wolk van wierook en wiet. Ik dacht aan haar toen ik klaar kwam. Ik stel me voor dat ze naast ons op het bed lag uitgestrekt, mijn vingers in haar en onze tongen vervlochten. Zoals altijd na de seks stak John een jointje op. Hij fluisterde met een adem vol tere, hallucinerende dampen. Jij lag zeker aan haar te denken. Adrian was vreselijk flirterlijk. John had het bij het rechte eind. Ze viel inderdaad op me. Niet dat ze er echt op uit was om er werk van te maken in het begin. Tenminste, zo zag ik het. Ze vond het gewoon leuk om met me te flirten. En ik reageerde uiteraard op dezelfde manier. Haar lichaam bleef zich aan mijn fantasie opdringen. Vooral als John tegen mijn dingetjes over haar fluisterde. Na een tijdje protesteerde ik niet meer als hij dat deed, maar gaf de beelden vrij spel in mijn geest. John, die toekeek terwijl ik haar neukte, of de smaak van haar kut aan mijn pik proefde. John had nooit met een meid geneukt en al evenmin aangegeven dat hij daar enig interesse in had. Het leek alsof mijn verlangens hem nog meer fascineerden dan zijn eigen. Ik begon allerlei dingen aan Adrien op te merken. Details die je alleen aan iemand opvallen als je er verliefd op bent. Zoals wat voor een BH ze droeg. Hoe ze tegen de balie aangeleund stond. Waar ze haar schoenen kocht. Dat je de ring in haar navel dwars door haar jurkje heen kon zien als ze op een bepaalde manier met haar schouders trok. Haar geur als ze dicht genoeg bij me stond. Haar kont die me lichtjes beroerde als ze in een beperkte ruimte achter de toonbank langs me moest. Mogelijk een fractie dichterbij dan strikt nodig.

Je neukt haar, Paul. Je ligt boven op haar in haar kutje te stampen. Vind je dat lekker smaken, een kutje? Sommige kerels vinden het verrukkelijk, heb ik gehoord. Je hebt haar tieten in je handen. Onderwijl zat John achter me en boorde zijn met latex beklede pik in mijn hol. Zijn lippen zaten ter hoogte van mijn oor. Zijn hand lag om mijn lul en trok me af. Nadat ik in glibberige stralen was klaargekomen over zijn gehandschoende hand, beloofde hij dat hij op een dag een zoete verrassing voor me zou meebrengen en haar met mij zou delen op dezelfde futon. Praatjes vullen zelfs voor een homo geen gaatjes, zucht ik vriendelijk. En hem serieus nemen deed ik niet. Adrienne werd voortdurend boeiender voor mij. Elke volgende dag kwamen haar lichaamsvormen me exotischer voor. De lijn van haar heupen die van een eerste klas beeldhouwwerk. De ronding van haar kont als een reuze perzik. Ze besteedde steeds meer aandacht aan me. Dit ging veel verder dan een flirt voor ons allebei. Ik was ervan op de hoogte dat ze een paar maanden terug de bons had gekregen en haar vriendje kwam uit haar verhalen tevoorschijn als een regelrechte hufter. Ze had het een en ander met meisjes gehad, maar het was zeker al een paar jaar terug. Ik wist dat ze ergens naar op zoek was en niet zo'n klein beetje. En dat was nogal bedreigend voor me. Ik wilde haar niet opjutten. Het leek me niet eerlijk om dat te doen. Toch was het misschien wat al te gemakkelijk om die andere baan aan te nemen in een kunsthandel. De dollar die ik daar per uur meer kreeg, gaf niet de doorslag. Maar het gegeven dat ik ontdaan werd van de aanhoudende seksuele

spanning die de nabijheid van Adrienne inhield. Ze leek bedroefd dat ik wegging en we beloofden om contact te houden en een keer uit eten te gaan. Ik was blij dat ik afstand kon nemen van mijn verlangens. Niet dat ik me schuldig voelde of iets dergelijks, maar het gaf zo'n aanhoudende verwarring, die wensdroom die me het leven moeilijk maakte. Toch miste ik haar. Ik miste het flirten, de aandacht, de kans om in haar hemdje te gluren en ze op een bepaalde manier, als ze op een bepaalde manier vooroverboog. Ik miste haar gevoel voor humor, haar vriendschap. Maar ik wist dat het niet kon tussen ons om alleen maar bevriend te zijn. Daarom zat Adrienne me zo hoog. Er kwam een gevoel van dringende noodzaak bij, een behoefte die zich niet liet ontkennen. John was teleurgesteld. Hij bleef maar over haar praten en mijn fantasieën werden alsmaar heviger omdat ik Adrienne niet meer dagelijks zag. John bewerkte mijn lul met zijn hand en beschreef daarbij in martelende bewoordingen hoe Adrienne me aan het aftrekken was. Hij werd er zelf laaiend geil van. You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

werden John's ideeën en fetischen gevoed doordat ik enkel heteroporno las en me soms aftrok op burgermanshandboeken als The Sensuous Woman en Total Sex. Ik begreep het ook niet. Maar de gedachte aan al die getrouwde hetero-stellen die in hun flatjes in de buitenwijken liggen te wippen als de konijnen, dat wond mij enorm op. Van vrouwenlijven wist ik hierdoor waarschijnlijk net zoveel als van mannen. Ondanks het feit dat ik in mijn hele leven maar met twee vrouwen naar bed was geweest. En met beide in een zeer vluchtige affaire. Ik voelde me heel gelukkig in mijn verhouding met John. Maar steeds als ik las over tieten en klitjes en beffen en kontneukende hetero's, dacht ik zonder uitzondering aan Adrienne. Ik miste haar zonder meer. Ik miste de mogelijkheden en het bewustzijn dat ik best een keer zijn mijn zelfbeheersing zou kunnen verliezen in het magazijn. En Adrienne de kleren van het lijf kon scheuren en haar woest kon neuken tussen de stapels Love and Rockets en Sandman en Hot Heat Bison. Of dat zij dat met mij zou doen. John miste haar ook. Hij miste wat Adrienne bij me opwekte. De beroering die ze bij me wekte. Daarom deed hij het, die klotzak. Meteen toen ik thuis kwam bij John, raakte me de alarmgeur van sandelhout wierook. Er was iets aan de hand. John wist donders goed dat de geur van sandelhout me wanhopig geil maakt. En al evengoed wist hij dat sandelhout voor mij een intieme associatie met Adrienne opleverde. Omdat ze altijd sandelhout olie op haar huid smeerde. Bij gevolg was ik niet eens zo verbaasd om haar in kleermakerszit op de futon aan te treffen. Ze rookte een kruidnagel sigaret. John zat tegenover haar in de leunstoel die hij bij een uitdragerij op de kop had getikt. Hij zat keurig met zijn benen over elkaar en grijnste me duivels toe. Paul, we vroegen ons al af waar je bleef. Adrienne is langsgekomen. Ja, ik heb haar uitgenodigd. Adrienne glimlachte schaapachtig. Hi Paul, zei ze. Ze leek me een beetje zenuwachtig. Ze was nog even snoezig. Ze droeg een zwarte spijkerbroek en een strak zijden hemdje dat haar borsten scherp aftekende. En waar zelfs de ringetjes in haar tepels doorheen schemerden. Ik ging aan de andere kant van de futon zitten en we omhelsten elkaar onhandig. De geur van haar lichaam maakte me uiterst nerveus. Plus, ik wist dat er iets te komen stond. John had Adrienne heus niet zomaar uitgenodigd.

Er werd enigermate opgelaten geconverseerd en ik probeerde uit te vissen wat er gaande was. Toen vond John het tijd om de plichtsplegingen te laten varen. Hij gleed soepel achter haar, snel en alsof hij alles in de hand had. Adrienne leek in zijn armen te smelten. Hij trok haar hoofd achterover en ze bood hem haar lippen aan. Hij kuste haar, diep in haar mond, lokte haar tong naar buiten. Adrienne kreunde in overgave op het moment dat John zijn armen om haar heen sloeg en met een hand afwezig op haar buik rustte, net onder haar borsten. John richtte zijn blik op me, maar niet langer dan een seconde. Ik zag hem meesmuilen voordat hij Adrienne opnieuw kuste. John had nog nooit in zijn leven een meisje gezoend, maar het leek hem prima af te gaan. Ik voelde een scheut van woede in het besef dat hij dit voor mijn genot deed. Maar ineens was er niets meer. Ik was bevrijd van de verantwoordelijkheid om tegen mijn verlangen naar Adrienne te vechten. John gaf haar aan me. Ze was de sappigste gift die er bestond, de meest willige. Ik kwam dichterbij, terwijl zij en John zoenden. Aarzelend boog ik me erover. Ik voelde de druk van haar lichaam tegen het mijne. John liet Adrienne los. Haar lippen waren vochtig van zijn speeksel. Ze wendde zich naar mij met glinsterende, angstige ogen en een bleek, lijkbleek gezicht. Haar lippenstift zat in vlekken rond haar mond. Ze nam mijn hand in de hare en smeekte me met haar ogen om haar te kussen. Ik deed het en proefde haar lippenstift. Voelde het sierknopje midden in haar onderlip. De lippenstift was een veel vreemdere gewaarwording dan het knopje. Het was voor het eerst in jaren dat ik die smaak weer ervoer. Adrienne maakte een zwak, veraf geluidje toen ik bij haar binnenviel. John sloot zijn hand om haar borst en zijn tong drong in haar linkeroog terwijl ik haar zoende. Haar geur overrompelde me. Sandelhout en rozen.

balletje streelde uitnodigend langs mijn keel omhoog, omvatte vervolgens mijn gezicht. John greep mijn pols en hield die stevig omklemd. Hij duwde mijn hand onder Adriëns hemd en ze deed haar ogen open toen ik haar tepel hard voelde worden. Ik greep met mijn andere hand in haar haar, streelde haar lang met mijn duim. John leunde over de schouder van Adriëns en begon mij te zoenen. Zijn hete tong verdween diep in mijn mond. Adriëns leek in extase ondergedompeld en kroelde wel lustig tussen ons in. Vloog haar rug naar achteren om haar borsten nog steviger in mijn greep te persen. Ik streelde de gladde, metalen ringetjes, gefascineerd door die extra sensatie. Ik had ooit een vriendje gehad met ringetjes in zijn tepels, maar dat had me weinig gedaan. De impliciete associatie met bondage of onderdanigheid was overweldigend. Maar het kon ook komen door het gekronkel van Adriëns onder en tussen ons. John hapte naar mijn onderlip.

John kon ook genieten van ons samen zijn en er zelfs deel van uitmaken. Ik zou er wel voor zorgen dat hij net zo goed klaar kwam. Dat wist John best. Maar het neuken was voor mij. Dat was zijn geschenk aan zijn minnaar. Hij had haar voor me hier gebracht om het genot te ondergaan, toe te kijken hoe ik haar zou bezitten.

liefde op Mexicaanse wijze. We gaan een sexy Mexicaanse tractatie prepareren die de temperatuur van je hartstocht omhoog zal jagen. En hoe heet die Mexicaanse tractatie? Wel, dat is El Jeque.

Mexico is de thuis van enkele van 's werelds beste afrodisiaca en liefdeshapjes. De Azteken en andere inheemse bevolkingsgroepen gebruikten een aantal plaatselijke kruiden om een verslappend libido te doen herleven en op peil te houden. Naast een hoop chilipeppers om hun eten mee op te peppen. Chilis zorgen ervoor dat het lichaam goed gevoel chemische stoffen in het systeem loslaat. Dus als je tegen de hete smaak kan, vrij dan maar een potje in de keuken. De oude Mexicanen gebruiken nog vele andere krachtige planten voor heilige of erotische doeleinden. Maar de meeste ervan zijn vandaag illegaal of te gevaarlijk om aan te bevelen. Vandaag stellen de meeste Mexicanen zich tevreden met een duizelingwekkende reeks lokale brouwsels die worden bereid uit een verbazende verscheidenheid aan vruchten en planten. Cambió la vida. Ja, ja, zoals de stekelige agaves waaruit ze pulque, mezcal en tequila maken. In Oaxaca voegen ze er zelfs de worm aan toe die zich met de agave voedt. In de gedachte dat hij lustopwekkende kwaliteiten heeft. Maar het populairste afrodisiacum in het land, vandaag beroemd over de hele wereld, is Damiana. Oftewel, Turnera afrodisiaca. Wat het te danken heeft aan zijn reputatie van onfeilbaarheid. Wel, hier volgt de manier om dat wonderbaarlijke kruid te verwerken in een heerlijk drankje. Het wordt El Jeque genoemd, wat Spaans is voor de sheik. Wat hebben we er allemaal voor nodig om die gekke klaar te maken? We hebben een fles Californische rode wijn nodig, dan 30 gram Damiana bladeren en 2 à 3 gedroogde rode chili peppers. En dan beginnen we met de bereiding. Wel, giet jezelf een half glas Californische rode wijn uit, bijvoorbeeld een Merlot of een Shiraz. Zorg ervoor dat de fles een kurk heeft. Vul de fles aan met Damiana bladeren en enkele gedroogde rode pepers. Sluit dan stevig af met de kurk en laat een week lang op een warme plaats staan. Dan filter je de drank, filteren dus, en geniet van een glas samen met een hele goede vriend.

0: Lieve vrienden. De klok gezet. Om morgen op tijd op te staan. En nu lekker. Lekker gaan slapen. Lekker gaan slapen. En volgende week zien we elkaar, horen we elkaar, voelen we elkaar wederom op Radio Centraal op de 106.7 op vrijdagavond van 9 tot 10. Cada viernes a su cadena favorita, cadena social, social, cadena central. Hot love. Agur, amigos.
1: Ze was de sappigste gift die er bestond, de meest willige. Ik kwam dichterbij, terwijl zij en John zoenden. Aarzelend boog ik me erover. Ik voelde de druk van haar lichaam tegen het mijne. John liet Adrienne los. Haar lippen waren vochtig van zijn speeksel. Ze wendde zich naar mij met glinsterende, angstige ogen en een bleek, lijkbleek gezicht. Haar lippenstift zat in vlekken rond haar mond. Ze nam mijn hand in de haren en smeekte me met haar ogen om haar te kussen. Ik deed het en proefde haar lippenstift. Voelde het sierknopje midden in haar onderlip. De lippenstift was een veel vreemdere gewaarwording dan het knopje. Het was voor het eerst in jaren dat ik die smaak weer ervoer.

origineel, zet een limiet op mijn edition. Scherp schutter mindset en wemen met precision. Ik zie jou proberen, maar je tipt niet aan mijn vision. Zwert is op een mission, zwert staat in position. Ik heb een heel klein beetje groen op mij. Codeine met Sprite en een heel klein beetje bloed erbij. Ben nu met een bitch, ze kijkt zuur, maar houdt van zoetigheid. Niemand in mijn klik, als ik cool op moet er toeter zijn. Designer in mijn broekzak, smurrie in mijn broekzak. Een jongen heeft geen money, maar het lijkt alsof hij goed pakt. Jerry op een woensdag, als hij dikke toebak.

kijken wat ze weer eens niet bedoelde. Het doel voor ogen en ik schot ernaast. Ik heb de goal gemist en nu dat met de woorden voegen, voegen, kik ik alles in de gatjes terug. Bij elkaar niet getimmerd als een huis. Het is gebouwd van steen, het is niet pruis. En kik, ik wil maar niet zeggen, er zit niks in de kluis. Opgeborgen, ik vind het niet meer goed. Wat is het dat je doet? Wat is dat je doet? Zit er iets in? Is er iets oeh, ah? Maar bij diepe die bidon die below. I'm a no-shippy show. Chippy, chippy, crow, cricket, crow.

0: kerka.
1: Als ik het tenen op gedachten had gezet, dan wist ik wel dat we naar de rennen gingen. De ene had te veel woorden op zijn en zangen had de noten ladder afgetrapt. Ik

zat. Ik pakte het, ik haalde alles er weer eens uit. Het was geen baat, het was alleen maar het zoete. Ja, het fruit van het leven om te kunnen geven, overleven. Weten we nog zeker wat de reden is al? Kunnen we nog leren redeneren, eventjes de tijd pakken en begrijpen bevatten? Dat het allemaal aan is, hoe het was, dat het is, wat het was, dat het is. Sowieso wel goed kan.

0: Allemaal wel toch.
1: Hey, hey. Luister, hey. Ik wil tuffen, maar ik tuf mis. Ik raak mijn brak al laag. Ik heb schijt alsof het tuf is. Je praat, dat is een bitch. Ik zou denken dat het je zus is. Ik heb schijt aan wat je vindt. Ik ben daar wanneer het plus is. Ik ben daar wanneer ik winst maak. Ik streed voor je tv net als ik inbraak. Ik ben een winnaar. Ik ga vragen aan je mams, ik ben er minnaar. Ik zus ik ben mijn bro. Hij verleidt er met zijn gitaar. Ze duwt er assen uit. Smoking hot net als een sigaar. Die assie laat me niezen. Mannen willen nakken, maar ik heb niks te verliezen. Mannen maken keuzes, maar een jongen kan ik kiezen. Die bitch kan kleisie doen, maar bij mij is ze een vieze. Bij mij is ze een vieze. Bij mij doet ze die trucjes. Dat komt niet gelijk, nee, die money komt die stukjes. Die money komt te langzaam. Je energie is laag, terwijl ik flip net als een achtbaan. Niemand matcht mijn vibe, ben ik zo.

kleuren past. Ik weet niet, gast, het is allemaal maar perspectieven van wat dat goed vindt. De ene wil dit, de andere wil dat. De ene is serieus, de andere is een grap. De andere die past in de picture, maar wat?

Yep, ik ben ze van zussen zo. Hoe doet het dan nou weer? Wat was het dat jij zo? Ja. Ja, maar ja. Ja, maar ja. Zit dat ego op ze, hè? Luister, fuck, ey. Ik moet een toezo in mijn tas hebben. En een Moose Knuckles logo op mijn jas hebben. Ben hier net, ik ga pas lekker. Flex niet met je ams, want je mams, die is pas lekker. Ik ben broke, maar ooit ga ik een pas trekken. En een veel te dikke som voor een tas leggen. Zol

Think it's gonna be what it was, but ik ben er nu nog op zoek naar het licht, want de schakelaar is aangegaan. Ik kijk naar een tunnel lopen, tuin de daden van een ende. Ik zie het, het komt.

Links halverwege, dan god het er toch nooit helemaal genoegen van hebben. Maar eerst analyseren wat het echt is en dat je een echte wilt, want dan loopt er in een steeg, dan loopt er maar eens mee met de menigte die doen wat ze deed. En is het dan ook echt

0: gast.
1: Hallo.

WBLTF, zet het op mijn hart. Mezelf in een hoek gedreven, kan ik er nog uit? Een hele stille jongen, maar sta recht en maak geluid. Voor motion ben ik centrum, voor mijn rust ben ik op zuid. Of het ooit nog gaat gebeuren, zeg je eerlijk bro, we zullen zien. Mijn dame is op pap en je ams wilt alleen lullen zien. Ik wacht op mijn moment, maar kom naar boven in een stille scene. Dag wanneer ik teken, word ik 7 dikke nullen zien. Je bent een lamzak, hier alleen maar echte steppers. Iedereen kan spitten, hoor al echt niet van echte rappers. Ben negatief, ik hang alleen nog maar met pretbedervers. Geen plek voor kunst, alleen voor prutsers en voor neppe trippers. Je weet al langer dat de jongen on the low flext. Als ik het maak, wil ik een Beamer en een Rolex. Praat met een man,

0: speelt spelletjes. Jij bent niet als ons, je zoekt naar munten, wij naar velletjes. Ben op een focus, jij bent buiten en zet rilletjes. Ik ben wijs en onderbouwd en jij bent helpless.
1: Yeah, yeah, Bamba Cuff.

Sneller.

het was, man. Op het einde van het leven bleek het allemaal een feest. Afgetapt, afgedankt, leeft allemaal gelijk dan deze. Dan weten dat het allemaal op een einde toe komt, want zo kunnen we niet voort. Ik dacht altijd dat er genoeg was, maar even op de remmen, mannen. Die keep ticking, die keep ticking, bah. Is er ook genoeg voor andere mannen?

zwart en mijn tanden worden geel. Hij loopt naast zijn patten aan zijn mat, die kijkt te scheel. Der nummer kreeg ik niet, dus ik connect er via mail. Nu kom ik formeel, wil werk, maar dat werkt niet. Rekening in rood, maar we blijven onbeperkt, B. Don't get me wrong, ben op mijn hossel als ik werk zie. Ze vraagt me, word je rijk? Ik wil niks anders, so I better be. Baby, don't flatter me, ben nog niet daar. Ik wil dat je verder ziet. Je vraagt me waar, neem een slokje van mijn Hennessy. Neem maar een paar, je wilt dansen, maar zo.

vind het leuk hoe dat je boos wordt als ik te lang naar je kijk. Stuur me je adres, ik sta in no time in je wijk. Ik ben complex, maar ik weet dat je me begrijpt. Ik blijf starren als je wakker in die sundress. Ik wil met je naar

right. Ik ben bang bij de doorstoel. Ik ben bang bij de hot hole. En als ik wist wat het kon doen, TBD's.

Messias, mijn driver rustig wegrijdt. Brakke half negen, je kan zeggen ik heb echt scheid. Jij weet niet wat echt is, het is logisch dat je net lijkt. Hele lange mondhoek, boe, daar heb ik scheid aan. Stress niet om mijn bijbaan, broertje ik blijf gaan. Kom niet in mijn buurt, homie, jij kan hier niet bij staan. En kom je voor een foto, moet je achter in de rij staan. Ik ben op echte shit, je bent op goed praatjes. Ik zoek naar geld en jouw mannen zoeken op goed praatjes. Dan zie je me vroeg, je kan zeggen rond met goed plaatjes. Dan zie je me vroeg, je kan zeggen rond met goed. Ik heb blauw-groen veel, niks stel ik op als voor nog gratis. Ze wil de Mary Vance, maar kom je hier een punt halen. Streef, auto's, wees, baby, kom je.

alles in het donker en we lichten op. Alles in het donker en we lichten op. We geven reden aan de woorden dat de zinnen me verbonden hebben. We zijn als dichters die we niet tasten, die begonnen hebben. We appen.

0: Thanks, merci. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: So that's Pierre Gapin on electronic and voice. Lucas Koenig on drums and electronic as well. Christina Clenlou on saxophone.
2: And this is Julien Després.
0: Thank you. So our name is Integral, and we are pretty happy to be here with you guys. Thanks for coming. And yeah, see you around.
3: Ja, dit was het optreden van Integraal, dus live op Radio Centraal nog steeds vanuit Trix, Summer Bummer Festival. En ja, ik denk dat de studio het even gaat overnemen hier, de studio op verplaatsing. Maar ik zie nog geen signaal.
4: Dat zou kunnen, daar. Inderdaad. Ja. Met op de achtergrond de soundcheck van het laatste concert. Dat eraan komt. We hebben om half elf komt het concert. Dus even kijken, we hebben een langere pauze tussen deze concerten. En voordien was het elk uur iets en nu half elf. Dat is toch nog 24 minuten, 26 minuten voordat die gaan beginnen. Dus die hebben een lange soundcheck waarschijnlijk.
5: Ah, dat moet wel zin hebben. Hier ze.
4: Ja. Ja.
5: Ah, ondertussen hebben we hier... Koen,
4: Koen
5: voor ons zitten.
4: We hebben Christel al gehoord in gesprek met Leen over de, het gebeuren. Ik dacht dat hier.
5: Ja, test.
4: Ja, er valt een krokodil uit de lucht.
5: De Koen valt een krokodil aan.
6: De krokodillen vallen eraf.
4: Ja, dat is een piepende krokodil. Een soort kuiken. Ja, Koen, we zijn al in de ether, dus de speculatie, ja, een balans van vandaag is...
6: Ja, ik was er net over bezig met Guy Peters, die de presentatie doet, dat het de enorme diversiteit vandaag opvalt en dat iedereen hier extreem zich aan het amuseren is en aan het genieten. En dat we weer, zoals vorig jaar, heel veel mensen van het buitenland hebben. Maar ook wel meer volk dan vorig jaar. En morgen gaat er nog meer volk zijn, dus dat is wel tof.
4: Vorig jaar waren het drie dagen?
6: En drie dagen, ja.
4: En nu dus twee? Waren het...
6: Omdat we vorig jaar tiende editie.
4: Maar, en dus veel van de muzici die komen, zitten die eigenlijk op een tournee en komen ze dan ook hier? Of zijn die komen ze speciaal naar hier? Dat is veel van die internationale namen, zou ik dan maar zeggen.
6: Er zijn er veel die speciaal komen voor deze. Een aantal die op tournee zijn, maar een aantal dingen die tot voor een paar maanden nog niet bestonden.
4: Ja, ja.
6: En die eigenlijk exclusief naar hier gingen komen en die dan ondertussen binnen het netwerk dat we uitgebouwd hebben, een plek hebben gekregen in een Keulse Jazzweek of een concert in Bumhuis. Dus dat er dingen zijn begonnen. Voor die groep die ervoor niet bestonden. En, en dan zijn die wel op tournee, dus ja, zo gaat dat. En sommige dingen, ja, Berlijn is ook niet meer.
4: En net Das B, dat was uit Berlijn?
6: Das Berlijn, maar we zijn eigenlijk heel veel Berlijn.
4: Oh, ja.
6: Omdat veel van de muzikanten zich. Laten we zeggen, om zoveel jaar is er zo'n beweging dat er jonge muzikanten zich vestigen in Berlijn. En, Camilla Nebbia en.
4: Tony Buck woont er al vele jaren in Berlijn.
6: Ja, Magda Maya's, Tony Buck, Mazen Kerbash, Camilla Nebbia. Ik denk in de groep van Erasau is de helft Keulen en de helft Berlijn.
4: Ah, ja. Je hoort die soundcheck nu op de achtergrond. Ja. Maria Portugal, die naam. Die is...
6: Ik moet zeggen, Maria.
5: Maria, dat is Portugees.
4: Hoe ben je erbij uitgekomen bij die?
5: Maria.
6: Zij speelt ook drum in Fire Orchestra.
4: Oh, ja.
6: Sinds een paar jaar en sinds ik denk 6 maanden of zo is zij ook de drumster in Fire Trio. En wij waren Keulen voor een concert. En zij kwam naar ons toe en zei, ja, ik heb een nieuw trio, Erasaal Percussion Trio. En ik zou daar graag concerten mee doen. En dat was in aanloop van ons festival, een beetje aan het denken, wat gaan we doen. En ze zei, we kunnen ook Erasaal Septet doen, of dus verschillende voorstellen. En de reden waarom dat we Erasaal Trio niet doen, is omdat vorig jaar Burkhard Bynes gespeeld heeft met Marmalsane. En we dachten, oh, in die groep van Erasaal is een hele goede gendermix, leeftijdmix, en die plaat is echt ongelooflijk. En als afsluiter vandaag te opvallen omdat dat weer iets anders is, maar het is heel veel gebaseerd op Braziliaanse traditionele muziek. Maar veel mensen gaan ervan verschieten natuurlijk, omdat die dat dan in een nieuw jasje steken.
4: Ja, we hebben net, toen we uitzonden, kwam er vanuit de zaal al wat Braziliaanse muziek, zo, traditionele Braziliaanse muziek, maar ik dacht toch, wat ze gaan brengen, dat hoor ik nu al in de soundcheck, gaat die helemaal anders zijn dan die traditionele muziek.
6: Ja, ze heeft dat verwerkt, ze heeft in de COVID heeft ze die plaat gemaakt en heeft die volledig opgeknipt en geremixed. En ook een heel groot fan van avontuurlijke techno. De reden waarom dat ze dat nu met dat septet doet, is omdat die muzikanten rond haar zijn heel extreem goede improvisatoren. Mm-hmm. Dus ze volgen een aantal structuren en er zit genoeg vrijheid om die dingen volledig te veranderen. Waardoor dat het voor iedereen verrassend gaat zijn, maar die songs gaat er toch doorsijpelen. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja. Als afsluiter voor vandaag.
4: En trouwens, misschien morgen dan, misschien vooruitlopen wat er morgen komt. Morgen begint zij ook, Maria Portugal, met dan in duo-vorm.
6: Maria Portugal speelt morgen ook een duo met Marta Varelis. Marta Varelis, een Poolse pianiste die heel lang in Amsterdam heeft gewerkt, maar die nu ook verhuisd is naar Berlijn, recentelijk. Ah. Ik denk anderhalf jaar, twee jaar. En het is een beetje een toeval dat zij waren geprogrammeerd als drum-piano-duo. En dan is achteraf de vraag gekomen van Alexander van Schlippenbach en Paul Nielsen-Wolf om te spelen. Waardoor twee gelijkaardige duo's zijn, die dan zo verschillend gaan zijn. Dat is wel echt,
4: en Alexander is inmiddels 80,
6: 86.
4: 90? Ja, 80, ja, 86, ja.
6: Ja.
4: Yes,
6: en het is vrij recent dat we met Paul Nielsen-Lohve eens beginnen duo spelen. En ik heb de opname, ik heb trouwens al gespeeld op Radio Centraal, maar die komt.
4: Freak scene, ja.
6: Ja, die komt het najaar uit, die plaats, maar die is echt ongelooflijk. En dat, misschien is dat een goed voorbeeld. Het festival is eigenlijk deze jaar bijna volledig gecureerd door de muzikanten.
4: Ah, dus die zijn aangebracht door de muzikanten?
6: Ja, dat is echt niet te geloven. Dat was gedacht van, ah, het zou toch chic zijn als we dit of dat, en dan komen die vragen zelf. Ja, dat is heel raar. Als het dan samenvalt, als die puzzel samenvalt, is wel.
4: Ja. Ik heb straks ook iets gezegd over dat Romeins duo,
6: ja.
4: Met er verwezen wordt naar het Hyperion-ensemble, waar ik eigenlijk mee vertrouwd ben, Janko Dumitrescu en Anna Maria Avrem, destijds een overleden echtgenote. Hoe zijn ze daarbij uitgekomen?
6: Die spelen daarbij.
4: Ah, die speel. Ja, hoe is dat aangekomen, dat duo?
6: Via hun studies en interesses. Die zijn er al lang mee gemoeid.
4: Ja.
6: Het zijn vertolkers van hedendaagse muziek.
4: Ja, spectrale muziek is dan de theorie die Janko Dumitrescu toepast.
6: Ja, voilà.
4: Dus je moet dat horen, want je kunt dat niet uitleggen, vind ik persoonlijk. Je moet dat echt horen. Maar het is heel bijzondere muziek, weet ik.
6: Okay. En hun duo is nog bijzonderder eigenlijk.
4: Dus wat ze gaan doen, is improvisatie of zijn het composities?
6: Ja, dat is een heel speciaal ding wat ze doen. Want volgens mij is het geïmproviseerd. Hm. Maar ik denk dat ze wel bepaalde structuren volgen. Maar het is wel echt de moeite, omdat dat ook verrassend instrumentarium is. Staande bas, met stem, altviool, viool en elektronica.
4: Oh ja.
6: Maar hoe dat ze toepassen, dat gaan we morgen moeten zien.
4: Morgen, in het café. Café stage staan ze. Ja, okay. Maar misschien is het zinvol om ook nog eens stil te staan bij wat er verder morgen komt. Joël Leandre, een oud bekende van het Free Music Festival. Ik heb me daar een paar keer ontmoet. Zij komt ook, is ook al op respectabele leeftijd, maar nog zeer actief, heb ik gezien, want nieuwe uitgaven liggen hier op de platenstand en boeken en dergelijke.
6: Ja, absoluut. En het bijzondere is natuurlijk dat zij als vrouw in de eigenlijk improviseren muziek altijd gewerkt heeft, waar dat er heel, heel weinig... Lotte Anker trouwens ook hier. Maar zowel Leander heeft... Ik heb ooit één concert maar georganiseerd in 2001. Hmm. In een trio met Sylvie Courvoisier en Suzy Ibarra op drums. En dat was een dubbelbeeld met Sonny Murray en Arthur Doyle. En mensen kwamen echt van het buitenland, van Brussel, van Antwerpen naar Hasselt. Ik programmeerde in Hasselt.
5: In België, zaal België.
6: Ja, dat was een succes, maar dat was echt zo'n ongelooflijk straffe groep. En Courvoisier en Ibarra zijn doorgegroeid naar de grotere podia, maar Leander is toch blijven iets meer in de hardcore improvisatie blijven werken, maar het speelt ook op grote podia, daar niet van. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik zo'n voorstel kreeg, dat ik dacht van shit, dat gaat zo goed zijn. En Rodrigo Amado had dus gecontacteerd. Ik heb een nieuw trio met Gerald Cleaver en wij hadden pas een concert gedaan met Gerald Cleaver. Met speciaal sextet, denk ik. En dan met Joël Leander op bas. Beter gaat het niet worden, denk ik.
5: Ja, Joël draait al heel lang mee. Ook op het Free Music Festival kwam zij ook. En ze zei inderdaad, als vrouw was zij daar een minderheid sowieso. Ja. Maar dus jullie hebben in het festival wel degelijk veel vrouwen op het podium. Hè? Dat is toch een van de doelstellingen, neem ik aan. Ook,
6: ja, absoluut. Maar ik moet toegeven dat het is gewoon die spontane beweging die nu, om dat festival samen te stellen, dat komt naar ons. Het is heel raar. En dat je er zelfs niet moet bij stilstaan. Maar het blijft nog altijd dat 90% van alle voorstellen die we krijgen, zijn mannen.
5: Ja.
6: En als je er iets van zegt, dan zijn die slecht
5: gezegd. Maar
6: dat is ampetantig, omdat nu, dat wil niet zeggen dat een kwartet van mannen dat slecht is. Maar zodat die bewustwording of dingen. Maar wij krijgen gewoon heel veel voorstellen, maar vrouwelijke muzikanten,
5: die
6: echt fenomenaal zijn. Je hebt het vandaag gezien, het is echt buiten categorie, vind ik zelf. Rassau straks, de klap op, dat is echt een fenomenaal. En dat de vrouwelijke muzikanten zijn er bepalend. Maar Portugal is de trekker van heel dat ding. En, ik vind het wel chic.
5: Ja. Nu, en morgen heb ik Hanno de Bakker en Yves de Meij. Allebei komen ze al een aantal keer geweest. Hè. Dus Yves apart en dan Hanno in andere combinaties. Ja, hoe is deze combinatie dan ontstaan? Ook een voorstel van hen twee? Of,
6: dus Yves, we werken geregeld met Yves. Ja. Niet alleen als geluidstechnicus, maar natuurlijk op festivalen met de concerten.
5: Heeft dat een aantal keer gespeeld ook, dacht ik.
6: Ja, en op een gegeven moment zegt hij van ik heb zo'n nieuwe dingen, software. Ik heb een idee. Rond nieuwe software en in een live kader en ik denk aan Hanno de Bakker. Voor ons is dat interessant omdat we Hanno al steunen van in het begin. En ik denk dat ze heel vroeg in haar carrière al op Summer Bummer stond.
5: Absoluut. Ja.
6: Met Farida Amadou en Audrey Lauro. Toch allemaal muzikanten die dan ook samen met haar een beetje doorgegroeid zijn. Yves had zijn idee uitgelegd en een stuk laten horen van iets dat ze geprobeerd hadden. Dat kun je moeilijk laten liggen, omdat dat iets nieuws is voor Yves. En het is iets nieuws voor Hanna, volledig nieuw.
5: Ja.
6: En zelfs al komen muzikanten soms of geregeld terug in het festival, die doen altijd iets anders.
5: Maar het nieuwe zal zijn, want Yves speelt elektronica, denk ik wel dan. En Anne saxofoon, of wat is het?
6: Nee, Anne speelt basklarinet en batterijeffecten.
5: Oh, ja.
6: En zij bepaalt wat er uitgaat. Dus Yves doet niks. Als er niks binnenkomt van Anne, gaat er niks buiten.
5: Interessante combinatie, ja absoluut.
6: Dat is heel chic. Ik denk dat het systeem zo ontwikkeld is dat Yves 120 parameters kan controleren. Naar gelang dat er dingen binnenkomen, luider, stiller of bepaalde textuur. En hij kan daar dingen aan aanpassen, maar hij beperkt zich. Hij gaat niet die 120, maar hij beperkt zich tot ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar zo'n 15 of een 20-tal parameters. En daar zijn ze nu al een tijd mee aan het werken. Ik heb de repetitie gezien, dus het is echt wel heel chic.
5: En dat is op het café-podium om 23 uur?
6: Ja,
5: het laatste concert.
6: Afsluiter van het concert, omdat ik denk dat Hanne niet ze kon eigenlijk niet zo heel vroeg hier zijn. Maar het is een perfecte afsluiter. Dan kunnen zij rustig daar alles opstellen, terwijl in de grote zaal een beetje joualianer en dingen is er juist voor, denk ik. En dan als verrassing of als afsluiter is dat echt wel ideaal.
4: Ja. Ja. Nog iets over die composite meshworks, want jij hebt daar een interview gedaan met een van die leden. Dus, morgen gaat dat dus heel van 15 uur tot 22 uur door.
6: Ja.
4: En dat is iets waar het publiek kan meedoen, of wat moet ik begrijpen van dat?
1: Ja, er liggen instrumenten op de tafel. En de mensen, ik denk dat ze opnames kunnen maken zelf, stukjes opnames, die dan gebruikt worden door de composite meshworks. Om dan een uiteindelijke compositie te maken. Dat is wat ik ervan verstaan.
4: Ja, Jan heeft ook een tekening gemaakt, heb ik gezien.
7: Ik heb een tekening gemaakt.
4: Dat hoort, bij dit project in totaal.
6: Je kunt tekeningen inbrengen. Het is een totaalwerk. Temporary Art Habitat. Habitat is de naam van het project. Ja. En ze laten daar nu groeien. Door in het festival met die opnames, met die tekeningen. Er komen altijd dingen bij. Ja. En vandaag hebben we bewust een concert ingepland, getimed concert. Dat het niet verloren gaat in het geheel, omdat ze Cat Roberts en Toulis Rennie is wel een heel
4: goed Amerikaanse duo.
6: Nee, Engels.
4: Engels, ja.
6: Van Sussex.
4: Oké.
6: En echt super mooi. Heel goede, ook wel bekend in de Engelse en de Europese geïmproviseerde muziek. We hebben Cat Roberts en Toulis Rennie, denk ik, in 2018 gedaan met Dirk Series. In trio. Maar zij hadden deze voorstel en dat is perfect omdat dat geïntegreerd is. Dus het visuele, we doen soms film en dingen, maar het is leuker als dat volledig geïntegreerd is. En morgen gaan die hele dag aan de slag. En het staat erop, je moet je ogen en je oren open houden en die gaan waarschijnlijk op een gegeven moment spelen. Misschien komen er gastmuzikanten, misschien spelen er mensen van het publiek mee.
4: Ik
1: heb al beloofd om geluiden mee te brengen. Vandaag heb ik het me beperken tot die krokodillen die hier liggen, om even een kleine bijdrage te leveren.
6: Voilà.
4: Ja. Dus morgen nog iets om uit te kijken, uren onder stuk kunnen we daar terecht eigenlijk in dat. Ja. Het is een heel interessante, gevarieerde ervaring alleszins. Dat kunnen we zeker
1: zeggen. Het is wel een opeengepakt programma dit jaar, hè, want we hebben nauwelijks tijd om mensen te zoeken om interviews te doen.
6: En toch is het minder dan vorige keer.
1: Het is een dag minder natuurlijk, maar toch...
6: Nee, per dag is het minder.
1: Ja, en toch hebben we de indruk dat...
6: Normaal hebben we 8 groepen.
1: Ja.
6: Dat is echt waar.
1: En toch hebben we de indruk dat we weinig tijd hebben.
4: Maar de muziek...
1: Bijvoorbeeld echt een lange lunchpauze was dan nu.
6: Ja.
4: Maar veel van de muziek spreekt voor zichzelf. En we hebben soms een speculatie. Wat deed die man met zijn trompet daar in Das B? En dan heeft Giet dat nog een beetje uitgelegd ook in gesprek. Dus dat is meer de aanvulling die wij kunnen doen. Maar ja, interviews zijn niet altijd noodzakelijk om te begrijpen wat er gebeurt, denk ik.
6: Ja. Nee, maar ik denk dat ik snap wat dat Daniel wil zeggen, dus dat de opeenvolging van de concert is heel snel.
4: Maar voor het publiek is dat dan...
6: Ja, en het probleem is dat een van de hoofdredenen waarom dat we... omdat het iets korter bij elkaar ligt, is dat we op tijd willen gedaan hebben, zodat de mensen nog hun trein kunnen halen.
4: Openbaar vervoer, dus.
6: Want als dat iets later gaat, dan bollen mensen het gewoon direct al af.
4: Dat is ook zo.
6: En ook een klein beetje het luxe probleem van, je hebt 6

0: Radio Paniek.
1: Ja.
2: Nico.
0: Met Nico. En hij gaf een voorbeeld van het Brussels Jazz Festival. Dus drie concerten. En voor ons is drie concerten geen festival. Dan heb je niet die vibe.
1: Maar
0: dus
1: je hebt twee podia.
0: Er zijn dus mensen van Canada, van Engeland, van Duitsland, van Frankrijk, Nederland, Oostenrijk. Dat is echt ongelooflijk. En die komen voor die muziek en die vinden dat ongelooflijk. Zelfs al is er maar 15. En de organisatrice van Parzelle in Dortmund, een heel, heel mooie organisatie die ook een klein festival doet, die zei, ja, ik vind dat echt super. En we zitten hier nu sigaretten te roken en niemand komt er, je moet dit zien of dat. Ik kies dat zelf, zeg. Ik kan nu rustige sigaretten smoren en dan ga ik zelfs. Dus je voelt dat er een positieve vibe is.
1: Ja, en je hebt ook drie podia momenteel. Vandaag waren er drie podia met het centrum erbij. Dus dat is verschillend met Free Music Festival ooit, het ultieme voorganger, zo zeg je, de beginning. Die hadden maar één podium op dit moment. Dus dat was echt een andere situatie. Maar misschien toch een woordje nog, want het publiek loopt nu langzaamaan beetje bij beetje in de zaal. Over Drop House, misschien nog een woordje over de continuïteit. Het jaarlijks gebeuren. Jullie hebben heel het jaar door concerten. Ja, je hebt ook Drop House. Hoe is daar de stand van zaken?
0: Ja, we hebben nu onze. Het is eigenlijk een residentieruimte met vier gastenkamers en een studioruimte. En daar kunnen opnames of residenties of live concerten. Maar het is eigenlijk meer toonmomenten van een residentie. We kunnen ook live radio maken. Dat werkt wel heel goed. Omdat daar super hoge concentratie is op hetgeen wat er zich afspeelt. En christelijk ook dan ook.
1: Oh ja, ook daar.
0: Nog eens. Dat is super plezant.
1: Dat was hier ook natuurlijk fantastisch. Ja.
0: Als mensen de moeite doen om te komen, hebben ze tenminste ook zo rustig iets eten, genieten van de muziek.
1: En dat groeit ook. Die ruimte is eigenlijk afgewerkt. Want je hebt lang gewerkt aan de setting.
0: Het is nu volledig functioneel. We zijn systeem aan het maken om de frequenties nog iets beter te kunnen filteren, maar in principe is het klaar. En we hebben de piano van Fred van Olle. En op 27 september komt Elisabeth Harnik, een Oostenrijkse pianiste, componiste, en die is gastdocent in Den Haag. En zij brengt Richard Barrett mee. En Milana Zarik, harpiste. Eigenlijk zijn allemaal docenten in sonologie.
1: Met Richard toch ontmoet op het Free Music Festival met toen Mary Oliver, zijn voormalige echtgenote toe, in duo. Dat was ook weer al heel veel jaar geleden. Maar Richard, interessant ook. Maar de concerten door het jaar heen, hoe is dat stabiel? Is dat jullie zeggen, doen elke maand of om de twee maanden iets? Is dat nog steeds?
0: Nee, wij doen alleen dingen die wij interessant vinden. Maar drie keer per maand is, dan is dat drie keer. Ah. En als drie maanden wat minder interessant is dan.
1: Dat is toch niet zo dat jullie elke twee maanden iets doen of zo? Nee.
0: Nee, wij doen gewoon op regelmatige basis. Ja. Dat je met die muziek, je moet stamina ontwikkelen, want anders verdwijnt het in niets. Ja. En een van de heel chique dingen die aan het gebeuren is dat we bijvoorbeeld op 4 november staan we in de AB met Chris Corsano, Dave Rampis en Jason Nadajevic trio. We spelen ook in Tropenhaus de dag erna, maar in AB is een dubbelbill met die ex, Brass Unbound. En Brass Unbound is Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Hanna de Bakker, Roy Packie en, ik vergeet altijd de namen, een Scandinavische trombonist. Het is echt fenomenaal, en dat staat op het grote podium in AB. Dus voor ons is dat een totale overwinning. Want, geïmproviseerde muziek, punk geïmproviseerde muziek op het grootste poppodium, dat is echt heel erg. Maar eigenlijk hier ook, dat hier kan in een popcentrum. Deze muziek is
1: super tof. Dat is al jaren een stabiel contact ook hier, dat kan gewoon.
0: Dat is niet volgend jaar, gaat het zeker terug door in Trix, maar het jaar daarna misschien niet meer.
1: Dus dat is gewoon.
0: Ja, wij zijn een nomadische serie, dus we hebben vijf jaar of. Drie of vier jaar Zuiderpers uitgedaan, dan de studio en nu hier de vierde keer, volgend jaar de vijfde keer en dan komen er waarschijnlijk weer nieuwe dingen en dan blijft dat een uitdaging of kun je niet verzanden in we kennen het nu. Enfin, we zullen wel zien. Misschien blijven we wel hier.
1: Je hebt nu al namen genoemd en data. Dus de website toch even gestemd, neem ik aan waar daarop staat.

sem ter.

Love.

0: Thank you. Matthias Mühle, Angelika Nische, Reza Askari, Karl-Ludwig Hübsch, Moritz Wesp, Lotte Anke. Yes. Thank you. We are the Erosion Septet. Thank you so much. Would like to thank Christau, Kuhn, all the team of the food, wonderful food, all the volunteers that are working here. Thank you so much for making this wonderful festival happen. And I would like to thank in the sound, Jasper. Hey. Applause, applause. And also Joachim and Lucas who are doing here in the back line, back here in the back line. And well, we're gonna play again in Vels in November 7th. It's gonna be the third day of the festival. So if you are there, we're gonna meet again. And that's it. We see you tomorrow. I will be playing with Marta Varelis here in the same bühne, in the same stage tomorrow. The first day, the first concert tomorrow. So see you soon and have a good night. Thank you so much. Sleep well. Take care.
1: Dat is het einde van de eerste dag van het Summer Bummer Festival 2026. En ja, van de uitzendingen van Radio Centraal, rechtstreeks vanuit Trix. Binnen een kwartier gaat It's a Family Affair terug overnemen in de studio. Ja, dus inderdaad, dat was de eerste dag.
2: Dat was de eerste dag, dat was de moeite.
1: Ja. Ja, ik ben... Er waren aangename dingen bij, maar vooral... Die, voor mij toch die Integraal en John McCowan en Composite Meshworks van ik ook heel goed. Het zijn natuurlijk allemaal de dingen waar ik zelf met de microfoon naartoe moest gaan, omdat er geen verbinding was. Misschien dat het daarom net iets intenser was dan de optredens in de zaal.
2: Ja, dat is misschien wel mogelijk. Hè?
1: Ja, ja, dat, ja, als je dat visueel ziet, het dan wel wat steviger.
2: Ik vond het in Integraal ook heel goed.
1: Ja, ja, dat was heel, heel goed.
2: Een fantastische gitarist.
1: Ja. Ja, en de anderen waren er zeer goed op ingespeeld. Dat is fantastisch. Dus ja, we zullen zien wat morgen brengt. En dan gaan we de uitzending hier nu even beëindigen. Ja, heb ik de hoes ergens? Nee, die ligt daar, wacht. U hoort nog Electroshock.
2: Electroshock.
1: I woke up brain dead, heet de compositie.

We hebben geluisterd naar Lexicon van Andrew Lewis. Van Elio Martuccielli kunnen we nu luisteren naar Dispositivo di Superfici. Het is een live elektronisch werk uit 1999 met Mark Cooper voor de stemgeluiden en elektronische geluidsapparatuur, die wel met electronics van de componist verbonden is en die de elektronische verbindingen met Mark Cooper verder bewerkt. Dispositivo di Superfici van Elio Martuccielli.

Thank you.

We hebben geluisterd naar Dispositivo, Di Superfici van Elio Martucciello. Deur mit Tarer is Zweeds, voor deur met tranen. Het is van de Hongaarse componist Ákos Rozmán en werd gerealiseerd in de Electronic Music Studios van Stockholm. Dit stuk is gebaseerd op de verbeelding van wat een houten plastic deur heeft meegemaakt. Aan de hand van het gekraak van de deur verandert dit object in een klankobject waarvan de signalen van het onbekende materiaal onderzocht worden en als het ware beschreven worden in een muzikale context. De compositie begint langzaam met een stuwend solo-refrein dat zowel droevig als rauw is. Er vallen vaak pauzes tussen. Daartegenover staan ritmische, agressieve figuren die steeds sneller worden. Het tempo en het aantal stemmen nemen toe. Rozmáns muziek wordt dikwijls ervaren als ruw en monumentaal en is in grote vormen geconcipieerd. We kunnen nu luisteren naar Deur mit Tarer, Deur met tranen van Ákos Rozmán.

Thank you.

We hebben geluisterd naar Deur met Tranen, Deur met Tranen van Akos Rosman. The Inner Voice of Triangle van Yu Chung Cheng is gebaseerd op het concept van het verkennen van geluiden die zelden door mensen worden gehoord. Het enige akoestische materiaal bestaat uit 3 slagen op een triangle. Deze geluiden werden bewerkt en getransformeerd op zoek naar nieuwe klankkleuren. De bewerkte geluiden werden vervolgens opnieuw georganiseerd om er een muziekstuk mee te creëren. Als percussie-instrument speelt de triangle een zeer kleine rol in het muziekrepertoire van vroeger en is het lange tijd door de meeste componisten genegeerd. Door gebruik te maken van een computer en moderne studiofaciliteiten is de componist in staat om de innerlijke stem van dit kleine instrument te versterken. Dit kan uiteindelijk leiden tot verrassende onthullingen van allerlei klankeigenschappen met een muzikaal potentieel. Het werk werd gemixt in de Computer Music Studio van de National Taipei University of Education in Taiwan. We luisteren nu naar The Inner Voice of Triangle van Yu Chung Cheng.

We luisterden naar de Inner Voice of Triangle van Yu Chung Cheng. Samkhya is een van de filosofische scholen van India, bekend als een van de oudste en meest orthodoxe systemen van het Hindoeïsme. Het is een dualistische filosofie die gekenmerkt wordt door een levensbeschouwing waarbij het universum wordt gezien als een evolutie van verschillende dualiteiten, zoals licht, duisternis, mannelijk, vrouwelijk enzovoort. De geest als een autonoom, transcendent principe wordt door alle hindoeïstische filosofieën aanvaard, met uitzondering van boeddhisten en materialisten. De Purusha is onverklaarbaar. Het is degene die ziet, geïsoleerd is, onverschillig, een eenvoudige interactieve toeschouwer, puur en eeuwig. Deze compositie, met als titel Purusha Prakriti, gaat over een denkbeeldige reis van de Mexicaanse componist Manuel Roja Iturbide, die begint in de hoge bergen waar de Ganges ontspringt en waar yogis hun spirituele oefeningen uitvoeren, eindigend in Benares. Het werk is geïnspireerd op het dualistische conflict tussen geest en materie, dat zich tot in het oneindige herhaalt in de eeuwige cyclus van samsara. Het is ontstaan uit digitale opnames van geluiden die de componist maakte tijdens twee reizen naar India, waar hij verschillende geluidslandschappen langs de Ganges heeft opgenomen. Veel van deze geluiden hebben betrekking op dagelijkse rituelen, waarbij verschillende soorten bellen en percussie-instrumenten worden bespeeld. Geluiden van instrumenten, dieren en uiteindelijk de mens met zijn dagelijkse bezigheden zijn de hoofdrolspelers in deze klankenstroom. Iturbide combineert digitale middelen zoals convolution en verschillende crossfadende synthesetechnieken met een paar geluiden die gemaakt zijn met oude analoge ruisgeneratoren en oscillatoren. We kunnen nu luisteren naar Purusha Prakriti van de Mexicaanse componist Manuel Roja Iturbide.

We hebben geluisterd naar Purusha Prakriti van Manuel Rocha Iturbide.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Live in Argentinië.
1: Ja, het is wel een ander soort revolutie dat wij voorstellen natuurlijk.
0: Ik denk het ook wel.
1: Meer teweeggebracht door een economische ineenstorting van
0: economische ineenstorting, de ghetto, waar dat nog nooit een economische fatsoen is geweest.
1: Ja, maar in hij bedoelt dan meer de raciale conflicten, vooral in die tijd.
0: Dit is...
1: In Argentinië is het waarschijnlijk minder discriminerend, de recessie dus.
0: Er wonen misschien minder zwarte.
1: Ja.
0: Ook al.
1: Maar dat zijn allemaal Hispanics, dus...
0: dat is ook al een voordeel natuurlijk, dat er minder zwarte leven. Ja, dit is...
1: maar iets anders.
0: Iets anders. The Beginning of the End. Bekend van de LP Funky Nesso. Op Alston Records. En die LP... welke heb ik nou weer opgezet? Het vierde, dat is Sleep On, Dream On. Ik was even aan het kijken van welk jaar dat deze LP was. Maar 1971. Ik moet het... Ik heb het 1971. Funky Nesso, The Beginning of the End, de LP van 71.

0: De beginning of die end. Mij is niet bekend of dat ze nog veel erbij hebben gedaan, maar toch wel een gezochte single-versie die anders is dan de LP-versie Part 1, Part 2. Heb ik nooit begrepen waarom dat zo. De singeltjes was altijd. Bijvoorbeeld, dit was Funky Nassau Part 1 op de ene kant en Funky Nassau Part 2 op de tweede kant. Oké, op single kan dat best zijn. Toen in die tijd kregen ze misschien nog geen 15 minuten, of hoe lang duurt dat? 6 minuten, 30. Nou, als ze moeite deden, ging dat wel op één kant, maar dan was er kwaliteitsverlies. Dus zetten ze één kant dat Part 1 en aan de kant Part 2. Maar op LP is me dat nooit doorgedrongen. Waarom? Nu in godsnaam dat Part 1 en Part 2 compleet gescheiden van elkaar moeten zijn door een outfading en dan nog eens een infading erbij. James Brown heeft ook zo'n aantal van die dingen, outfadend en infadend. En waarom?
1: Om de slechte stukken eruit te knippen of zo, dat het helemaal is misgelopen op een bepaald moment en dat ze dan maar gezegd hebben, oké, we zullen hier even stoppen of missen. Ik weet het niet hoor.
0: Ik denk dat ze dan gemakkelijkheidshalve gewoon de opname volledig opnieuw zouden gedaan hebben.
1: Ja, en dat ze het misschien zo hebben opgenomen in eerste instantie. En of dat op de dubplate staat of zo. Hè? En dat ze het niet hebben kunnen veranderen. Of dat te duur was om dat er nog aan te passen.
0: Dat dacht ik ook even. Maar bijvoorbeeld bij Funky Nassau, het singeltje heb ik ook. Dat dus de Funky Nassau op de single versie, de Part 1 en Part 2, is anders dan de Funky Nassau op de LP versie, Part 1 en Part 2. Dat is hetgeen dat mij nog meer verward. En ja, dat is gewoon weg. Ik heb besloten dat ze het gewoon weg doen om mij te pesten. Ze wisten dat ik in aantocht was. En dus hebben ze dan maar gedacht van, die moeten we hebben. Wat de heek was dat?
1: Dat was
0: dat is de verkeerde schaaf.
1: De beste pick-up, ja.
0: Ach ja, een andere LP van een jaartje daarvoor. Van een bluesman, maar het is wel een Engelse persing op Blue Horizon Records. Toch Amerikaans. Marshall Hooks en Co. Meer een bluesman, zoals ik al zei, maar geïnspireerd door zeg maar funkadelic. Vooral is die een beetje toch wel de funky blues, of hoe moet je het ook noemen, opgegaan. Dus wat meer wawa en ik zult direct horen dat het toch wel nogal doet denken aan Parliament Funkadelic. Hij schrijft trouwens in de bijbehorende tekst ook nog iets. A kind of funkadelic thing, schrijft dan ook in de bijbehorende tekst.
1: Of copyright George Clinton of zo.
0: Nee, want de meeste van de nummers zijn door Marshall Hooks zelf geschreven. Zo, u krijgt eruit het beste, meest funky number, Hooking It. Met de, wauw, het zien er allemaal wel funky niggers uit en die ene blanke. Op basgitaar. Ach ja. 1970. Ja, ik kan niet zo doen dat in dat deed. De hippies van eind jaren 60, begin jaren 70.

0: Een beetje psychedelica van 1970 met deze Marshall Hooks, maar om te bewijzen dat hij toch wel meer blues in zijn bloed heeft. Van een heel andere allooi, dus heb ik toch wel degelijk het beste nummer opgezet, denk ik. Een beetje psychedelica, we blijven nog altijd in de sfeer met de 1973 op Motown van The Temptations. Temptations, iedereen denkt dat dat nogal een flauwe soul groepje was met weinig spirit. Maar in deze LP, 1990, bewijzen ze toch wel dat ze wel zeker, wel degelijk bewust waren van hun huidskleur. En van de veranderingen van tijd waar dat ze in leefden.
1: Zoals Cool and the Gang dan. Vergelijkbaar, hè? Dat is toch ook helemaal iets anders op de een begin dan het einde, hè?
0: Ja, zeker. Maar pas op, deze mensen, Temptations, zijn toch niet zo slecht geweest als Cool and the Gang, als je het mij vraagt.
1: Ik weet het niet.
0: Ja. Oké, okay, ik zal direct er het langste nummer gewoon van de hele LP, Zoom, 1973, written and produced natuurlijk bij Norman Whitfield. Niet op Motown itself, maar wel op het sublabeltje Geordie. En als mijn stem een beetje eigenaardig klinkt, dat wil dat zeggen dat ik tegen de cd-spelers aan het zeveren ben. Ik zie Johan zelfs amper zitten. En de microfoons, ja, ik zag net twee vingers. En de microfoon staat helemaal links van mij, ergens op de tafel. Ja, daar staat de microfoon en niet voor mij. Helaas kunnen we dat niet verhelpen en uitbreken. Nee, zover komt het nog niet. Zoom. Geniet van deze volle 13 minuten Temptations.
2: Yeah, when they got the moon, I get nervous when I'm in a plane.
3: You really think that? You think space travelers gonna be practical, man?
4: I'm gonna go up there again, man.
2: They got it, bro. Just let me stay right here.
4: Somebody came back. Oh, they finna go up again.
2: Oh, they are?
4: Oh, yeah.
2: That's too high, man.
5: You got nothing up there.
4: Yeah, but they gonna go find out what they didn't find out the last.
3: What are they gonna do with those rocks?
2: Did you hear about the space thing, what happened down in Mississippi while we were in Vegas?
5: What?
2: Two of the people supposed to have been taken away.
4: Taken to the spaceship.
2: Human beings with UFO people.
3: UFO.
2: Yeah. That's supposed to be for real.
5: Anybody see him?
2: I haven't heard that, but I don't want to see him.
5: Oh, man, that space thing.
2: Because some human beings look up.
5: Right,
2: can you imagine
5: space
2: what
5: they
2: fly, fly, fly. Cold
5: cat.
4: You never know about it.
2: Everybody flying.
4: Yeah. Yeah. Hey, the weather done changed and stuff. Every
2: you
4: time
2: know
4: they
2: that,
4: go up, man, the
2: you know
4: weather
2: that the weather changed every time they go, man.
4: Be rain and sun be shining at the same time.
5: Just like Ben was saying, man. Man was meant to be on the moon, even born rockets in the
2: right
5: space.
2: On. That is, yeah, it is. Right on.
4: Hey, man, I don't know what we're going to do. What we going to do down here, man? Where we going?
2: Get it together. Hmm.
5: Yeah, I can dig it. The whole thing is, man, it's people, man.
4: You know where you're going.
2: What's that count, man?
6: Let me off the count.

That's wild. That's wild. I believe it.

0: Zoom, zoom.
1: Geef mij dan toch maar Cherish van Cool in the Gang, hoor.
2: Wat een belediging, zie. Er doen nog heel bekende muzikanten, zoals Dennis Coffey bijvoorbeeld. Die is hier speciaal voor ingehuurd om dit hier te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, sorry, nee, ik...
2: Het grappige is dat jij er straks Bruce Willis... maar zou je niet kunnen dat Eddie Willis is?
1: Nee. Nee, ik bedoel... ik dacht, een van de commerciëlere nummers dat zij gemaakt hebben, is misschien met Bruce Willis als lead en zij als backing voor Under the Boardwalk.
2: En op trombone George Bohannon van de Bohannon clan.
1: Ja.
2: Bohannon, Hamilton Bohannon, die later nog, en ook in die tijd, op Brunswick furoren maakte. Waarom iedereen dan toch maar

Even, ja, nu weet iedereen wat voor sfeer dat wij hier dus zitten. Om iedereen dan toch maar een beetje wakker te maken, deze plaat van Jeff Mills. Op Rockin' Hard Records, YZ, G-Rock, Think, Too Deaf. Een onvervalste Jeff Mills product.

0: Nou zeg, beste kerel, moet u daar nu zo gelooflijk mee lachen? Dat is toch...
1: Doe me geen kronie door, die lachende.
0: Nou. Ik vind toch dat u zich een beetje dient te controleren. We zijn uiteindelijk voor de media bezig en zo.
2: Moe, nu voor media, hé, woe. Niet maar hier, hè. Het is niet wat dat we niet in de media, maar dat is op de tv, hè.
0: Nou, die zijn inderdaad wel geinig om te zien, hè, de media, wat
2: dat we. En die weet dat uit de muur om de tv te zien, hè, tv. Op, en dan haal ik uit.
0: Nou, dan.
2: Dan word ik gewoon in de sofa en hij zegt, vanaf dat ik dat knotten aandruk, en dat vijf tanden nog aan loeven, hè, dan uit te slapen.
0: Wat vind jij dan van die Deborah, dat daar zo bij de media, wat dan meer?
2: Ik heb het nooit gezien, hè. Hey, oh, we zien een dag allemaal van ons weven. En nooit zie ik, hè, ons weven. Hey. Hoi, weven, zeg nou, nou, wat zeg je? Hey, maar nooit iedereen zo, hè. Hey. Want anders hey, zou dat niet gaan, hè. Hey. Dat zou allemaal stikseloos in elkaar.
0: Nou, dus zo gaat het dan in Vlaanderen?
2: TV, hier, een tv, dat is voor de buren, hè. Hey. Dat is voor als voetbal is of zo, hè. Hey. En we gaan allemaal mysteries doen, hè. Hey.
0: Nou, dat kunnen wij ook, ja.
2: Om de vier uur moeten ze maar eens komen doen, hè. Met alle bol niet steeds doen. Ik vind dat niet aardig, een tabak snuiven en zo, en die wedstrijdjes zo. Of om te de meeste blesjes aan Risa nog binnen schoefelen en zo.
0: En hebt u daar dan maatschappelijke discussie rond met uw buren en zo?
2: Nee, het gaat meestal over ons weven dan, hè. En meestal het over ons weven, of dat hij ziek is geweest, of dat ze, hoeveel kilo bonen dat ze op hun bulk kan getorsen, hè. Ja, dat hebben we nog niet gedaan, hè. Dat is zeker doen, hè. En nee, en ook dan niet van tracteur gekocht, alleen dat is te zijn niet van band opgestoten.
0: Maar
2: hij dat zelf gedaan, hè. Hij dat zelf gedaan, hè. Normaal gezien kunnen we dat niet hier doen in België, hè. En hoor je, al die wielen die komen dus van het Duitsland, hè. En die door weten ze hoe dat die banden erop moeten steken.
0: Dat is geweldig.
2: Dat is niet hetzelfde als een autoband, hè. Een autoband, dan ga ik er zelfs met één hand op steken, hè. Maar nee, dan worden we met 40 boeren vanuit de buurt gekomen en dan hebben we door die band opgestoten, hè.
0: En die boerderijven nu dus zelf bedruipen?
2: Ja, zeker, ja. Maar we zijn al bekende Amish gewoon, hè. Kennen die? Die komen uit Amerika.
0: Eigenlijk komen ze uit Nederland, dat weet je toch wel.
2: Ja, maar ja, alles
0: komt eigenlijk van Nederland, ja, toch wel, hoor.
2: Ja,
0: dat zijn de Pennsylvania Dutch, joh. Ja, echt wel, hoor. Die komen allemaal geheid uit Nederland.
2: Die doen ook als in, die doen zo. Als we zo 8 uur werken een dag, dan gaan die er 12 uur werken, hè. En die doen het alles zo. Alles hoor, een kwartje meer.
0: Nou, weet u eigenlijk, die mogen zelfs niet met de fiets rijden, weet u dat? Zelfs niet. Ze mogen net een trottinetje rijden, dat is alles wat ze mogen. Ja hoor.
2: Ja hoor. Licht, wie ja. Moet doen? Ja, we moeten alles met een trottinetje doen.
0: En
2: die sparren door dan een hele ploeg.
0: Daar sparren zij ploegen achter hun.
2: En dan niet droeven dat alles. Nou, je moet dat er allemaal zo in die porn
0: in. Ik zweer het, ik vind het ongelooflijk dat ze in Amerika geraakt zijn met die trottinetten. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben.
2: In Nederland alleen, hoa, en zien ze pas.

0: Zeg maar, Paul, om terug te komen op dat leger, hè?
1: Ja.
0: Komt eigenlijk dat je zo afgekeurd?
1: Maar ik zie niet afgekeurd.
2: Nee, die heeft dat nooit moeten doen.
1: Mijn vader is afgekeurd.
2: Ja, die heeft gedaan wat hem zat was. Maar dat pakte niet. Nee, eerst heeft hem gedaan wat hem suiker zit in het. En dan heeft hem gedaan wat hij een epilepsie had. En dan heeft hem zout in zijn ogen gestrooid.
1: En dan vonden ze zo'n zot, hè?
2: Ja. En dan mocht
0: hij... afgekeurd.
2: Nee, opgesloten. He, om die nog te testen en waar het je wou. En die mocht niet gaan zitten.
1: 14 dagen in observatie genomen.
2: Ja, die mocht niet gaan zitten. Dat was gelijk in Breendonk zo. Ze hadden die trucjes nog wat overgegeven.
1: Mijn moeder heeft toen een brief geschreven. En die heeft toen zo
2: 9 uur
1: in de mist met de kolonels en de cognac mogen komen.
0: Ja, ik heb... ik ben ook afgekeurd, hè. Ik dacht dat ik doof was.
1: Ah.
0: Dan stuurde ze zo'n keistevige balk zo. Ik moest nog in mijn eigen stappen af en trap. Ze schotten zo'n keistevige balk naar beneden. Ja, en je hoort eraf komen natuurlijk. En ik dacht, ik ga me hier echt niet laten pletwalsen door die balk. Dus ik ben opzij gesprongen. En ze door van, fuck.
2: Ja, dus dat gaat niet worden.
0: Maar dan heb ik het veel beter gevonden.
1: Ja. Die zijn leerpij, die mannen, hè?
0: Nee, ja, maar dat zijn grave gasten, hè?
2: Ja, wat doen we dan?
0: Toen dacht ik of ik homofiel was.
3: Dat
1: hebben
3: we
1: goed gepakt, hè?
3: Ja, zo. Ik ken iemand die dat iedere keer gewoon onder zijn bed kroopt van de schrik, zo zei, elke keer als er een vliegtuig over de basis vloog.
2: Oh, dat meen je niet?
3: Ja, en om de deur hebben ze die terug naar huis gestuurd.
2: Ja, bij mij zat er een die had zijn gemel mee op. Ja, nee, dat was echt. En dat was er nog een, hè?
0: Die wou ijzer in slagen
2: of zo. Nee, dat was er nog een, hè? En die dacht een jeep was. Toen is er aan de engelen zo. En s'morgens, als hij opstond, dan startte die zijn eigen. Ja, dat is echt gebeurd. Dit is een alles Frankje.
3: Er zijn zo nooit in pijn gevallen.
2: Ja, een paar keer, ja.
4: In de winter moest hij eerst een fles alcohol leegslapen en dat hij niet gang gerokt had.
2: Dan moesten we een vuurkiel onder die zijn foto branden. Dat was zogezegd voor een diesel wat op gang te laten komen.
4: Oh, dat was een diesel?
2: Ja, dat was een diesel. Die moest dus vuil verwarmen.
3: Ja, dat is goedkoop, hè.
2: En om de 15.000 kilometer een check, hè. Dan blijft hij in één dag liegen gewoon, hè. Dan blijft hij niet eens liegen zo. En zo, wat is dat? Die kan niet zijn beter. Moesten een check, hè.
4: Finaal.
2: Die moesten een check, hè. Dan moest Oliver verveerst worden, hè.
0: En waren ze streng op de controle?
2: Ja, die gasten hebben wel een paar bonnen gehad, ja, je het zo wel namen.
0: Een paar knipjes, hè?
2: Ja.
0: Afgekeurd.
5: U luisterde naar Beuling, een programma dat u elke donderdagavond tussen 10 en 11 kan beluisteren op uw favoriete zender Radio Centraal op 103.9 FM. En blijf afgestemd, want zo dadelijk komt de Magic Mushroom.

Goedenavond. Vorige week lieten we u in de Magic Mushroom genieten van het eerste in een hele reeks programma's die we zullen wijden aan de Japanse avant-garde freakformatie Acid Mother's Temple en de Melting Paraiso UFO. We hebben er toen zo'n beetje een overzicht van gemaakt van de meest recente studioproducten van de groep die onder hun eigen naam verschenen. Livewerk van Acid Mother's Temple hebben we niet al te veel, gewoon omdat wat we al van gehoord hebben niet al te best opgenomen was en weinig toevoegde aan wat de groep in de studio in elkaar draaide. Vandaag gaan we een beetje verder terug in het verleden en gaan we u onderhouden over enkele andere groepen waarin Kawabata Makoto evolueerde toen Acid Mother's Temple zelf nog in de kinderschoenen stond. We kozen voor een rustig, doch vervreemdend begin met muziek van Toho Sara.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Frank. Ik ben er straks met een gast meegereden. In deze auto die hij mij afgezet op het station. En we hebben voor het station nog 3 kwartier in deze auto zitten kletsen gewoon. Nou, die was maar er een hele team thuis, jongen. Ik dacht eerst dat hij Janet was, maar ik denk niet dat hij Janet was, omdat hij was heel de tijd over zijn kinderen en zijn vrouw bezig en zo. In ieder geval, die wou mij meesleuren in iets wat hij zo een netwerk noemde. Zo. En dat is zo, je kent dat zo Amerikaans systeem zo. Hè? Dat is zo, gewoon ze producten aan de markt brengen via netwerken zo. En je hebt er zo verschillende soorten in. Zo. Dat is eigenlijk zo, ik kan een piramidespel toestaan. Zo.
1: Je wou wat erin lasten. Hoe lang heb je ermee gemaakt? Je
0: hebt 3 kwartier, maat. Ik trek je daar gewoon niet vanaf.
1: En ga zei zo, nee, ik wil niet. Ja, nee. Kom.
0: Nee. Ik heb alles geluisterd.
1: Allee, man.
0: Ik heb alles geluisterd, maar zie, dat was zo, hè.
1: Wist niet wat
0: doen. Die was mij aan het bejubelen over mijn talenten en zo, hè. Ik had juist een info gegeven, zo, en die is een leerling en zo. En dat was een leraar, hè. En, die was mij zo'n bejubel zo, en die zei, ja, we hebben echt wel gasten, ik ga je nodig. En ik zei, ja, oké, zie, als voor commerciële doeleinden is, dan charge ik wel duur, hè. Ik vraag 1000 ballen per uur, hè. Dus als ik 3 uur een uitleg moet komen geven, dan kost dat 3000 ballen, hè. En die vond het oké, maar die begon dan proberen hem nader zo in te lazen, zo. Weet je, zo. En dan begon hij zijn een uitleg, zo. En dat was dan 3 kwartier, zo. Om dan zo bij hetzelfde te eindigen, zo. Ja.
1: Wat een afrika.

0: hebben gewoon geen respect, hè. Die kennen dat niet, hè. Die hebben geen respect voor haar persoonlijke levensfeer, jongen.
1: Mm-hmm.
0: Voor haar persoonlijke levensruimte.
1: Mm-hmm.
0: Die laten haar niet awesome.
1: Nee.
0: Die verstikken haar.
1: Ja.
0: Wie lawaat.
1: Met wat?
0: Wie lawaat.
1: Ja, dat is verschrikkelijk, hè. Met je radio en zo, hè.
0: Alsjeblieft, jongen.
1: Of met wat bedoel je?
0: De pretentie, de altijd dat je doet dat zo belangrijk is, dat iedereen dat moet gezien hebben, of wat?
1: Omdat ze zoveel lawaai maken, zo. Als ze op straat lopen, of zo.
0: Ze doen lawaai en ze doen onnozel.
1: Ja, maar over de straat, als ze over de straat lopen.
0: Over de straat, dan zijn ze nee, het gaat er niet over hoe dat die mensen eruit zijn.
1: Niet?
0: Nee. We hebben het over oude mensen.
1: Ah.
0: Die maken veel lawaai.
1: Zo, als die wandelen, dan knirpen die hun botten zo'n beetje. Zo. Maar dan moet het toch al goed kunnen horen, hè? Of nee, die hun vel dat klittert ook een beetje tegen elkaar, zo. Maar dat moet ook al heel hard kunnen horen, eigenlijk, hè? Ik bedoel, die hun vals gebied, ja, zo.
2: Attention, cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre.
3: Tandis qu'au milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés.

0: En dan voor al die mooie studerende meisjes thuis. Die diep in hun boeken zijn verzonken.
1: Die zinken in hun boeken. Of?
0: Ja. Ze zitten kromgebogen over hun bureau.
2: L'endroit est dangereux.
0: En zo zitten ze 3 uur lang
1: handwerk te maken.
2: Que ferais-tu?
0: Met een fluo-stift. Fluo-aantekeningen op hun notas te zetten.
1: Tekeningetjes, mannetjes.
0: Nee, strepen.
1: Ah, ja. En meneer, daar had ik het niet over, daar wou ik het niet over hebben. Ik bedoel, is dat een schoolmeisje?
0: Ja.
1: Ah, en zit hij bloot te studeren?
0: Soms. Ik weet het niet, maar ik zie die soms wel bloot studeren.
1: Of...
0: Als ik thuis zit.
1: Ja.
2: Pierre ne fit aucun cas les paroles de son.
1: Dat is sexy, hè?
0: Amai, nog niet. Zeker als hij een bril op hem.
1: Als hij een bril op hem, voor de rest niks aan.
0: Hey, zie, ik heb het altijd gehad. Hè. Ik heb mij altijd enorm aangetrokken gevoeld tot vrouwen, grieten, maskjes met een bril.
1: Ja, ik heb meer met hoge hakken.
0: Nou, dat is ook wel hot.
1: Ja,
0: hè? Dat vind ik ook wel hot, ja. Maar die een bril, dat is intiem sexy. Zo, weet je? Die hoge hakken, dat is... Hard sexy.
1: Sorry, maar is die gast hier de hele tijd niet vrij?
0: Ik weet het ook niet. Hey, gast.
1: Hey. Oei, ja, we gaan dit zeggen.
0: Nee, hij
1: is weg.
0: Hij heeft het begrepen.
1: Ah. Ja. Dus over die schone, lekkere grietjes die in de zomer zo met niks aan en met een bril dus aan de boeken zitten te lezen. Ja, dat mag ook de flair zijn, hè.
0: Soms is dat waarschijnlijk wel even de flair, zo voor het ontspannen. Hè? Dat is een ontspannend boekje, de flair. Dat is ontspannende lecteur, dat is Disney-lecteur. Zo. Dat is echt goed, hè. Ik vind dat keigoed. Ja, sorry, dat was even... Dat was zo'n confession, zo. Oei, shit, ja, ik vind de flair eigenlijk wel een goeie boekje. Zo. Ik hoop dat wel steken, weet je. Allee, ja. Ja, sorry, ik voel me eigenlijk goed als ik de vrij lees. Ja, oké, okay, ja. En Frank?

0: Zeg Frank, wil je mij nog even helpen of wat?
1: Ik zal graag asemen.
0: Ja, je moet even asemen, ja.

0: vallen. Ze was onderweg naar een tram en ze zag een tram aankomen en ze dacht, och kom, ik loop even. En toen is ze gevallen. Ze lag dwars over de weg. En er kwam een gigantische truck aan. Die was nog zo'n 100 meters verwaterd. En die truck die kwam er dichter. En zaal die lag er. En een rondje, dat ding aan een lesje, niet vaar van haar.
1: In die truck zat John. John, het is maar een gadder. Hij heeft ze niet bedoeld, maar het is wel zo gebeurd. Het kost niet meer rennen, hij zat er deur. Zijn ogen schoten vlammen en hij ging er vuur. En daar kwam je een tram. En op je tram zat de kiek. Ik zie een duivel. En ik rij gelijk bezeten. Ik ging voor die hand. En ik stopte niet. Toen met dat hondje. Ik zie een hondje. En ik kon pissen. Ik kon pissen tegen die een boom. En wat zie ik eraf komen? Wat zie ik er proberen te lopen? En dat valt. En nou, zie ik. I could go lay
0: right down. Mijn bomma, die lag daar. En die truck die kwam er dichter. En een tram die was ondertussen al gestopt.
1: En dat dondje, dat deelt zijn kak in. Dat ging niet meer lopen. Daar spatte het bier. In de stront, die vlaag. Die vlaag er overal. Dat was een tram. Op die truck in op mijn bomma.
2: Mijn bomma.
0: Mijn bomma.
2: Zijn bomma.
0: Die van mij.
2: Bomma.
0: Die lag daar. Onder de stront.

0: Dunjont. Van Dunjont. Van Dunjont.
1: Oké, dat was goed.
0: Dat was oké, ja. Het is warm, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Jezus, jongen, echt die zingende hitte hier, hè.
1: Jij de gezet gelezen?
0: Ja. De Fransen wel.
1: Ja, die hebben GFT bij ik buiten gezet.
0: Nee.
1: Ja, dat moet het doen, hè.
0: Ja?
1: Ja, stinkt een beetje bij jou, trouwens.
0: Ja, stinkt het een beetje
1: bij stinkt, jongen, echt.
0: Ja.
1: Heb jij onlangs mosselen gegeten of zo?
0: Ja, nee. Maar wel, hoe noemt dat, van die dingetjes... mollusk, escargots.
1: Escargots.
0: Escargots, ja.
1: Een diepvries.
0: Ja, allee, oorspronkelijk, hè?
1: Ja. Zeg, wacht, ik moet een beetje stil. We moeten even fire doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Echt, hè?
1: Ja, nee. Dat, ja, oké. Okay, ja.

0: elk jaar gevallen. Amai, dat deed kaas hier. Amai, zie, dat deed gewoon kaas hier. Ah, mijn knie. Ah, mijn knie. Ah, fuck, mijn knie, zie.
1: DJ is een knie gespierd.
0: Ah, in mijn elleboog. Ah, mij, zeg. Ah.
1: Neem maar in een adem, hè, maar een DJ.
0: Oh, ja. En het was dan nog, die ene, hè. Ah.
1: Neem maar in een adem.
0: Ja, en het was dan nog die ene adem. Ah. Oh, mijn schouder, die hangt precies uit te komen, jongen. Ah. Amai, zeg, wie is er hier aan het babbelen, hè, maar?
1: Sorry,
0: ik wil vragen, je weet wel, hè, die super coole kagraven DJ Shadow. Die ene, hè, met dat wit klaksje aan. Zo, hè, die, en je ziet nooit je gezicht op die hozen van die zijn plaat. Jongen, die is gewoon mega cool, gewoon, maat. Dat is gewoon de coolste DJ van heel de fucking wereld, maat. En er gaat hij is niks op tegen zeggen, hè, maat. Of ik slaag gewoon los deur die telefoon, hè, maat. Ja, ja, pas op maar, hè. Want je gaat wel niks verkeerd zeggen over mijn DJ Shadow, zeg maar.
2: Nee, ik denk dat dit wel kei cool is, maar zo'n plekje, dus het is waarschijnlijk kei.

0: zijn we? In de helft.
1: In de helft.
0: Een klein beetje voorbij de helft.
1: Ja.
0: Zo'n pitje, zo'n heel klein, klein...
1: Tikske.
0: Ja, een klikske.
1: Een tokske. Of een koekoekske. Of één beetje in een koekske.
0: Een slotje.
1: Een crunch. Een beet. Dus in een beet voorbij de helft.
0: Een paar ton bieten.
1: Ja.
0: Een paar kilogram. Ja, dat is
1: het. Hoe is het eigenlijk met uw moeder?
0: Goed, ik heb je vandaag nog gezien. Je hebt een brief voor mij. Van school.
1: Je hebt een brief?
0: Examens. Gisteren.
1: Shit, maat.
0: Ja.
1: In?
0: Oh, ik wist dat niet.
1: Ja, nee, maar nu weet het wel, hè. Wat is er gebeurd?
0: Ja, mijn moeder dat ook.
1: Ja, maar je moeder wist het wel alleen, hè?
0: Nee, die wist dat niet, hoor.
1: Hoe, die wist dat niet?
0: Die wist er niks van, die had geen brief.
1: Die was keihard verschoten, en wat stond er in je brief?
0: Wel, dat gisteren hier examens was, jongen.
1: Gisteren al?
0: Gisteren al, ja.
1: Ah, oh, we zijn een... Ah, ja.
0: En ik wist dat niet.
1: En jij wist dat niet?
0: Nee. Ik ga gewoon volgend jaar nog eens.
1: Volgend jaar nog eens?
0: Ja.
1: Gewoon nail. Nou, beslissen, maar hoe kun je een nail aan een examen nemen? Ik snap je dat toch niet, Frank?
0: Ik had gisteren een examen.
1: Gisteren? Hoe had jij gisteren een examen van wat dan?
0: Oh, een examen, hè. Met een noot met zo'n 3 centimeter cursus of zo.
1: Een examen met 3 centimeter cursus?
0: Ja, pas keer.
1: Gisteren?
0: Ja, recto verso.
1: Recto fucking verso.
0: Ja.
1: Gisteren.
0: Gisteren,
1: ja. Frank, ik snap er geen fuck van, man. Allee,

0: Silence is golden.
1: I call.
0: Kom binnen, kom binnen. Ga beginnen.
2: Suck it to me. It's so nice. Ooh, yeah.
0: Dat je het maar weet, dat je niet beleed. Dat je het niet vergeet.
2: I'm in the mood.
0: Absolutely, the cat in the house.
2: I'm feeling rude.
0: Red, golden, green in high esteem.

0: Ik voel eraan en hij slaat uit met een gezin.
1: I'm right there.
0: Dat je het maar weet, dat je het niet vergeet. Liberi extravaganza. 103.9. Mono, Matic.

0: I'm not speculating about it, but I know he will take care of me.
1: Zeg, bro. Wat heb jij met uw hond gedaan? Waar is die?
2: In de keuken.
1: En noemt je hem weer al?
2: Johnny.
1: Zo'n stomme naam voor een hond, hè?
2: Oh, Frank.
1: Dat is een lelijke naam. Dat is een lelijke hond met een stomme naam.
2: Maar ik heb die zo niet genoemd, hè? Ik heb die gevonden en ik vroeg hem noemde en die is zo Johnny. Ik zei, ja, oké, okay, maar het is wel spijtig, maar ja.
1: Dat is wel een stomme naam, hè?
2: Ja. Ik denk dat die zijn moeder...
1: Maar...
2: Eet dat.
1: Ik wou voor...
2: met Johnny's of zo.
1: Ja, ik wou vorige keer sinds verjaardag van mijn bom aan Walter geven en die zei, hey, juist Walter, dat drink je niet, nee.
2: Ja, maar we mogen sinds verjaardag nooit niet te veel water geven, hè, Frank. Die mogen maar om de twee weken water hebben, hè.
1: Maar dat weet eigenlijk
2: die te veel water geeft, dan gaat die dood.
1: Ik wist niet dat we een hond Johnny noemden.
2: Ja, maar je wist ook niet dat als je sinds verjaardag te veel water geeft, dat die dood gaan, hè, Frank.
1: Ah, dat is ermee.
2: Je weet misschien zo niet zo heel veel, hè.
1: Maar volgens mij waren die zat die sinds verjaardag, joh.
2: Nou, dat kan, hè. Als je elke keer een blikje ziet en leeg iets, dan
1: moet je niet in het volgen, hè. Ai, wat is interessant. Ze very juist. Die zingen vals, hè.
2: Ja, dat zijn rottige planten, hè. Dat zijn gewoon vreselijke planten.
1: Vorige keer ging ik bijken schellen. Bijken, dat zei tegen mij, hey, gast, weet je wat ik kost? En ik schelde die, ik zei, de mannetje dat interesseert me, maar ik op deze moment niet, hè. Pretentieus stuk pijken. Dat begon er dus maar een preek te geven, hè. En ik heb dat opgegeten.
2: En wat zei dat pijken toen?
1: Niks niet meer, hè. Dat was dood, hè.

0: koei kan zich maximaal afvragen wanneer het een boer komt om een artitte te zagen.
1: Mijn zuster die had goudvissen gekregen en die had die allemaal een naam gegeven. Die noemde Anne, Joske, Fifi en Ursula. Weet jij ze nog? En
0: Anne die was ontsnapt.
1: En Fifi, die zwom er neffen. Maar Ursula, de grootste, die zwom ertussen. En toen vlogen die met hun tweetjes uit elkaar. Weet je nog welke twee?
0: Fifi en Ursula?
1: Nee, Ursula, die pietste in het midden.
0: Die pietste in het midden.
1: Ja.
0: Anne en Fifi.
1: Ja. En wie was nu, wie is de long lost guy?
0: Nee, dat was een geilschies.
1: Joske.
0: Joske.

boot gewoon heel de nacht. Met zo'n tintje van... Ja, ik was daar niet op tintje. Ik wou gewoon slapen.

0: Dat is die aan het doen, hè.
1: Amai. Echt, jongen, ik zit al aan het niet over.
0: Het trekt er niet aan, nu.
1: Ja, maar ik...
0: Doe het nog zeer?
1: Ja. Heel mijn hart is gewoon in twee stukken.
0: Uw hart?
1: Ja, mijn hart.
0: Dat is in vier stukken, hè?
1: Ja, maar het is... Het is in duizend stukken.
0: Kleine stukken of is dat zo'n paar grote stukken en wat kleinere stukjes erbij?
1: Frank, daar gooi ik niet om. Daar gooi ik toch niet om.
0: Het is hier, allee, kom. Ik moet naar het wc.
1: Ja, maar allee, kom, luister dan nog eerst even
0: verder. Nee, ik zal even luisteren.
1: En toen ging hij dus naar die gast, Frank.
0: Ja, sorry.
1: Luister dan nog even gewoon. Ik weet, ja, ik moet dat echt wel kwijt.
0: Ik moet er ook wel lachen en dan moet ik nog harder naar het wc.
1: Frank, ze zijn niet zo vreed.
0: Ja, ik heb een beetje een droge
1: noem. Ja, oké, weet je, ik snap dat wel en ik weet het, hahaha en zo. Maar ik heb even behoefte gewoon. Ik ga luisteren gewoon, jongen.
0: Allee, nog even dan, hè.
1: Ja, nou, niet te pesten met je een tijd naar het toilet te willen gaan en zo.
0: Ik moet echt naar het toilet. Ja. Ik moet naar het toilet. Ja, het moet niet per se gazen die hier heel de avond te zagen, hè.
1: Schozen, jongen. Moet dan maar naar het toilet, hè, jongen.
0: Jij moet naar het toilet. Zodat er zo zenuwachtig te springen?
1: Ja, maar nee, ik wil gewoon... Jij snapt mij niet.
0: Ja, jij bent een lesbische of zo.

uitstraling van Liperie was zo groot, is nog steeds zo groot, maar dat Terrence Trent Darby op een gegeven moment gevraagd heeft om wat nummertjes te remixen.

niet helemaal genoeg reggae, maar het is goed. Even als tussendoortje. Terence, Trent, een nieuw trend, Darby. Blipperie mix, Disney mix, you know, you know. Oh ho.

0: even een tussendoortje een plaat.
1: Then are you lying to steal? When you take my trust in your

vier dagen muziek ga draaien. Heel luid en echt luid. Hè. Ik heb het echt over de ruiten die in mijn appartement zijn aan het trillen. Dat is echt goed. Hè. Voor mij maakt dat niet uit. Dat is tof. Maar draai dan goede muziek. Allee, ik weet het zo gemakkelijk om elitair te doen. Hè. Weet je, zo heel typisch. Hè. Vork in de keuken. Hè. Radiopresentator bij Radio Centraal is elitair over muziek. Dat is niks nieuw. Maar ik ben heel gemakkelijk te pleasen qua muziek. En ik snap dat er ook wat mainstream muziek gespeeld moet worden, 100%. Maar dan komen er zo DJ's in die zeggen van zo... Ja, wij zijn de... Ik ben de meest underground techno-DJ. En dan draaien die gewoon zo... twee uur TikTok-muziek. Echt zo, echt van die heel slechte remixen. Oftewel, allemaal oude nummers van de jaren 90 heel slecht geremixed. Dus zo oude nummers van de Zillion en zo. Echt van de oude techno-scène van Antwerpen. Wat cool is, you know. Maar die worden... al op elk vijf gespeeld. Of zijn het ABBA-nummers die dan, waar dan techno-nummers van gemaakt worden en zo. En dat is echt... En het is niet zo op een manier van, oh, wij zijn super kitsch. Het is zo van zo, yo, ja, ik ben een super coole, super underground house DJ, weet je. En ook gewoon het feit dat... Dus ik zat dan in mijn dat podium was voor mijn appartement, dus ik hoorde het de hele dag. En ik denk dat ik 20 keer hetzelfde nummer heb gehoord op 2 dagen. En elke DJ had hetzelfde nummer. Elke DJ had Mr. Brightside. En dan denk ik in mijn eigen van, communiceer je die zo met elkaar? Of luister je naar sets voor u? Om te zien van, ah ja, fuck, dat nummer... Ik ben geen DJ, hè, dus ik weet het niet. Maar gewoon zo van, ah ja, shit, dat nummer, dat staat al in mijn lijst. Misschien moet ik dat even wegdoen, want anders gaan die heel hetzelfde horen. Maar ja, dus het was eigenlijk gewoon 20. Het was eigenlijk gewoon 4 dagen de 20zelfde nummers. En ja, ik heb wel wat afgezien, want daar ken ik niet zo goed tegen. Altijd zo dezelfde nummers. Maar in ieder geval, het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Check the Vibe van Dred Scott. Geniet ervan, beste luisteraars. Oh, there we go.

Ja, dat was Dred Scott met Check the Vibe. Het volgende nummer klaar op staan zijn de Smooth Sounds van Teddy Pendergrass. En dit is Love, TKO. Oh, there we go.

Ja, beste luisteraars, dat was Teddy Pendergrass met Love TKO. Ik was op mijn gsm aan het scrollen, zoals elke Gen Z'er doet, tussenin de nummers, wat nadenken. En ik zag ineens een post van, van iemand had gepost van een interview van, ik denk de Standaard, of gezet van Antwerpen. En het was een interview, een primeur, met Els van Doesburg, onze Iron Els, de grote barones die hier niet ver vandaan in het stadshuis zit, die graag op stentenkopjes klopt. En die laat dat doen, door haar hooligans. Die gaat dat niet zelf doen. Die komt die wel wat confronteren en wat uitjoelen, maar daar blijft het bij. En die heeft gezegd, heel vriend, ik eindig nu elke speech. Wacht, ik quote hier, ik heb het hier bij mij. Ik quote hier, ik zeg, ik eindig elke speech met dezelfde boodschap. Mensen zoveel mogelijk baby's maken. Dus je hebt het gehoord. Government-mandated baby's, mensen. Dus ik ben hier gewoon om jullie... Ik ben don't shoot the messenger. Ik ben hier gewoon om gewoon de boodschap te brengen. Hè? Dus het klimaat is aan de zak aan het gaan. De economie is aan de kloten aan het gaan. Maar om zoveel mogelijk mensen op de planeet zitten, want dat gaat oplossen. Dat is zo heel Amerikaans. Zo. We gaan nog 2 rijvakken toevoegen aan de baan. En dan gaat het verkeersprobleem oplossen. Ken je het? Maar ja, om het op een betere noot verder te zetten. Het volgende nummer klaar te staan is van New Genea. En dat is Praha Magia. Geniet ervan, beste luisteraars. Want ik geniet er enorm van. Maar ik moet iets op met te zeggen. Dat is echt een tik. Maar ja, hier is hij dan.

Dat was Praha Magia van Nugenea. Ik wil even nog even terugvallen op de uitspraak van Els van Doesburg. Freaky Ann Mayer, man. Ik had dat echt niet verwacht. Allee, eigenlijk wel een beetje. Nu beginnen dingen meer te kloppen. Allee, ik begin dingen meer te snappen. Ze is eigenlijk wel echt een freaky mayor. Allee, ze is heel kinky. Ze stuurt mannen in latex en leer om mij klop te komen geven. Allee, dat is met grote, harde stokken. Ik heb daar ook wel geen consent voor gegeven. Laatste keer dat is gebeurd. Maar allee, ja, daar moet ze nog iets van eisen. Als mensen moeten we allemaal iets leren. En ik denk dat ze daar nog wel iets... Van kan leren uit consent. Maar als ze wilt, als er iemand aan het luisteren is die Els van Doesburg kent, stuur haar een mailtje. Zeg dat ik heel geïnteresseerd ben om eens haar over de vloer te hebben. Oké, het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Miloras van Los Abuelos de la Nada. De 1994 remastered version. Oh, here we go.

Dat was Mil Horas. Het volgende nummer klaar heb staan is van de Jazz Spastics. Van mij is al een persoonlijke, heel grote... Ik vind dat een supergoeie hip-hopgroep. Het zijn twee

één. Het voornaamste is voor mij als het draait om muziek. En een van hun bekendste nummers, ook het eerste nummer dat ik ooit eigenlijk, waar ik ooit eigenlijk echt mee in contact ben gekomen met die band, dat is Move van de Jazz Spastics. Van hun en Apani B. Fly, dat is de MC, de zangeres die daar op rapt. En echt supergoed, geeft een kans. Meer kan ik niet zeggen. Hier is een Move van de Jazz Spastics. Move.

Het volgende nummer, dat was Move van Jazz Spastics. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Kai Sukarige. En dat is een nummer van een... Dat is eigenlijk een van de eerste zangeressen die eigenlijk in het Roma zingt, in de Roma-taal. En zij heeft hiervoor... Hey, wel een supercool verhaal, ik vertel dat wel graag. Dus eigenlijk op haar 15-jarige leeftijd in Praag is zij... s'avonds laat, als iedereen in bed lag, uit het bed geglipt om mee te doen aan een zangwedstrijd. Met allemaal muziekscholen. En zij was eigenlijk niet geschoold, zij was een outside artist. Dus wat dat wil zeggen is eigenlijk gewoon iemand dat goed is in een kunst, of gewoon een kunst doet zonder eigenlijk formele training te krijgen. En ze wint dat uiteindelijk. En daardoor is zij nummers binnen uitbrengen. En omdat ze die nummers heeft uitgebracht om eigenlijk zo de onderdrukte Roma en Sinti... gemeenschap, de bevolking eigenlijk in het licht te brengen, ook aan te kaarten. Dus de onderdrukking die zij meemaakte, heeft zij hiervoor 2 Nobelprijzen voor de vrede gekregen. Maar

Dit is haar grootste hit en dat is Kaye Sukarije in een taal waarvan toen nog nooit een nummer van gemaakt werd. Nee, werd opgenomen werd. En het is Esma Redzepova.

Ja, dat was Sae Shukaria. Ik butcher die uitspraak elke keer opnieuw en opnieuw. Maar ja, dat is ik vind dat een supergoed nummer. Ik dacht van, ik zal nog eens iets vertellen. Want ik vertel graag, ik ken jullie gewoon, dat is super tof eigenlijk, beste luisteraars. Ik ken jullie eigenlijk gewoon, dat is echt de droom van elke, ik heb zelf autisme, dat is echt de droom van elke autist, om gewoon zo een groep mensen gewoon zo gegijzeld te houden in gesprek. Dat is echt bangelijk. Maar ik zal iets vertellen wat er ook nog is gebeurd, hè? Want het was niet enkel maandruk. Er zat zo wat, drukte in, er zat iets in de lucht in Mechelen. Dus... om een idee te krijgen voor de mensen die al naar Mechelen zijn geweest. Als je naar het centrum wandelt van het station, heb je een kebabzaak. En die noemt Alibaba Kebab. Super vriendelijke mensen. Ik ga daar vaak, omdat dat goedkoop is en die zijn tot laat open. En dat is wel gemakkelijk met de job die ik doe. En dat zijn super vriendelijke mensen die geven vaak kortingen en zoals je vriendelijk bent. Dat is echt heel, heel, heel deftige mensen. En ik weet niet of er mensen hier zijn, waarschijnlijk niet, die Wart Simons kennen. Maar Wartje, hè? Wart Simons, die heeft al wat aan zijn kerfstok hangen. Dus Wart Simons is een influencer, hè? Super tof. En een TikTok-influencer, een Instagram-influencer uit Mechelen. En die is bekend geworden met zijn pedojaagvideo's. En voor luisteraars die niet weten wat pedojagers zijn. Dus een pedojager is iemand die zich voordoet, zoals Chris Hansen-style, die zich voordoet als een minderjarige online om pedofielen in de val te lokken, te catfishen. Ze zeggen van, catfishen dat je voordoet en zit anders online. In de val te lokken, af te laten komen en dan meestal in elkaar te slagen. Een soort van vigilante straat, gerechtigheid. Situatie. Ik heb daar mijn mening over. Ik heb er gewoon een mening over. Ik zie niet dat dat per se iets slecht is. Maar als dat goed gedaan wordt. Ja. Maar het zijn twee dingen die mij enorm aan storen eigenlijk. Zeker bij personen als Wart Simons. Wart Simons, ik ken die mens niet. Totaal niet. Maar ik weet wel dat die kerel, dat lijkt me toch van wat ik heb gehoord. Dat zijn gasten zoals hem. En dat is begonnen met Chris Hansen ook, die commercialiseren misdaad. Nu doet dat ook, hè, maar die commercialiseren misdaad en pedofilie. Dus die, in mijn mening is van, als je naar buiten gaat op straat om pedofiel om een kander te rossen, dat is één ding. Maar om het dan te filmen en video's over te maken en centen mee te verdienen, doe je het dan nog echt voor de kinderen te beschermen. Dan kun je die vragen beginnen stellen, hè. Dat is ook een heel typische morele, ook het over Chris Hansen stellen. Geeft Chris Hansen echt om de kinderen of draait het eerder om de kijkcijfers? En het ding is ook, veel van die gasten, ik ga niet zeggen dat Wart Simons zo iemand is, want ik ken die niet, maar veel van die kerels die dat doen ook, die doen dat omdat die zo graag een power fantasy hebben. Want als ik morgen een pedofiel in elkaar slag, de mening gaat zijn, die pedofiel heeft dat verdiend. Dat zijn afschuwelijke mensen. Ik verdedig geen pedofielen hier, even heel duidelijk. Maar dat is zo'n beetje, je hebt een beetje carte blanche. Het gaat over geweld op pedofielen. Buiten in de ogen van de wet natuurlijk, maar ik heb het over echt sociaal gezien. Hè. En ik denk dat er echt wel mensen zijn die echt voor zo'n soort van straatgerechtigheid, die niet zich zijn geholpen. Want onze staat, ons rechtssysteem, dat faalt. Ons al zo vaak, kijk nu maar naar bijvoorbeeld een Julie van Espen, die moordenaar, Bakkelmans, die was hoeveel zedenfeiten had hij al aan zijn kerfstok hangen en die is dan altijd, die was voorwaardelijk vrij. Dat zijn echt allemaal van die dingen dat je denkt van, ook profielen die dan 3 maanden in de cel krijgen, ook voorwaardelijk na levens te verpesten. Ja? Maar het ding is, veel gasten doen dat ook gewoon omdat die iemand in elkaar willen slagen en ook er zo wat weg mee willen geraken. En dat was ook zo'n kerel. En het probleem was, na een tijdje begonnen we, die deed het dan en die noemden ze dan moreel superieur, want die was pedofiel in elkaar aan het slagen. Maar het bleek dat hij niet enkel pedofiel in elkaar aan het slagen was, maar ook zijn vriendin. Dus die was ook vooral zijn vriendin fysiek aan het mishandelen. Die is er ook voor naar de cel moeten gaan. Ik ben daar niet zeker van, dus ik kan niet zeggen dat hij heeft gedaan, maar het is ook een misverstand is gebeurd.
Hey, is van alles gebeurd ook nog. En ook met dat pedofielen slaan, hey, dat is ook, hey, slagen en verwonden, hey, bogen de doodslag. Dat is ook allemaal, die mensen zijn ook allemaal naar de rechter gestapt. En een paar mensen, ik denk één persoon ervan, is naar de rechter gestapt. Omdat ja, het ding is, een pedofiel kan niet snel naar de rechter stappen, want die kan niet zeggen, hey, naar de politie stappen, van ja, ik wil aan het wachten op een minderjarige en ineens word ik hier met kinderen gerost. Dus hij heeft in de cel gezeten, heeft ervoor vastgezeten, hè, voor zijn verdienen en voor alle andere dingen. En hij is dan vrijgekomen en net zoals alle andere like, influencers is hij dan naar Bali getrokken. En Dubai, Bali, hè, waar de belastingen goed laag zijn. En dan heeft hij daar zo courses staan verkopen. Zo van die... Zo, voor de mensen die luisteren die niet weten wat een course is, dus bijvoorbeeld, stel, ik doe me voor als een rijk persoon, ik huur auto's, ik huur een hotel eruit, als een villa, ik doe alsof ik rijk ben. En dan, aan zo heel onzekere jongens, verkoop ik het idee dat ik hun rijk kan maken, eigenlijk. Dat ik ben van, ah ja, als je mij geld geeft, dat is heel vreemd, hè. Dus het principe is, bijvoorbeeld, net zoals van... abonnementsysteem. Dus als jij mij elke maand 200 euro geeft, bijvoorbeeld, dan ga ik u leren hoe dat jij 1000 euro per maand maakt. Hoe dat jij bijvoorbeeld 5000 euro per maand maakt. Hè? Met dan ja, crypto, dus van die bitcoin, aandelen, verzekeringen verkopen, whatever. Hustle. Zo heel typische, zo wat, ja, Jordan Belfort, Wolf of Wall Street type bullshit. Ja? Om het gewoon zo te zeggen. En dan is hij dan nu terug in Mechelen. Want ik zie hem, hey, Mechelen is klein, hè, dus ik heb die al een paar keer gezien. En is hij nu terug in Mechelen. En tijdens Manrock was die naar Alibaba gegaan. En wat is er gebeurd? Er was een fles alcohol. Hij had een fles alcohol laten vallen. En de persoon achter de balie heeft gezegd van, yo, kuis dat op, kun je opkuisen? En Wart Simons wou dat niet opkuisen. Dus die is dan beginnen... Alles kort en klein slagen in die zaak. Tot het punt dat de eigenaren eigenlijk mee stokken en buiten moeten shotten. En nu is heel die zaak gewoon getrashed. En dat is gewoon gestoord. Dat is zo... Het punt dat ik wil maken is dat er gasten zijn zoals dat, die gewoon kansen blijven krijgen, eigenlijk. En toch... Allee, en toch gewoon blijven opfokken. Is dat wat ik bedoel? Je bent toch op een bepaald moment... Leert je je les toch? Allee, dat is zo vreemd. Maar in ieder geval genoeg over Wart Simons en influencers en dropshipping en al die dingen. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Cloud9 van Mongo Santa Maria. En dat is een jazz fusion nummer, funk jazz fusion nummer uit Cuba. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, dat waren de insane sounds van Mongo Santa Maria. Enorm getalenteerde artiest. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Under No Nation van Goat, een Zweeds psychedelische jazzband. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, dat was Goat met Under No Nation. Ik wil toch nog over één ding hebben. Dus ik weet niet of jullie het gelezen hebben, waarschijnlijk wel, want you know, Bart De Wever heeft een uitspraak gedaan. En hij zei dat iedereen zal de gevolgen voelen van de besparing. Hè, omdat wij onze begrotingsdoeleinden moeten halen tegen 2029. En dat hebben we nog niet gedaan en dat hebben ze nog niet eens close. En want we hebben nog besparingen, dus bovenop die besparingen moeten nog besparingen komen. En iedereen gaat dat voelen, zegt hem. Tuurlijk, ik heb hier buiten hè, een paar andere mensen. Hè, ik zal ze opnoemen hier. Ik heb hier een lijst van mensen die er geen last van zullen hebben. Dat zijn projectontwikkelaar, het Antwerpse. Hè? Fernand Huts van de Katoen-natie. Want die zijn geld zit in een constructie, in een belastingsconstructie in Moldavië, met dank aan het vernuft van Annick de Ridder. Ten derde, de diamantindustrie. Ten vierde, de producenten van de vlag in van Israël. De haven van Antwerpen, de luchthaven van Deurne. De miljonairs die van Deurne op Saint-Tropez vliegen voor een koepje champagne in de zon, want dat moet ook gebeuren, het begint koud te worden. Andere miljonairs natuurlijk, die waarvan hun centen in Luxemburg zitten. En nog miljonairs niet vergeten. Evoca, DPG Media, Erik Groens, Erik van Looy. Allemaal, alle grote mensen. Dus wij moeten maar op onze kin gaan kloppen. Hey, van de, dat is toch zo funny, ja, dat de NVA zo... Echt zo'n, dat is echt zo'n een bijna cartoonishly evil... entity, zo van zo de rijke, zo ik weet niet, zo Doug Dimmadone, zo van zo'n rijke, zo Texas oliemagnaat met zo'n grote, grote hoed met horens op en dan zo cowboybotten gemaakt van alligatorschoenen. En dan zo, ik ga dit mooie bos platgooien om een 10-verdieping parkingscomplex hier te bouwen. Dat is echt, het begint echt heel, heel gek te worden. We moeten maar altijd maar op onze kin kloppen en afzien. En zij zijn altijd maar op vakantie en aan het genieten. En van hun goede pre aan het genieten. Hè, van in, voor in het parlement te gaan zitten, waar we veel van merken. En wij moeten maar honger lijden en afzien. En er moet maar bespaard worden op de zorg en op van alles en nog wat. Het volgende nummer klaar heb staan voor jullie is Pelota van Kurang Bin.

Onze tijd zit er bijna op. Nog één laatste nummertje en dan is het tijd voor het volgende programma. Maar het nummer dat ik nog klaar heb staan voor jullie is Amai Akwatu van Nieuw Tutankhamen. Geniet ervan, beste luisteraars. Een nummertje uit Zimbabwe.

0: Anna Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
1: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane capax est.
3: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
5: En 12 september is het ook de Nationale Café-dag. Binnen 3 dagen. 10 uur, 58 minuten. 14, 13, bla bla bla. Seconden. Maar nu het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag zonder Jeroen, zonder iemand anders. Zonder Milan bijvoorbeeld, die er de vorige 3 weken bij was. Dus nu maar alleen. En ik ga het op het gemak proberen doen. Zou wel lukken, denk ik. Er was onlangs een stem die dat ook een beetje mij probeerde duidelijk te maken. Van, doe het maar kalm aan. In het Engels. Take it easy. Zei er iemand in mijn hoofd. En dan dacht ik, ja, dat moet misschien wel van een liedje komen. En dat schijnt wel zo te zijn. Iets dat ik thuis niet heb steken of liggen. Maar dat ik hier dan nu van het munitiedepot ga afspelen. Een hit, denk ik, uit 1990. Van een Scandinavisch producersteampje.

Wat zijn dan ook vrouwenstemmen die het mij proberen wijs te maken? Ik neem dat ook allemaal heel persoonlijk. Take it easy. Doe maar op het gemakje. En ja, ik moet dat dan nog eens beginnen beluisteren. Die muziek van Laidback, Schiethuizer. En dat deed mij dan denken aan van alles, vooral die groepsnaam. Laidback, dat deed mij denken aan laidback zijn of laidback muziek spelen of laidback drummen, zoals de drummer Karel de Bakker dat wel goed kan. Vandaar ook zijn bijnaam Karel de Laidbacker. Daar heb ik nu niks van bij. Wel iets van Laidback of een groep die ik zelf wel Laidback noem. Ik heb daar verschillende cd's van, waaronder een compilatie getiteld Anthems, een dubbel cd met een compilatie en dan nog een compilatie met remixen en zo. 2 cd containing 44 page booklet, dus ook wel heel interessant. Ja, de concept van de Nieuwe Slovenische kunst wordt erin uitgelegd. Link met meer klassieke muziek of de kracht van muziek. Ik kan een stukje voorlezen, waarom niet? Music is a credible metaphor of reality. Mozart and Bach both reflect the bourgeois dream of harmony more precisely than all the political theories of the 19th century together. Harmony is the true supreme form used by authority to demonstrate its power, satisfaction, and its political scenic arrangement. Primitive polyphony, dodecaphony, electroacoustic music, etc., etc. Any kind of music is an attribute of authority, its tool, and its bond with its people, whatever it may be. Voilà, volkeren, muziek, autoriteit. Ik zit Laidback in dat tekstje hier. Kunnen we een stukje muziek beluisteren? Ik weet niet of dat verband houdt met het tekstje, maar het heeft wel iets bombastisch, vind ik.

The Final Countdown door Laibach uit de Anthems compilatie. Een gezelschap die wel bezig waren ook met Beethoven en Mozart en die er wel wat met Bach. En die er ook van sampelden, onder meer in een nummer op hun cd We Are Time of W.A.T. Ik ben de titel vergeten. Het refrein luidt Barbarians Are Coming. En er zit een piano in van een klaviersonate van Beethoven in si bemol. Nummer 106 is dat. Ja, een van de moeilijkste, meest impressionante naar schijnt. We gaan daar een stukje uit luisteren. Niet het fragment waarin Laibach gesampled heeft, maar iets dat een beetje meer aansluit met hetgeen wat we nu hebben gehoord. Dat is het vierde deel uit die sonate. Ik heb het hier respectloos al opgezet op de achtergrond. En dan gaan we nu naar de voorgrond gaan. Ludwig van Beethoven. Gespeeld door Maurizio Pollini.

De finale van de sonate voor het hamerklavier. Pianosonate nummer 29, opus 106 van Ludwig van Beethoven. Hij heeft dat geschreven in 818. Dat moet toen naar het schijnt nog een lied geweest zijn. En, oh, ik vind dat eigenlijk nu nog altijd nog wel iets. Ik word er niet rustig van. Alhoewel dat er af en toe wel een rustig stuk in zit. Gespeeld door Maurizio Pollini, 1977, het jaar van de punk. Ondertussen zet ik nog een andere cd op. En Beethoven was op vinyl. Nu op cd, ja. We gaan terug naar de industrial, of meer bepaald de EBM, de Electronic Body Music. De godfathers daarvan zijn, of waren, volgens mij Front 242 of Front 242 of Front 242. Je kunt dat in veel talen uitspreken. En die hadden ook wel iets met klassieke muziek in mijn vage herinnering. Want op die platen hoor ik dat niet altijd zo terugkomen. En wat is die vage herinnering dan? Wel, dat is misschien het tweede live optreden dat ik ooit in mijn leven zag. En dat was Ancien Belgique geweest dan. Front 242, die daar speelde, 1989. En een tijdje geleden zijn er wat boxen uitgekomen met zo extraatjes. Voorheen waren die optredens wel te krijgen als bootleg, waarschijnlijk. Maar hier is het een opname die ooit gemaakt is door de groep zelf, denk ik. En dan door een fan, Kerry Hermans van de muziekwinkel in Brussel. Heeft hij gemixt en gemasterd, denk ik, ja. Well. A big thank you to Thierry Hermans for the research and all the work that went into mixing and mastering these live tracks. And thanks to Nathalie and Natasha for enduring it. Misschien is dat wel familie van die Thierry. Ondertussen staat het op de achtergrond, in mijn herinnering. Dat is natuurlijk wel heel lang geleden, 1989. Ik was toen op dat moment 13. En in mijn herinnering was dat begonnen met samples van klassieke muziek. Als ik het nu terug hoor, dit is niet echt klassieke muziek, denk ik. Het was trouwens ook wel interessant in mijn herinnering. Wat ik me er nog van herinner is dat ik eigenlijk, zoals ik zei, het was mijn tweede concert dat ik ooit zag. En het eerste in dat genre. Het allereerste was Nina Simone, dat was iets helemaal anders. En er was een uitverkochte Ancien Belgique waar ik ook voor de eerste keer kwam. 2000 man. In mijn herinnering waren dat allemaal skinheads, mensen met kort haar. En deze klinkt al wel wat klassieker, denk ik. Samples misschien van het een of andere orkestaccent. En ik twijfelde eigenlijk of het concert nu eigenlijk al bezig was of niet. Terwijl het helemaal nog niet bezig was, was gewoon veel rook, veel lawaai van de mensen en er stond iets van muziek op. Dit waarschijnlijk dan. Om dan over te gaan in het eerste nummer van hun set. Toch gaat hier nu op de cd niet zo goed overkomen. Hè, maar ik speel het toch wel eens graag. Het is een nostalgische kwestie. Zometeen Circling Overland van Front 242 live in de Ancien Belgique 1989. Ondertussen nog wat van de intro muziek.

Oei. Ik heb hier een zwaar fout gemaakt. Ik heb dat hier vroegtijdig afgezet, de eerste CD. Wat doe ik dan? We slagen dat over. Op naar het volgende herinneringje. Of helemaal niet eigenlijk. Het is een herinnering aan een plaat, een live plaat van een andere IBM groep. Die ook begint met Front. Frontline Assembly uit Canada. Die zijn verder gegaan naar Skinny Puppy. Een afsplitsing van Skinny Puppy eigenlijk. Hier een live album, dus een optreden waar ik niet bij was. Een groep die ik ook nooit live heb gezien. En we zijn ook weer al de achtergrond naar de intro aan het luisteren. En ja, dat is ook wel een goede live plaat eigenlijk, waar we meer ook van de sfeer van het concert horen. Bij de registratie van Front to Fortune, dat is een heel, dus meer droog, laat dat zeggen, van de mengtafel overgebracht naar CD. En hier horen we toch meer zo de sfeer van de zaal. Bij Front to Fortune lijkt het wel of er niemand is, terwijl dat er een volle AB een soort van oorlogssituatie was. Met veel pogoven en zo bedoel ik. En ja, we gaan een stukje luisteren. Hè. Op de achtergrond de intro van Frontline Assembly Live, een LP, en die was toen gelimiteerd op 4000 stuks. We moesten toen heel snel bij zijn om dat nog te kopen. Het Third Mind label. Kan ik er nog iets over zeggen? Ja, de titel van het nummer dat we gaan luisteren is Digital Tension Dementia. Toch eens opgezocht, zou dat nu een term zijn? Nee, ja, de term Digital Dementia, dus ja, dement worden van een digitale wereld, dat is iets van 2012. En deze plaat is van 89, dus ook een textueel gezien een profetisch bandje, Frontline Assembly. We luisteren naar de live muziek. Digital Tension Dementia, Frontline Assembly.

Digital Tension Dementia uit Frontline Assembly Live. Oorspronkelijk staat dat nummer op de studioplaat van die tijd Gashed Senses en Crossfire. Die groepen staan precies nog altijd, heb ik de indruk, als ik het internet mag geloven. Mag je dat niet te veel lezen, het internet, want dan krijg je misschien Digital Tension Dementia. Moesten de mannen het er toen al over gehad hebben in 1989. Klinkt dan in ieder geval allemaal niet zo beloftevol. Muzikaal op elektronisch gebied een pakje eenvoudiger. Mijn inziens dan Front 242. Maar het heeft wel een emotionele impact. Ook wel serieus wat elektrische gitaren heb ik de indruk. Wel, mijn achtergrond hier. In die live set. Gitaren, iets dat ze daarna meer zijn gebruiken, meer metalachtig. Hier is meer zo. Plezant noise, vind ik. Goeie teksten, nooit kunnen lezen, ja, maar nu met internet gaat het allemaal. Ik lees dan met plezier ook een stukje voor uit Digital Tension Dementia. Violence is your point of view. It always gets the best of you. Redundant fear, but don't you see? Efficiency. You don't get time to look around. You keep your face to the ground. You can't say yes. You can't say no. You're living in a fascist world. Ik ben enthousiast. We gaan nog eens een liedje van dezelfde groep horen. Maar dan uit het studioalbum Gashed Senses en Crossfire. Het 98ste plaat uit mijn collectie in de tweede telling. Ook op Third Mind Records. We gaan een rustig liedje beluisteren. Het favoriete nummer uit die plaat van mijn vroegere mede-kralenspeler Tom zelf, DJ Tomislav. Ook een nummer met een goeie tekst eigenlijk over een soort van. Ja, ik kan het niet uitleggen. Het heeft te zien met leiderschap en het afsterven van een figuur. Zowel fysiek als mentaal, denk ik. Shutdown van Frontline Assembly. Meer een ballad.

Shut Down uit Gashed Senses en Crossfire van Frontline Assembly uit Canada. En ja, ik wou nog wel naar die recentere muziek luisteren, maar ik durf dat toch niet zo goed. Dus ik dacht, ik ga een ouder album checken online. En, dat vond ik eigenlijk niet slecht, maar ik dacht, ik kan de luisteraar misschien niet te veel vervelen met muziek van dezelfde groep. Dus dat ga ik dan ook niet spelen. Geen fragment uit het album Disorder. Maar ik blijf nog wel even in een pseudo-nostalgische trip. Het is misschien echt wel nostalgisch. Ik zeg pseudo omdat het nummer dat ik ga spelen vanuit een jaar is dat ik nog maar 3 jaar was of 4 jaar oud is. Dat kan ik mij niet herinneren dat ik dat toen beluisterde. Maar ik zie wel dat het de 31ste plaat is uit mijn platencollectie Tweede Telling. En ik herinner me dat ik die heb gekregen toch, ja, nog van mijn ouders in Amsterdam. Dus het is eigenlijk nog wel een beetje nostalgisch aan. 10e release op Factory Records. Geen album genaamd Disorder, maar een nummer getiteld Disorder uit Unknown Pleasures. Joy Division.

Disorder van Joy Division uit Unknown Pleasures, een Martin Hannett productie, vermoed ik. Milan, die hier vorige keer was, die had ook een Martin Hannett productie bij van de Amerikaanse groep ESG. Die heeft er toen iets oud van gespeeld, denk ik. Dacht de instrumental UFO. Vandaag heb ik het op het munitiedepot iets klaargezet, thuis op het schiethuis beluisterd. Een latere ESG-plaat die ik eigenlijk heel goed vind. Dat is aangekondigd geweest als zou het de laatste zijn. Ondertussen is hij 2017 verschenen, ik denk voornamelijk digitaal. What More Can You Take heet dat album. We gaan naar, luisteren naar een liedje dat ervoor ook als single was uitgegeven, maar hier in een heel andere mix. De albummix, die klinkt effectief helemaal anders. En ja, ik kan het opzetten. Ik vind het heel goed. ESG, You Might Be The One.

0: You Might Be The One, de album mix ESG. Bestaat in, die vrouwen bestaan nog steeds. Die groep bestaat nog steeds. Die spelen live, misschien wel hun allerlaatste concert. Waar was het al? Ik denk in Londen, 19 september in The Cause, als ik me goed herinner. Dat is niet lang niet meer, hè. Dat is binnen 2 weken ongeveer. Zometeen nog een beetje van die post-punk-achtige muziek. Uitgebracht op het Soul Jazz label. Maar in afwachting, dus ja, 19 september ESG in Londen. En 12 september was er nog iets in Antwerpen, maar ik ben vergeten wat dat was. Dus we gaan die jingle nog eens een keer spelen. Proberen te spelen. Dat is het niet. Dat klopt niet. Ja. Wat is dat hier allemaal? Munitiedepot. Dat is niks voor mij. Ja. Dat is een computer. Ik wil geen digital tension dementia krijgen. Maar ik doe ook wel mijn best om mee te gaan met de tijd. Allee, ik wil ook niet te dwars liggen, dus hop, weg met dit scherm en dan een jingle afspelen. Hop! Hop!
1: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
2: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
3: The female mind is indeed capable of practicing science.
4: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
3: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, scientiae exercendae sane capax est.
5: Der weibliche Geist ist durchaus dazu fähig, Wissenschaft zu betreiben.
2: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
2: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
0: Voilà. Dat is dan 12 september. En nu verder met het kralenspel. Daarnet zei ik al zoiets van nog wat postpunk gerelateerde muziek. Ik heb de compilatie Two Synths and a Guitar and a Drum Machine number 1 op Soul Jazz Records nog eens bij. En het viel mij al langs op met 2 van mijn favoriete tracks. Eigenlijk gemaakt zijn door dezelfde personen. Zijn alter ego's. De ene artiestennaam is Zonga Min, de andere is Becker en Mukai. En dat is eigenlijk allebei Susumu Mukai. Maar alleen hier gaan we nog een Jean-Gabriel Becker van meedoen. Susumu Mukai is iemand die oorspronkelijk uit Japan is en in Londen woont, denk ik. Dat verzin ik eigenlijk zelf, moet ik zeggen. En die Jean-Gabriel Becker, die is van Parijs. Voilà, gewoon eens luisteren, hè. Naar hun track, denk ik niet dat we die al gespeeld hebben. Die plaat, die compilatie is al veel aan bod gekomen. Maar dit liedje nog niet. Het heeft ook wel iets. Een beetje post-punk lounge muziek eigenlijk. La Rivière des Perles. Ja, dat is die Becker. Die verzint de titels dan misschien wel. Dans le jeu de Perles, a.k.a. het kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM zonder Jeroen, zonder Milan. Alleen.

Dat waren Becker en Mukai met La Rivière des Perles uit de post-punk dance compilatie. Two synths, a guitar and a drum machine number one. Uit 2021 op het Soul Jazz label. Vervolgens een beetje meer nog legitiemere jazz in het kranenspel. Van een bekende naam die we vorige week ook al hebben gehoord. Op tenorsaxofoon in het gezelschap van Thelonious Monk en Ahmed Abdul Malik en Shadow Wilson live in Carnegie Hall. Hier is het een eigen album, alhoewel hij het zelf niet heeft goedgekeurd, zal ik maar zeggen. Ik heb het over de tenorsaxofonist John Coltrane. Ik heb het over het album Coltrane's Sound. Dat is op het Atlantic label verschenen in 1964. En toen zat John Coltrane al bij een ander label, Impulse Records. En ja, die mensen van Atlantic, dat was vrij courant waarschijnlijk. Die hadden nog wel wat liggen en die bleven maar dingen uitbrengen. Maar het resultaat vind ik zelf wel heel goed. Coltrane's Sound, 6 nummers. Heel gevarieerd. Heel toegankelijk. Heel, ja. Ik wou eigenlijk een ballade spelen, genaamd Central Park West. Maar ik heb nu meer zin in iets steviger. Een nummer getiteld Liberia. Een land in West-Afrika. Een compositie van John Coltrane zelf. Zeer actief. Toch ook dansbaar drumwerk vind ik van Elvin Jones. Potige lyriek van McCoy Tyner. Een goede bas van Steve Davis. Hè. En onze Coltrane zelf. Liberia. Uit Coltrane's Sound, opnames uit 1961.

John Coltrane en Co. met Liberia. Serieus, een vaart dat er toch achter zit. Achter die trein lijkt het wel, die door Liberia rijdt. Tijd voor een ballad dan nu. Die op sommige momentjes ook wel medium tempo gaat. Een versie van de klassieker My Funny Valentine. Door de Miles Davis Quintet. Waar... John Coltrane ook deel van uitmaakte in een periode. Welke periode is dat? 1956. Rond 1956 dacht ik. Er verschenen toen heel veel platen van die groep die ook wel The Quintet werd genoemd. Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Die laatste drie die noemden ze dan ook The Rhythm Section. Dat waren de mannen. We gaan een versie luisteren van My Funny Valentine. Die is al zonder John Coltrane. The Miles Davis Quintet uit het album Cooking with the Miles Davis Quintet. Prestige Records.

De Miles Davis Quintet in kwartetvorm. Ah ja, nu weet ik terug hoe ik ging aansluiten na Liberia. Van Liberia ging ik gaan naar Nigeria. En het omgekeerde van Nigeria is Eregin. En dat is ook een nummer dat op deze plaats staat. Een compositie van een andere tenorsaxofonist genaamd Sonny Rollins. Maar dat hebben we dus niet gehoord. Ik had meer zin in die ballade sfeer van My Funny Valentine. Ja, zoals wel vaker het geval ben ik het stilletjes aan beu. Als ik dat programma alleen maak, anderhalf uur is genoeg. Maar ik blijf nog wel even verder doen, halvelings tegen mijn zin. Ik ging, op mijn papier staat hier Shelly Man, dus West Coast Jazz. En ja, dat gaan we ook overslagen. Genoeg jazz, we gaan rockmuziek spelen, maar wel West Coast muziek. West Coast in die zin, wow, dat woord, die term vervat is in de naam van de groep. The West Coast Pop Art Experimental Band. Daar heb ik part 1 nog eens van meegebracht. Naar aanleiding van weer al een herontdekking eigenlijk. Dan is dat het nummer Help, I'm a Rock. Dat is niet alleen van de West Coast Pop Art Experimental Band. Het is ook maar van de Mothers of Invention. Ongeveer tegelijkertijd uitgebracht. Geen covers van elkaar, maar losstaand van elkaar. De ene zal het wel van de andere hebben leren kennen. We gaan eens luisteren naar een ander fragment uit het album. De openingstrack, die is een beetje jazzy met goede wil. Shifting Sand van de West Coast Pop Art Experimental Band. En ik zeg dezelfde tijd als Mothers of Invention. Ten tijde van Freak Out. Dus dat is dan rond 1966.

Pudding Time van Primus uit Frizzle Fry. Een trio getalenteerde muzikanten met een bepaald gevoel voor humor. Op gitaar Larry Lalonde, een virtuose gitarist. Oh, les gehad of beïnvloed door bijvoorbeeld Joe Satriani. En ja, ik zeg getalenteerd. Op zijn 16 was hij al een plaat aan het opnemen met een groep genaamd Possessed. Een plaat die zo de analen ingaat als een blauwdruk voor de death metal. Daar staat ook een nummer op. Getiteld death metal. Ik weet niet of ik het zelf death metal ga noemen. Maar het is al originele muziek, vind ik nog steeds. Possessed een heel goede groep. Ondanks die zijn er welke bezettingswisseling. Eén vast lid slechts, denk ik, de zanger Jeff Becerra, die ook de lyricist van dienst is. Charismatische figuur met een mooie stem. Die was toen ook heel jong, ten tijde van Seven Churches. Ook 16 of zo, denk ik. Strava. Maar ja, vandaar, ze bestaan nu al meer dan 40 jaar. Als je er vroeg genoeg bij bent, dan kun je er ook langer volhouden, zeker. Dan de tijd, ja, dat tikt maar aan. We luisteren. Burning in Hell uit Seven Churches van Possessed.

Burning in Hell uit Seven Churches van Possessed 1985. Larry LaLonde op gitaar, 16-jarige leeftijd. Toen maakte hij nog serieuze muziek. Daarna met Primus en Tom Waits en zo was dat binnen het geval. Maar nu, ja, nu dat ik hier die metal aan dand heb, dead metal dan nog wel zo gezegd, dan denk ik. Ik was het bijna vergeten om iets van Funebrarum te spelen. Een optreden waar vanavond iedereen naartoe moet, omdat er heel weinig tickets worden verkocht in de DVG-club in Kortrijk. Moeten is dat natuurlijk niet meer, want dat supporter is een goede plaat. Beckoning the Void of Eternal Silence. We gaan nog eens een fragmentje uit beluisteren. Laatste nummer in het kralenspel. We pakken het laatste nummer van de LP. Dat is een soort van epiloog, maar zeer een heel uitgebreide epische, ja, een epische epiloog. The Whispering Cathedral van Funebrarum. Tot volgende week. Dit was het kraalspel. Zometeen in principe een uitzending vooropgenomen van het programma Kiss My Jazz. Dit is Radio Centraal 106.7 FM onder andere. Komt-ie. Yes. Goeie productie.

Dat was Dance Line. In 1996 gecoverd door het Herbie Nichols Project. Zonder mensen als Steve Lacy en Roswell Rudd was hij waarschijnlijk onbekend gebleven. Dit is Lacy met House Party Starting.

tegenstelling tot Thelonious Monk heeft Herbie Nichols het nooit verder geschopt dan de status van musician's musician. Gewoon omdat hij de dikke pech had al op zijn 44ste aan leukemie te sterven. Doodjammer, want de brave man was steengoed. Dit is zijn oude maat Roswell Rudd op trombone, met Misha Mengelberg op piano en nog eens Steve Lacy op sax. In Herbie Nichols, 12 bars.

Tijd voor Herbie Nichols zelf dan. 1952, beetje atypisch nog, met Danny Barker, Chocolate Williams en Shadow Wilson. Who's Blues?

Tussen 1955 en 1957 zal Herbie Nichols 4 LP's opnemen. En dat was het dan. No More Nordess, maar wel steengoed. Uit zijn eerste LP is dit Blue Chopsticks. En nee, dit is niet Thelonious Monk.

Net als Monk groeide Nichols in New York City op in de ondertussen met de grond gelijkgemaakte buurt. San Juan Hill, Manhattan, daarna in Harlem. Dit is van Nichols, 170th Street.

pianogewijs zijn Monk en Nichols vaak heel vergelijkbaar. Al hoor je bij Nichols soms net iets meer Caribische ondertonen. Zijn ouders kwamen dan ook uit Trinidad en Tobago. Dit is Nichols met Terpsichore.

Tijd dan voor nog wat covers uit Herbie Nichols oeuvre. Steve Lacy en Roswell Rudd hebben we al gehad. Dat waren de voortrekkers om Nichols meer en weer onder de aandacht te brengen. Chapeau. Anderen zijn gevolgd, maar veel en veel te weinig. Herbie Nichols verdient echt wel meer. Dit is een relatief recente poging. Het Vijay Iyer trio in 2012. Met Herbie Nichols, Wildflower.

En dit is dan het Amerikaans-Nederlandse Cluzone trio met Michael Moore op de blazer, Ernst Reiziger op piano en drummer en would-be grapjurk vocalist Han Benning op de drums. Live in Herbie Nichols, The Gig.

Afsluiten doet Kiss My Jazz deze week met het trio van de zwaar onderschatte meester zelf. Herbie Nichols in 1956 met Chit.

0: Herbie Nichols, Al McKibben en Max Roach. Radio Centraal 106.7.
1: Wat doet Bompa nu?
0: Kiss My Jazz. Stay tuned, loud and proud.

opening met die altijd weer opzwepend geniale Eric Dolphy. Dit is Andere Koek. Rustig mag ook. Bijna klassiek zelfs in het begin toch. Dit is Arturo O'Farrell op piano. Zoon van legende Chico O'Farrell. Met zijn Afro-Latin Jazz Orchestra. In deel 5 van zijn Despedida Suite 2021. Van miniaturistisch tot breed uitgesmeerd Latino. Geniet ervan.

Terug naar de roots dan. Dit is Bobby Montez, pionier van de West Coast Latin Jazz. Met die typische combinatie van vibrafoon en piano uit zijn 1958 album Juggle Fantastique.

Bobby Montez. Er zijn er velen die hem gevolgd zijn op vibrafoon. Een van de beste kwam gewoon uit Chicago. Dave Pike. Dit is het Dave Pike Quartet in 1964 met Aphrodite.

Nog zo'n minder bekende jazz, Latin jazz parel. Begin jaren 60 was het kwartet Trebien, what's in the name, uit St. Louis, Missouri. Geen Latino's, maar gewoon zwarte medemensen. Chetta Thompson, Richard Simmons, Albert St. James en Percy James. Met gevoel voor humor en een aanstekelijke handklap is dit Bos Trebien.

Zelfs de Engels-Amerikaanse blinde bleekneus en pianist George Shearing waagde zich in 1955 aan Latin-bewerkingen van standards. Cold Shader op Vibes, ook al uit St. Louis, Missouri. En als u zich afvraagt wie die mondharmonica is, jawel, dat is Toots Tielemans, Caravan.

hebben het beste voor het laatste gehouden. Uit het 1966 album El Sonido Nuevo. Vibrafonist Carl Tjader met meestertoetsenist Eddie Palmieri. Picadillo.

Maestro, toetsenist Eddie Palmieri van Alle Markten Thuis. En de altijd al ondergewaardeerde Carl Tjeder. Met onder meer Julian Priester op trombone en Ismael Quintana voor de vocals. Eddie Palmieri's conceptuele meesterwerk dan, 3 jaar later. 69 zijn we dan, The Summer of Love is al achter de rug. En er is ruimte voor meer emancipatorische dingen. Ook in de United States en Indian Territories, want zo heet dat landje. Dit is uit Palmieri's album Justice. Weer met Julian Priester en met Ismael Quintana, My Spiritual Indian.

Als het bij jazzconcerten tijd is voor een bis, heb ik de onhebbelijke gewoonte luidkeels een monkske te vragen. Dit is een Latin versie van een monkske. Baya door Jerry Gonzalez om Kiss My Jazz voor deze week af te sluiten. Tot volgende week.

Huren is voor de buren. En volgende week in Kiss My Jazz, dat is beloofd. Allemaal Monk-covers. Met wat geluk krijgt u straks Huren is voor de buren. Wat mij betreft, tot volgende week. Wow.

Yes, hier komt Coco T met Love Me. Hunis Verbuur zit er bijna op. Het is bijna 6:10. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Hier is een laatste nummer in de beste buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Die heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Jaren geleden toen ik er met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly. En tot volgende week. Dit was Hunisterp.

Yes, hier komt Cocoa Tea met Love Me. Hunis Verbuur zit er bijna op. Het is bijna 17:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, een laatste nummer kan hier bezig voor de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Die heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Jaren geleden toen ik hier met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane capax est.
4: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffré, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Radio Centraal, 106.7 MHz van Stereo Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur, nieuws met biologische inslag. Lignine geeft planten veel van hun structurele kracht en vertegenwoordigt de grootste hernieuwbare bron van aromatische chemische componenten gevonden in de natuur. Het kan tot 35% uitmaken van de afvalbiomassa van landbouw en bosbouw. Maar de gecompliceerde moleculaire structuur van lignine zorgt ervoor dat dat zeer moeilijk af te breken is op een efficiënte manier, wat zijn mogelijk gebruik in de industrie zeer heeft beperkt. In een studie gepubliceerd in ACS Catalysis heeft een internationaal team, waaronder Dr. Christopher Parlett, Xinyu Zhu en Yuta Xiang van het departement van chemische ingenieurkunde, een zeer efficiënte enkel-atoom-katalysator ontwikkeld. Onderzoekers bepaalden ook op het moleculair niveau hoe de katalysator de sterke chemische banden afbreekt die het lignine samenhouden. De katalysator bevat individuele ruthenium-atomen die in een stikstof-koolstofmateriaal zijn ingebed. Door de ruthenium-atomen geïsoleerd te houden, kan dit ontwerp sterk katalytische kracht afleveren, terwijl slechts kleine hoeveelheden metaal nodig zijn, waardoor de efficiëntie zeer sterk wordt verhoogd in vergelijking met conventionele systemen. Een van de obstakels in het onderzoek naar lignine is het exact identificeren welk deel van de katalysator verantwoordelijk is voor het afbreken van de ongewoon sterke chemische banden in het materiaal. Zonder deze informatie hebben de onderzoekers weinig om zich te laten leiden voor het ontwerpen van nog efficiëntere katalysatoren. Het team ontdekte dat een bijzonder atomenschikking, gekend als ruthenium N4 zitten, dus N voor stikstof en ruthenium stikstof 4 zitten, in het bijzonder belangrijk is. Dat zijn sites die zuurstofmolecules activeren en helpen in het afbreken van zowel de koolstof-zuurstof en de koolstof-koolstof banden in het lignine. Met de combinatie van laboratoriumexperimenten en benekelingsmodellen zijn de onderzoekers in staat geweest om het proces in groot detail te reconstrueren. De katalysator gaat eerst zuurstof activeren, produceert zeer reactieve vormen van zuurstof. Deze vormen dan gaan het lignine-structuur aanvallen en het in kleinere moleculen afbreken. Wanneer dit getest wordt onder geoptimaliseerde omstandigheden, gaat de katalysator nagenoeg al het model lignine-componenten kunnen omzetten en hoge opbrengst van waardevolle chemische producten opleveren, waaronder fenol. De processen werken ook onder relatief milde condities en hebben dus geen nood aan zeer ruwe chemische componenten of krachtige chemische componenten. Deze combinatie kan deze benadering bruikbaar maken voor het ontwikkelen van meer milieuvriendelijke methodes van chemische bedrijvigheid. Onderzoekers zijn dus verder gegaan dan dan gesimplificeerde modelcomponenten en testen de katalysator op echt lignine dan, verzameld uit verschillende biomassa bronnen. En dus die katalysator kon met succes deze samples omzetten in bruikbare aromatische componenten die potentieel bouwstenen kunnen vormen voor brandstof, plastic en ander materiaal. De bevindingen bieden een meer gedetailleerd beeld hoe enkel atoomkatalysator opereren gedurende de biomassa-omvorming. Dit inzicht
kan dienen als een gids voor het ontwikkelen van meer efficiënte katalytische systemen in de toekomst. Het exact verstaan hoe deze katalysatoren werken op het atoomniveau laat toe om betere materialen te ontwerpen voor het omzetten van hernieuwbare bronnen in waardevolle chemische componenten, zegt Dr. Christopher Parlett, een professor chemische ingenieurkunde. Door het gemakkelijker te maken om lignine dus te bruikbaar te maken en het om te zetten in zeer waardevolle producten, kan dit onderzoek een bredere verschuiving ondersteunen, weg van traditionele lineaire petroleum afgeleide chemische productie naar een meer circulaire biomassa gebaseerde economie. Dus ik heb daar straks gezegd welke onderzoekers betrokken waren bij het onderzoek. Die zijn verbonden aan de Universiteit van Manchester.

Honden en mensen delen waarschijnlijk sommige biologische patronen die verband houden met de levensduur. Volgens nieuw onderzoek van de Dog Aging Project. De bevinding zou wetenschappers een bruikbare nieuwe manier geven om te onderzoeken hoe veroudering werkt in beide soorten. Een studie recent gepubliceerd in de Journals of Gerontology hebben onderzoekers metabolieten bestudeerd, kleine chemische componenten en moleculen die aangemaakt worden gedurende normale processen in het lichaam. Ze ontdekten dat bepaalde combinaties van deze metabolieten geassocieerd zijn met vroege of latere dood in honden op manieren die nauw lijken op patronen die voorheen geïdentificeerd werden in mensen. De moleculen die riskant zijn voor honden of beschermd tegen een vroege dood zijn zeer gelijkbaar met deze in mensen, wat toont dat we belangrijke eigenschappen van de biologie van veroudering delen, wat zeer interessant is, zegt Dr. Kate Creevy, chef diergeneeskunde voor de Dog Aging Project en professor in het Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, waar het werk van dat Dog Aging Project zeer ruimschoots ondersteund wordt door de Woodnext Foundation. De bevindingen belichten ook de waarde van van honden, van huisdierhonden als een model voor het bestuderen van lange termijn gezondheid en levensduur. Metabolieten kunnen een beeld bieden van wat gebeurt in cellen en dat betekent dat deze metabolieten bruikbaar zijn voor het detecteren van biologische patronen die verband kunnen houden met gezondheid en veroudering bijvoorbeeld. Voor de studie hebben de onderzoekers bloedsamples geanalyseerd van honden die deelnamen aan het Dog Aging Project. Ja, waarschijnlijk niet vrijwillig natuurlijk. Dat is een gemeenschapswetenschapinspanning die honden volgt in de loop van hun leven, waarbij de eigenaars gedetailleerde informatie bijdragen en in sommige gevallen ook fysische samples. Het onderzoeksteam bestudeerde het bloed voor metabolische patronen geassocieerd met levensduur en hebben zich in het bijzonder toegespitst of individuele honden vroeg of laat gingen sterven. Nu, dus sterfte is een gemakkelijke uitkomst om dus vast te stellen en te verstaan, zegt Creevy. Het is gemakkelijk te zeggen wanneer een persoon of een hond gestorven is, terwijl andere eigenschappen die verband houden met veroudering en verouderingsgezondheid een beetje meer genuanceerd zijn en moeilijker te interpreteren. Dus die sterfte als een duidelijk eindpunt laat wetenschappers toe om dan met terugwerkende kracht te gaan kijken naar de samples en te onderzoeken welke biologische processen mogelijk hebben bijgedragen aan dus die al dan niet vroegtijdig of late sterfte. Deze processen kunnen betrekking hebben op metabolisme, ontsteking en de manier waarop cellen reageren op stress. Als we verstaan waarom iets gebeurt, hebben we een grote kans om dus manieren te identificeren om daar iets aan te wijzigen, zegt Creevy. In plaats van zich toe te spitsen op individuele moleculen, hebben de onderzoekers duizenden metabolieten geanalyseerd, allemaal samen, om te kijken voor grotere patronen geassocieerd met het risico. Creevy zegt dat deze bredere groepen meer kunnen vertellen over wat binnenin de cellen aan het gebeuren is, dan gelijk welke enkele moleculen alleen. Sommige van de collega's refereren hierbij aan dit gegeven als een vingerafdruk, zegt Creevy. We kijken vaak naar een patroon of groepering die in verband staat met een betere of een slechtere uitkomst in plaats van dan juist te kijken naar een enkele molecule. Deze meetbare biologische indicatoren, gekend als biomerkers, kunnen onderzoekers helpen de kans in te schatten van bepaalde gezondheidsuitkomsten door het blootleggen van veranderingen die in het lichaam optreden. Belangrijk is dat deze biomerkers niet noodzakelijk de oorzaak zijn van de uitkomst. Wanneer men een biomerker geassocieerd vindt met een vroegtijdige of een latere sterftekans,
weet men niet of die biomerker daar de oorzaak van zijn, zegt Creevy. Maar als we verstaan waarom de biomerker aanwezig is, kan men mogelijk identificeren wat de oorzaak van het verband is. Het vinden van deze terugkerende patronen geeft wetenschappers mogelijk startpunten voor het onderzoeken van de mechanismen achter veroudering en uiteindelijk identificeren van biologische doelen die kunnen helpen in het verbeteren van de gezondheid in de loop van de tijd. Onderzoekers hebben ook gevraagd of de metabolische patronen die optreden in honden ook aanwezig zijn in mensen. Om dat uit te zoeken hebben ze dus hun resultaten vergeleken met 5 grote gepubliceerde studies van menselijke mortaliteit die gelijkaardige methodes gebruikten om metabolieten te onderzoeken. Over al deze studies ziet men dat de signalen geassocieerd met vroegere, vroegtijdige of latere sterfte voor het algemeen zeer breed gelijkaardig waren, vergelijkbaar waren met deze gevonden in de honden. Deze consistentie was een van de meest opmerkelijke resultaten en dat voegt bewijs toe aan dus, de stelling dat honden en mensen belangrijke eigenschappen delen van de biologie die de veroudering met veroudering gepaard gaat. Frequent is dat men weinig weet over dit in mensen, maar men weet iets meer hierover in mensen dan tot nu toe in honden, zegt Creevy. Als men nu hetzelfde doel heeft, kan men dus in staat zijn om ook het menselijke onderzoek ten goede te laten komen voor honden. De gelijkaardigheid kan wetenschappers toelaten om dus de kennis die reeds vergaard is in onderzoek naar mensen te gebruiken om de gezondheid van honden te verbeteren, terwijl men ook de honden kan gebruiken om te bestuderen hoe veroudering zich ontwikkelt in de loop van een levensduur. Huisdierhonden hebben enkele voordelen voor onderzoekers die de veroudering bestuderen. Ze delen vele delen van het dagelijkse leven met de menselijke eigenaars, waaronder de omgeving, het dieet en de activiteitspatronen. Deze overlap geeft wetenschappers een mogelijkheid om te bestuderen hoe levensstijl en omgeving de lange termijn gezondheid beïnvloeden. Een van de dingen die men de onderzoekers het meest aanstaan over het leren van honden, als het erop aankomt veroudering te bestuderen, is een zeer brede gevarieerde levensstijl die dus een weerspiegeling is van de levensstijl van hun eigenaars, op een manier die minder opgaat voor andere gezelschapsdieren, zegt Creevy. Katten bijvoorbeeld leven vaak veel onafhankelijker en relatief consistente levensstijl. Honden hebben meer de neiging om de routines, omgeving en activiteitspatronen van de mensen waar ze mee samen leven te volgen. Hun kortere levensduur biedt een andere groot voordeel. Mensen leven gemiddeld tot in hun 70er jaren, terwijl een hond typisch slechts 12 tot 13 jaar leeft. Het verschil laat onderzoekers toe veroudering en levensduuruitkomsten te bestuderen en observeren in honden op een snellere manier dan mogelijk zou zijn in menselijke studies. Het onderzoek was mogelijk door dus dat Dog Aging Project, een project dat over heel dus de Verenigde Staten wordt uitgevoerd, een lange termijn studie die huisdierhonden die leven met hun eigenaars gaat bestuderen. Eigenaars die deelnemen bieden uitgebreide informatie over het leven van hun honden, met, waarbij dus ook een deel van de deelnemers biologische samples levert van hun hond elk jaar. Samen gaan deze bijdragen toelaten om verandering in gezondheid en veroudering in de loop van de tijd op te volgen. Creevy zegt dat de laatste bevindingen een vroeg maar belangrijke stap zijn
in de richting van het verstaan wat het mechanisme is die veroudering beïnvloedt. Onderzoekers hebben nu metabolische patronen geïdentificeerd, geassocieerd met levensduur, wat hen specifieke biologische signalen geeft die ze verder kunnen onderzoeken. Het is een startpunt. Men heeft deze metabolieten geïdentificeerd. Men weet waar men nu moet gaan kijken. Voor mensen die een hond hebben, zegt Creevy, is het praktische boodschap zeer duidelijk. Veel van dezelfde gedragingen die een gezondere veroudering promoten in mensen, hebben waarschijnlijk hetzelfde goedaardige effect in honden. Houd de hond op een gezond dieet, op een gezond lichaamsgewicht en bewaar de mobiliteit en de kennisgezondheid. Net zoals men dat doet voor mensen, zegt Creevy. Wat goed is voor de mens, is waarschijnlijk ook goed voor de hond.

een groot overzicht van op planten gebaseerde voeding en dranken als vleesvervangers die verkocht werden in het Verenigd Koninkrijk, heeft ontdekt dat mycotoxine, giftige componenten natuurlijk geproduceerd door schimmels, zeer wijdverspreid aanwezig zijn over deze vegetarische en veganistische producten. Onderzoekers hebben 212 plantgebaseerde vleesalternatieven en plantgebaseerde dranken onderzocht, aangekocht in winkels in het Verenigd Koninkrijk. Elk product dat getest werd, bevatte tenminste 1 van 19 mycotoxines en sommige bevatten verschillende. De studie werd geleid door de Universiteit van Parma in Italië en ook onderzoekers van de Cranfield University. Universiteit van Parma, die willen zeker de Parma-ham in een goed daglicht zetten. Nu, onderzoekers hebben dus een zeer brede reeks van producten onderzocht die algemeen beschikbaar zijn voor dus consumenten in het Verenigd Koninkrijk, waaronder plantenburgers, vegetarische kippenstukjes, veganistische worsten en haver, amandel en soja gebaseerde melk. Mycotoxines kunnen in het bijzonder algemeen voorkomen in plantgebaseerde producten, omdat vele van hun ingrediënten, waaronder granen, groenten en zaden, kunnen blootgesteld worden aan schimmels wanneer ze gegroeid worden of opgeslagen. Ondanks de zeer wijdverspreide detectie van mycotoxines is dus het niveau dat gemeten werd in de producten van in het Verenigd Koninkrijk onder de aanbevolen niveaus aanbevolen door de richtlijnen van de Europese Unie. Onderzoekers zeiden dat dit reflecteert dat er een zeer hoge kwaliteitsstandaarden zijn die ook in het Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd. De bezorgdheid is niet noodzakelijk de hoeveelheid aanwezig in één enkel product. Vroeger onderzoekstudies hebben erop gewezen dat herhaalde blootstelling aan kleine hoeveelheden van mycotoxines echter zich kan opstapelen in de loop van de tijd en uiteindelijk een bezorgdheid voor de gezondheid kunnen vormen. Het eten van individuele plantgebaseerde producten zal waarschijnlijk dus geen problemen veroorzaken op zich. Maar de onderzoekers zeggen dat een dieet volledig gebaseerd op plantaardig voedsel, vleesvervangend voedsel, een cumulatieve blootstelling aan mycotoxines zou kunnen opleveren als deze blootstelling niet goed beheerd wordt. In ernstige gevallen kan mycotoxineblootstelling geassocieerd worden met lever- en nierschade, onderdrukking van het immuunsysteem en kanker. De bevindingen bieden dus nieuwe gegevens die gebruikt kan worden om dieetblootstelling in te schatten en risico-inschatting te verbeteren voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Andrea Patriarca, een professor mycologie van Cranfield University, zegt: mycotoxines zijn van nature aanwezig in voedsel en kunnen niet compleet vermeden worden. Als consument moet men niet bezorgd zijn of afgeschrikt wanneer men een grote variëteit van producten tot zich neemt. Maar er is een significante bezorgdheid die gaat aanwezig zijn wanneer nieuwe voedselproducten op de markt komen, omdat er nog geen, op dit moment geen echte vastgestelde regulatie is om mycotoxines op te volgen. Verschillende sectoren in de voedselindustrie werken zeer nauw samen, van landbouwers naar voedselbedrijven, om dus efficiënte mycotoxinebeheer te implementeren, geïntegreerd binnen de voedselveiligheidsstandaarden. De gegevens van dit onderzoek helpt de voedselveiligheidsorganisatie risico's in te schatten, in het bijzonder in complexe multi-ingrediënte producten. Op dit moment zijn dus de mensen van Cranfield University in samenwerking met de Universiteit van Parma aan het onderzoeken wat de risico's zijn die de bevolking
dus kan lopen gebaseerd op verschillende dieetgewoonten. Het doel is om beleidmakers en te adviseren en bewustzijn te scheppen onder kwetsbare consumenten.

0: die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: Ufima Mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
2: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris sentiae exercendae sane
4: capax est. Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
6: Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, centraal op DAB+, met digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma Of wat de natuur zal in huis heeft met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Wetenschappers hebben een manier gevonden om spirulina te groeien die biologisch actief vitamine B12 produceert met een concentratie vergelijkbaar aan deze van rundvlees, wat een van de grootste voedingsbeperkingen van deze zeer breed gepromote wieren overkomt. Dus spirulina is eigenlijk een voedingssupplement dat vervaardigd wordt uit blauw-groene spiraalvormige cyanobacteriën, de Arthrospira platensis of de Arthrospira maxima, micro-organismen die van nature in mineraalrijke zoutwatermeren voorkomen. Ze worden oorspronkelijk gevonden in Mexico, Centraal-Afrika en Oost-Afrika. Commerciële spirulina wordt gekweekt in speciale buitentanks. In 2009 bijvoorbeeld werd ongeveer 3000 ton spirulina gekweekt wereldwijd. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Discover Food onder leiding van Dr. Asaf Tsagor. Samen met onderzoekers van IJsland, Denemarken en Oostenrijk. Men heeft geavanceerde biotechnologie gebruikt en zorgvuldig lichte omstandigheden gecontroleerd. Het team heeft koolstofneutrale, voedingsstofrijke spirulina-biomassa aan kunnen maken waarin actief vitamine B12 aanwezig was. Volgens de onderzoekers is het voor de eerste keer dat biologisch actief vitamine B12 wordt gerapporteerd in spirulina. Vitamine B12 is een essentieel micronutriënt dat betrokken is in verschillende kritische processen in het lichaam, waaronder de vorming van rode bloedcellen en het normaal functioneren van het zenuwsysteem. Meer dan 1 miljard mensen over heel de wereld worden geschat lage niveaus van deze vitamine te hebben. Voor vele mensen is vlees en zuivel een belangrijke bron van vitamine B12. De aanbevolen inname, gesisseerd door de onderzoekers, is 2,4 microgram per dag. Maar als men dierlijk gebaseerde voedsel zou moeten produceren op de schaal die nodig is om de globale vraag voor vitamine B12 tegemoet te komen, dan zou dat zeer zware milieukosten met zich meebrengen. Daarom zijn er dus, is er heel wat interesse in het bieden van alternatieven die meer in stand houdbaar zijn. De spirulina blauw-groene bacteriën, de Arthrospira platensis, worden vaak gepromoot als zulke optie, omdat zijn voedingsdensiteit zeer hoog is en hij gecultiveerd kan worden met een relatief kleine omgevingsvoetafdruk. Maar de spirulina heeft, zoals gezegd, een belangrijk obstakel. Traditionele spirulina bevat veel van zijn vitamine B12 in de vorm van pseudovitamine B12. Hoewel deze chemisch vergelijkbaar is met de vitamine die de mens nodig heeft, is deze vorm niet biologisch beschikbaar voor mensen, wat betekent dat het lichaam met zijn lichaam die niet efficiënt kan gebruiken. Deze beperking heeft ervoor gezorgd dat de conventionele spirulina eigenlijk beperkt is en niet zo'n grote doorbraak heeft als een betrouwbare vervanging voor dierlijke bron vitamine B12. Om dit probleem aan te pakken hebben onderzoekers van de Reichmann Universiteit, University of Natural Resources and Life Sciences in Wenen, de Rupine Academie Center, het Deense Technologische Instituut en MATIS in IJsland een exploratorische studie uitgevoerd van biotechnologisch platform dat ontwikkeld is in IJsland. Het team heeft de biologische manipulatieontwerpen bestudeerd, zijn input zoals energie en de samenstelling van de biomassa die er de uitkomst van was. Een centrale eigenschap van de technologie is fotonbeheer
gemodificeerde lichtomstandigheden. Door het veranderen van de lichtomgeving waarin de spirulina groeit, waren de onderzoekers in staat om de productie van biologisch actieve vitamine B12 aan te moedigen. Gecultiveerde spirulina bevatte ook andere bioactieve componenten geassocieerd met antioxidanten, anti-ontstekings- en immuunondersteunende eigenschappen. Dus meest opmerkelijk, deze koolstofneutrale biomassa die het resultaat was van die kweek bevatte 1,64 microgram actieve vitamine B12 per 100 gram in vergelijking met 0,7 tot 1,5 microgram per 100 gram rundvlees. Dr. Asaf Zaghor verklaart: de bevindingen tonen dat fotosynthetisch gecontroleerde spirulina gewenste niveaus van actieve B12 kunnen produceren en daarmee een in standbaar houdende alternatief kunnen vormen voor traditionele dierlijke bronvoedingsmiddelen. Onderzoekers hebben ook onderzocht wat zou kunnen gebeuren als het systeem werd uitgebreid buiten dus zijn huidige schaal. In één scenario is het herbestemmen van de elektriciteit die op dit moment gebruikt wordt door zware industrie in IJsland, zou die de productie van 277.950 ton spirulina biomassa elk jaar kunnen ondersteunen. Onderzoekers schatten dat deze hoeveelheid ongeveer 4.555 gram actieve B12 jaarlijks zou opleveren. Volgens deze berekening zou deze hoeveelheid de aanbevolen dieet kunnen leveren voor meer dan 13,8 miljoen kinderen tussen 1 en 3 jaar. Meer ambitieuze productiescenario's zouden mogelijk voldoende vitamine B12 kunnen leveren om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te leveren voor meer dan 26,5 miljoen kinderen tussen 1 en 3 jaar oud, meer dan 50 miljoen kinderen tussen 0 en 6 maanden oud. Deze aantallen zijn projecties gebaseerd op mogelijke opschaalscenario's in plaats van bestaande productieniveaus, maar ze illustreren de voedingspotentieel die de onderzoekers zien in deze technologie. Als de benadering succesvol uitgebreid kan worden, zou fotosynthetisch gecontroleerde spirulina een andere route kunnen bieden voor het aanpakken van de vitamine D2-tekorten, terwijl sommige afhankelijkheden van vlees- en zuivelproductie kan verminderen. Het werk belicht ook hoe biotechnologie de voedingseigenschappen van micro-organismen kan wijzigen en van andere snel groeiende voedselbronnen. In plaats van eenvoudigweg conventionele spirulina te gaan kweken, gaan onderzoekers de omstandigheden veranderen waaronder deze spirulina groeit om de productie van specifieke componenten aan te moedigen die bruikbaar zijn voor mensen. De bevindingen vertegenwoordigen een stap in de richting van het ontwikkelen van meer in standbaar houdende bronnen van essentiële voedingsstoffen, hoewel verder onderzoek en grotere schaalproductie nodig zullen zijn om te bepalen of de technologie zou kunnen passen in de echte wereldvoedselsystemen.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen deze uitzending met Jolene van de Sisters of Mercy, enfin, van Dolly Parton, maar gecoverd door de Sisters of Mercy. Het was een demo uit 1982 en ik heb het staan op een bootleg uit 1997, White Receiver. Dolly Parton, geboren op 19 januari 1946 in Pittman Center, Tennessee, en de Queen of Country Music, overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, ook in Tennessee, aan de gevolgen van kanker. The Residents zijn dit met Jungle Bunny uit het album Our Finest Flowers uit 1992.

0: Jesus. I sometimes in rages I would turn them upside down and drag the bunny all around.
1: The Resident waren dat. En zoals steeds heb ik hier weer een promoschijfje bij, of twee promoschijfjes om te bespreken. En het eerste is er eentje van Bliss Opera. Uranium Eating Squad heet het album. De promo van deze act. Met zijn schreeuwerige, maar lieflijke hoeskunst werd zo waar op de vergadering mijn richting uitgeschoven. Bliss Opera was mij volledig onbekend, zag er nogal synthpop uit met zijn anime-figuurtjes en ik wou dit wel een kans geven. Groot was mijn verbazing toen ik dit cd-schijfje in de speler stak. In plaats van de verwachte synthpopklanken kreeg ik iets te horen dat weliswaar elektronisch klonk, maar mijlenver verwijderd was van pakweg Spock, Mesh of andere Depeche Modes. De experimentele elektronische klanken die de kamer vulden deden me zowaar eerder denken aan de ambient noise uitspattingen van een Mörsbow. Uranium Eating Squad heet dit korte album, 27 minuten speelduur amper. En het is een conceptplaatje, de titel spreekt voor zich. Het verhaal kan je afleiden uit de 9 tracktitels, want dit is dus volledig instrumentale muziek. Het verhaal gaat over 2 meisjes die op een saaie middag besluiten hun dromen na te jagen, een labo binnendringen, uranium stelen en eindelijk het lang begeerde goedje proeven. Beleef hun waanzinnige avontuur mee en luister naar een album dat warme catchy ambient combineert met rauwe krakende noise. Hier volgen de 9 titels en daarmee dus het kort verhaal. 1. Another boring day texting on my phone. 2. Yay, bestie is coming over. 3. What should we do? I want something green and crunchy in my mouth. 4. I have an idea. 5. Coming up with a plan. 6. Preparations. 7. Lab robbery. 8. You can't stop me. Fit. En tenslotte 9. Die in a tasteful but painful glory. En we gaan er zo eentje draaien. De allereerste track, Another Boring Day, Texting on My Phone, van Bliss Opera. Uranium Eating Squad, en de act komt dus uit Polen.

En het begint dus nog vrij ambient. Het album Uranium Eating Squad van Bliss Opera. Wie houdt van zwarte humor is hier dus aan het goede adres bij Bliss Opera. Het album begint relaxed en ambient, maar naargelang het verhaal vordert, steken steeds meer hardere noise-klanken de kop op en steeds weirdere, gekkere en meer van de potgerukte geluidseffecten. Het geheel is vooral erg grappig. Mijn favoriete track is de voorlaatste. You can't stop me, fat.

Bliss Opera, You Can't Stop Me, Fit. De allergrappigste track vind ik eigenlijk I Have an ID. Deze track duurt welgeteld 7 seconden en bestaat uit stilte en een kort dubbel geluidseffect, zoals een idee dat opborrelt in iemands hoofd. In strips of anime zie je dan vaak een lampje boven iemands hoofd verschijnen en ping ping, hier is het bijhorende geluidseffect. Ook de overige tracks zijn behoorlijk kort, van 2 tot 4 minuten, en combineren dus ambient met noise.

Dat was het idee. I have an idea. Achter het experimentele Noise-project Bliss Opera zit de Poolse muzikant en producer Jakub Lisicki. Binnen de underground noise en ambient scene is Lisicki, of is het Lisicki, ik weet het niet, een productieve artiest die met verschillende muzikale identiteiten werkt. Naast Bliss Opera hanteert hij nog een aantal andere aliasen en projecten om verschillende muzikale uitersten te verkennen. Envy, The Haunting en We The Gods. Daarnaast zit hij ook nog in de noise-formatie Odious Repose en het black metal project Void Fire. En hier is nog eentje van Bliss Opera van het Uranium Eating Squad album Preparations.

Dat was dus nogmaals Bliss Opera met Preparations van Uranium Eating Squad, het nieuwe album. Jakub Lisicki staat erom bekend dat hij schijnbaar schattige, onschuldige thema's zoals knuffels, katten en anime moeiteloos combineert met gure, overstuurde geluidsmuren. Uranium Eating Squad verscheen vorig jaar op 1 april op CDR op zijn eigen label Sulfuric Darkness. En dan komt hier nog het nummer, het laatste dat we ervan gaan draaien, Lab Robbery.

Anna van Housewolf was dit met Stardust van het album Iconoclasts van uit 2025. Anna van Housewolf komt uit Zweden en was toch wel het derde beste optreden dat ik dit jaar heb gezien na Atomic Rooster op Down the Hill en de Sparks in de Roma. Christine Plays Viola gaan we nu draaien. Een video, of enfin ja, een YouTube-filmpje. Ik draai het van YouTube, want het nummer is nog niet officieel uit. Christine Plays Viola, At Last I Found You, is een nieuwe officiële video op YouTube. De Italiaanse gothic rock en darkwave band Christine Plays Viola stellen ons hun nieuwste video voor en ze noemen deze het laatste fragment van het Five Universum. Dit nummer, oorspronkelijk bedacht tijdens de schrijfsessies voor het recentste album Five, werd bewust buiten het album gelaten. Als meest toegankelijke en mainstream gerichte track van het hele project vonden ze dat het de aandacht zou kunnen afleiden van het diepere verhaal en de emotionele reis die de kern van het album vormen. Daarom kozen ze ervoor om deze song later uit te brengen, zodat Five op zijn eigen voorwaarden kon worden verkend en begrepen. En nu treedt dit laatste hoofdstuk dus uit de schaduw. En hier komt het. At last I found. Fear increases violent emotions. Christine Plays Viola.

En hier gaat blijkbaar iets mis met de streaming van de PC. Het zal voor een volgende keer zijn. Wat heb ik hier nog bij? Ghosting heb ik nog bij. En we gaan een nummertje draaien van het album Songs from Fairyland uit 1994. Dit is een Duitse band. En het nummer dat we gaan draaien heet Love Apart.

Love Apart van Ghosting uit Duitsland. En nu gaan we naar Frankrijk met Asylum Party en Julia. Het stond op het album Picture One in 1988 en staat ook op de verzamelaar de compilatie The Grey Years Volume 1. Een compilatie uit 2006. En na Asylum Party met Julia krijgen jullie alsnog het nummer van Christine Place Viola, At Last I Found You, uit Italië.

Christine Plays Viola uit Italië. En we blijven in hetzelfde genre, maar we gaan naar België. Velvet Mist met hun nieuwe EP, The Shape of Losing Light. Een sterke EP van deze Belgische gothic rockers die u als fan van het genre en zeker als Belg zijnde gewoon in huis moet hebben of wij moeten. Het ding kost wel €25. Maar het is een heel fraai ding en dat op maar 100 exclusieve exemplaren in 10-inch formaat, strikt gelimiteerd dus, en op fraaie zilver-wit gevlekte vinyl. En nog meer goed nieuws, er staat een volledig album van Velvet Mist op de planning. The Shape of Losing Light EP, ik bestelde hem via Bandcamp en hun bassist kwam bij mij persoonlijk brengen. Hij bleek ook op de plantijn Moretuslei te wonen. Dus hier komt dan Velvet Mist met Midnight Fire van de nagelnieuwe EP The Shape of Losing Light.

Velvet Mist was dat. Uit Antwerpen, enfin, uit de provincie Antwerpen. Er zijn ook leden die in Heist op den Berg wonen en de bassist woont dus op de Plantijn Moretus Lei. En wat heb ik hier zo nog bij? Morten Vleet Art, een Franse band uit Parijs. We gaan een nummertje spelen van het album Herbeau du Diable uit 1997 en het heet Closer to Me.

Uit Parijs, Mortem Fleet Art met Closer to Me. En ik heb hier nog een Cold Wave band bij uit Belarus, Molchat Doma. En dat betekent Stille Huizen. En de Cold Wave band Molchat Doma, die woonden in Minsk, in de hoofdstad van Wit-Rusland of Belarus. Maar ze zijn daar dus vertrokken in de lente van 2022, direct na het uitbreken van de Russische invasie in Oekraïne. De belangrijkste redenen voor hun vertrek waren angst voor gesloten grenzen, dat ze waren bang dat ze Wit-Rusland niet meer uit zouden komen om hun geplande internationale tournees te spelen, en ook politieke druk en censuur. De band nam via sociale media direct openlijk stelling tegen de oorlog. En onder het repressieve regime van Alexander Lukashenko bracht dit grote persoonlijke en professionele risico's met zich mee. Ze zijn intussen verhuisd naar L.A. Molchat Doma. Ik heb hier een album bij uit 2017. Skrish Nashik Domov. En dat bedoelt vanaf de daken van onze huizen. En daarvan gaan we het nummer Technologia spelen. En dat woord behoeft natuurlijk geen vertaling. Technologia van Molchat Doma uit Belarus.

Molgat Doma uit Belarus. En ik heb hier nog iets mee uit hetzelfde genre eigenlijk. Boy Harsher. Een synthpop duo uit Massachusetts. En die komen op vrijdag 4 december naar de Roma. Boy Harsher. De onwezenlijk mooie en beklijvende stem van Jay Matthews en de misscherpe synthpunk-producties van Augustus Muller. Samen creëren ze een sound die zo uit de jaren 80 zou kunnen komen. Even filmisch al intens, even donker als meeslepend. Met hun eigenzinnige mix van minimalistische beats, pulserende elektronica en een onderhuidse spanning groeide Boy Harsher de voorbije 10 jaar uit tot een van de meest geliefde en invloedrijke acts binnen de experimentele elektronische muziek. Hun concerten zijn hypnotiserende belevenissen die je moeiteloos meezagen in een wereld van schaduw, emotie en dansbare energie. Synthpop, dark electro, dark wave, minimal wave, hoe je het ook wilt noemen. Boy Harsher. En het werd hier trouwens inmiddels 8 uur hier bij Radio Centraal en de Horny Hour. En hier komt dan Boy Harsher met Pain.

Boy Horsher met Pain op 4 december in de Roma. Onlangs zag ik er dus Pox en dan binnenkort dus Boy Horsher. Mooi programma hebben ze daar soms in de Roma, voor elk wat wils ook. En dan heb ik hier nog een promoschijfje bij om te bespreken van Paradox Obscur, Tundra Voices. Van het project van Toxic Razor en Crystal Anne uit de Griekse hoofdstad Athene bespraken we in het verleden reeds heel wat moois. Paradox Obscur is een male-female duo-project dat in 2014 werd opgericht. Vocaliste Crystal Anne houdt ernaast Paradox Obscur ook nog een succesvol solo-project op na. En Toxic Razor, tja, die houdt er zoveel nevenprojecten op na dat we de tel een beetje kwijt zijn. We noemen Metal Disco, Beatbox Machinery en Hardware Pulse als belangrijkste, maar er zijn er nog ettelijke meer. Paradox Obscur maakt exclusief gebruik van echte hardware-synthesizers en drummachines. Het project werd opgericht met de bedoeling meer de minimal wave-richting in te slaan dan met hun vorige projecten. En ja, Paradox Obscur brengen een immer aanstekelijke mix van minimal synth, darkwave, coldwave en dark electro. En ook nog een beetje IBM. Na het eponieme CD-album Paradox Obscur uit 2014 verschenen ook de albums Anacrusis in 2015, Artifact uit 2017, Synthesis in 2020, Morphogenesis in 2022 en Icona in 2025, naast nog een aantal EP's en compilaties. En nu is er dan Tundra Voices. Kort album, 30 minuutjes. 6 tracks staan erop. En het is een beetje een buitenbeentje in de Paradox Obscur catalogus. Het is een live improvised studio recording dat reeds in 2017 werd opgenomen op Rodos. En we gaan er alvast een nummertje van laten horen. Het tweede nummer van het album, An Orthodox Ritual.

Paradox Obscur uit Athene van het album Tundra Voices. De laatste track, Spirits of the Frozen Lake, is een stemmige instrumentale synthwave track. De vijf overige tracks zijn vokaal, waarvan Crystal Anne, de zangeres, een coole en onderkoeld sexy zang gewoon zijn, die een beetje doet denken aan Suzy and the Banshees, of aan Anne Clark. Dan klinkt het nu een stuk experimenteler en in de heviger vocale tracks, zoals An Orthodox Ritual en Exorcism, gaat het zelfs richting Diamanda Galas. Ook van Griekse afkomst trouwens. Niet zo extreem, maar toch, we gaan Exorcism draaien, gevolgd door een nummertje van Diamanda Galas.

Oh, who's gonna get it right?

enorm meeslepend kan zijn in haar experimentele gekte. En het zo pas gedraaide Double Barrel Prayer was daar een heel goed voorbeeld van. Mijn favoriete tracks op het album van Paradox Obscure zijn Unorthodox Ritual, Exorcism, maar vooral Shrine. Met zijn ijskoude, dreigende synthesizerklanken in combinatie met de zang zijn dit stuk voor stuk erg beklijvende nummers. Tundra Voices klinkt wat anders dan anders, maar verrassend goed. En dan gaan we er nog één nummertje van draaien van Tundra Voices van Paradox Obscure. Zo pas verschenen dit album, het nummer Shrine.

En na Paradox Obscur draaiden we Geneviève Pasquier uit Duitsland. Colorful Grey was dat van het cd'tje Handle With Care dat in 2010 verscheen. En bij dit cd'tje zat ook nog een bonus compilatie van het label UMB, wat staat voor United Manipulation Broadcasting. En van deze compilatie gaan we twee nummertjes draaien. En de eerste band op de compilatie 10 Years of Transmission heet Tonal y Nahual. En daarvan draaien we het nummer Loneliest Place.

0: all this comes to pass.
1: The loneliest place.
2: Loneliest Place, de SEC mix van Tonal y Nahual op het 10 Years of Transmission compilatie-cd'tje uit 2010 van het UMB-label United Manipulation Broadcasting. En we gaan er daar nog eentje van draaien, namelijk het nummer Deutschland van Dogpop.

En dit was Pal, de hedendaagse synthpunkband Pal uit Cleveland, Ohio, niet te verwarren met de Duitse industrial act Pal uit de jaren 90. Dit was I Think You Should Order van het album Under Your Radar uit 2025. En nu wat Deutschpunk. Chaos Z met Klassenkampf van het album 45 Jahre ohne Bewährung uit 2002. En Chaos Z werd opgericht in Stuttgart in 1980 en veranderde zijn naam in Vliegende Stürme in 1983. Maar dit is dus nog onder de naam Chaos Z Klassenkampf.

Deutsch Punk uit Stuttgart met Chaos Z en Klassenkampf. En als laatste nummertje gaan we nog een punknummertje draaien. Het is lichtelijk experimentele punk uit San Francisco, Californië van de band Flipper, opgericht in 1979. En het nummer dat we gaan draaien heet Life is Cheap en stond op hun album, op hun album Generic Flipper uit 1982. Life is Cheap, ons laatste nummertje van deze Horny Hour. En dan zeggen we tot volgende week. En dan terug met Moonchild.

0: De kunst die leert het wonder streken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te proeven.
4: Mens mulieris, sentiae exercendae sane, capax est.
5: De vrouwelijke geest is doorgaans dat zo fähig wetenschap te betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief, tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
7: En dan is het zometeen tijd voor Grow Your Own op Radio Centraal. We zetten ons klaar, want we lopen net de studio binnen. We beginnen het programma vandaag met Lambs and Wolves. En zij brengen Silver Machine. Ik ben heel benieuwd wat het zal zijn. Ik ken de single niet, ik heb hem van de week gekocht. Die komt er dan nu aan als ik even kijk. Zo zou het moeten zijn.

Zo, je kan luisteren naar een nummer geschreven door Nino Rota voor de film Le Casanova de Federico Fellini. Ik denk dat het L'Oiseau Magique à Paris moet zijn geweest, aan het geluid te oordelen. En we gaan nu verder met popcornmuziek. Popcornmuziek van Frans Offray. Welke popcorn het is, weet ik nog niet. Hij smaakt alleszins heel erg goed.

Popcorn, popcorn. Hysterical popcorn kunnen we dit eigenlijk best wel noemen. We gaan verder met een Nederlandse band genaamd Oppo. En van hen kan je luisteren naar een singeltje van begin jaren 70 genaamd Miracles.

Zo, je kan luisteren naar Ray Bryant. De microfoon was de verkeerde schaaf, blijkbaar. Ray Bryant, van hem kon je luisteren naar Cubano Chant zonder zang. En daarna kwam nog een ander nummer van Henry Mancini uit de Combo LP. Kon je luisteren naar Monin. Monin, jawel. Nu tijd voor Blues op Blue Horizon.

En we gaan voort met meer blues, maar met hele oude blues, niet deze blues rock van de jaren 60. We gaan verder met Bo Carter uit de LP Banana in Your Fruit Basket. Gaan we nu luisteren naar Pussycat Blues and My Pencil Won't Write No More. Helemaal wat anders dan dit wat u zo net hoorde.

Je kon luisteren naar Lee Morgan en zijn classic, de Sidewinder, op het Blue Note Records label. We gaan verder nu met wat Braziliaanse vibes met Antonio Carlos Jobim en Aqua de Beber. En daarna komt er nog een nummertje, denk ik, dat ik gewoon doorspeel. Opgevolgd dan weer door Astrud Gilberto, die in een latere fase heel veel groovier gaat dan wat we bekend waren, samen met Jobim en haar man destijds. Maar dat hoor je zo meteen.

Tot zover dus Astrud Gilberto met Meu Pau. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar uit LP That Girl from Ipanema. We gaan nog verder met een andere girl, maar dan Baby Gal. Baby Gal. En van Baby Gal staat er klaar. Eens even kijken. Ook weer zoiets om niet aan te spreken door mij, namelijk Almost Do Coração. Coração, ja. Oké. We verstaan elkaar en indien niet, vertelt zij of zingt zij het hier in haar eigen nummer. Ja.

Love for Sale. Nogmaals, The Girl from Ipanema uit de LP die zo genaamd is door niemand minder dan Astrud Gilberto. We gaan nu verder met een band genaamd Tracks van de Watch Out LP, nogmaals 70s. Hier kan je luisteren naar Any Way You Want It, Do It Any Way You Want It. Een van die disco-classics van de jaren 70. In een andere versietje. Oké.

Quiz nu, de queer, dat was Philippe Nico. Het programma zit er weer bijna op voor vandaag. We gaan nog even verder met een nummer van de band Trax, namelijk Breathless. Dat zijn de mannen van daarnet, van Anyway You Want It. En daarvoor was er nog Popcorn, original Popcorn. En het nummer was Son of Popcorn, the first, the original. 11 minuten 55 kreeg u in uw pan. Oké, dit was Grow Your Own. Tot binnen 2 weken.

0: Goedenavond, u luistert naar Lerik SC op Radio 1. Nee, op Radio Centraal, excuseer. Zeg ik nou.
1: Die ene radio.
0: Die ene radio van, het stad, van de stad. Ik dacht dat morgen pas herfst weer ging zijn toen ik deze playlist samenstelde gisteren. Dus het is een wat in mijn kop zonnige muziek is. Volgende week komen we dan naar herfst weer. En we zitten nog altijd in het jaar van de A, gelijk de Zoologie. Zijn puppies allemaal met een letter noemd, doen alleen nummers met een A. All Around My Head van Steel Eyes Pan bijvoorbeeld. Of deze instrumental van Fairport Convention, A Surfeit of Lampreys.

Dat was Lindisfarne met All Right on the Night van hun liveplaat. Ik denk hun bekendste plaat. Die fungeert een beetje gelijk een best of zoals vele liveplaten. We zullen iets uit Hollands Limburg spelen, bijvoorbeeld. Deze Rowan Hayes, altijd op zoek.

Het was Louisa Tak die de liefde bezong. Van op hun debuutplaat, die trouwens geproduceerd is door Gordon Gano van de Violent Femmes. Over naar het diepe zuiden van de States. Dit is Joël Sonnier, Allons à Lafayette.

Dat was Balfa Toujours. Balfa Toujours is de band van Christine Balfa. En dat is dan weer de dochter van Dewey Balfa. Een van de grote pioniers van de Cajun. Ik heb er nog één bij. Nog één Cajun. Legend. Conré Fontenot. Gestorven ergens in de jaren 90, maar toen op een zeer hoge leeftijd. Dus was erbij toen de Cajun in de jaren 50, 60 vol een bek, losbrek. Dit is Allons danser.

Maxwell Street is een Oekraïense Joden die in Chicago wonen, elkaar daar hebben leren kennen. En Maxwell Street is daar zo de centrum van de Joodse wijk. Goed, we zijn een beetje opgewarmd. Komt goed uit, want de Amsterdam Klesmer Band gaat nog een versnelling sneller. Dit is Ademnood.

0: Dat was Dikanda met Amory Shay. En daarvoor tussen de Amsterdam Klezmer Band en Dikanda zaten Les Yeux Noirs. Ai Rutschuk. Dat betekent een Russisch erke. We hebben zoiets hier ook, hè, van die Balkan dingen in België. Deze is Mekjek uit het Brusselse, verwend aan, of geleerd aan Jean Toujours. Avri Vakeren Shukares Bashaven. Als ik dat juist uitspreek, want ik ken geen Romani.
1: Amen Gadjee.

0: Uit Bratislava was dat Balkensemble met Alili Lili. Nog iets van eigen kweek. Dit is Donkey Diesel. Live in een boerderij of zoiets, denk ik zelfs.
1: Dit is voor alle punkers en alle punksters. Ik denk dat er hier wel een paar zitten. I'm a punk in the army of the Lord.

Dat was Paca Neapolis met Arifa. Van Italië naar Spanje dan. Dit is Paco Peña. Ayer y hoy.

Dat was Pino Simba, alle Ripa Delumare. Van Italië dan naar het hoge noorden. Karelia, dat is een stukje Finland dat half in Rusland ligt eigenlijk. Of, allee, de Russen hebben dat ooit afgepakt natuurlijk. En de mannen van Hentlingarda hebben daar ooit een plaat opgenomen. Dus die is niet helemaal in het Zweeds, maar hier ook stukken in het Fins. Onder andere deze nummer. Al Kusanat.

De Engelse titel van dit stuk is Along the Long Road. In het Russisch is dat iets helemaal anders, maar Russisch-Oekraïense band Golden Strings die zetten hun titels gelukkig in het Engels. Wie hebben we? Ah ja, ik heb nog een Ed Koyman bij. Ook een protestlied trouwens. Aan de kant van het water is dit. En mij als backingband trouwens ongeveer de helft van Rawhide.

een bikini, een toeristenmeisje à Walmarchy. Op pure velo gepasseerd, zo simpel en ongegeneerd. Ze reed hier rond al in zigzag, was op een schone zomerdag. Zo'n Eva met zo weinig aan, voor het oog van Jan en alle man. In stad is dat niet zonderlijk,

De koster die overal raad op weet, stond in zijn toren al gereed. Die snokte wel dan dat klokkenzeel, dat niemand met ze het straattoneel. De herbergier schonk nevens het glas, en de schoolmeester verliet zijn klas. En de beenhouwer sneed in zijn val, en de winkelier verloor den tal. De bakkersknecht vergat een trog, die peesde das gezegd bedrog. De pastor

Een timmerman met kennersblik, van tanig kikken kreeg een hek. Iets dergelijks overkwam de smet, zijn ijzer raakte oververhit. De koolmerschank, die zwarte poot, lachte zijn witte tanden bloot. Hij vloog rap naar de pompenbak, het was daar dat hij zijn pootje brak. De vismerschank met zijn karjot, vol haring, kabeljauw en sprot. Hij zei, ik weet niet wat dat is, maar zo'n schone blote vis. Zo liep in het dorp alles verkeerd, de melkboer stond fout geparkeerd. De groenteboer reed heel verdacht, maar hij zijn zootje in.

Je lacht maar mijn volk uit de stad, met ons hier en de boerengat. Voor u is dat niet uitzonderlijk, maar hier is dat heel wonderlijk. Zelfs ikzelf was ook present, met mijn blaas- en tokkelinstrument. Maar geen woord kwam er mijn keel gaat uit, en het met een toeter nog rut nog munt. Onze punctuele politieman ontwierp direct een rampenplan. De burgemeester trok het besluit, die een bikini moet er weer uit. Een procesverbaal werd opgesteld, de rust in

geen klepel die er nog om klapt. De herbergier valt weer uit glas en de schoolmeester staat weer in zijn klas. De bakker en de commerciant en elk gaat weer zijn eigen gang. De paster wordt ook niet meer bekoord en de boer poegt weer een stelle voort. Alleen een mark, een nozelijk klot, zit hier gelijk een ziel.

0: dat ze weer een keer.
1: Een miniatuurje van de one and only Willem Vermenderen. En daarvoor zat Hans Martelmans, alles weggenispanjeerd. Het is 12 uur. Ik krijg van mij nog een set van Macedonische dansen. Door, hoe heette die mannen? Even spieken. Ensemble Oersif. Volgende week doen we iets anders. Iets bluesy of zo. Slaap wel.

0: Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
1: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sientiae exercendae sane capax est.
3: Der weibliche Geist ist durchaus dazu fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
5: Ja, dat was gewoon echt niet... Dat gebeurde niet, want... Aan de overkant, neffen de Beekjes, zijn wel zo dat die parkingplek, ja, waar wij ook wel soms speelden en waar die Joden dan ook soms speelden. Maar dat was nooit echt een interactie. Dus wij zaten een beetje op een eiland daar in de Van Diepenbeekstraat. Maar wel met al die andere kinderen, en met Arno en Rosanne, de kinderen van Valentin. En, dus ja, daarin opgegroeid. En tijden van Scheldapen ook. Dus Lisbeth ging... Ik denk dat Eefje en Ivan toen de volkskeken deden in de Scheldapen.
6: Voordien in Wijk. Wijk was een anarchistisch centrum op de paardenmarkt, waar Eefje Saris van groot belang is geweest, met een heel aantal andere mensen. Er waren inderdaad wekelijks, vrijdagavond volkskeukens,
5: ja,
6: waaraan altijd een lezing was verbonden, een lezing of een gesprek. Zeer zelden ook eens een feest, denk ik, er twee feesten heb meegemaakt.
5: Hmm.
6: In Scheldapen, als dat pas begon, waren er ook wekelijks op donderdag, geloof ik, volkskeukens.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, en ik was heel jong, dus...
6: Ja, ja, oké. Okay.
5: Ik herinner me dat... ik herinner me dat heel hard, omdat ik vond dat heel indrukwekkend toen.
6: Ja.
5: Grappig.
6: Ja, je bent in 98 geboren, dus het jaar dat de Scheldapen gekraakt is, geloof ik.
5: Ah ja, ja.
6: Ja.
5: Ja, ik weet nog heel goed dat ik altijd bang was om naar binnen te gaan. En dat ik altijd schrik had van die tekeningen op de muur. En ik weet nog heel goed dat wij zo in die velden, also die treinsporen en die hangaren erachter, zo daar ook rondliepen. En dat Pijmin daar een voorstelling had. En met Lisbeth en Barbara, die hadden toen...
6: Maskersmachine.
5: En ik, ja, dat zijn... Ik denk dat die sfeer van Scheldapen, dat ging ook wat door bij ons thuis of zo.
6: Mm-hmm.
5: Omdat er veel mensen bij ons dan ook over de vloer kwamen. En dat is echt heel tekenend geweest voor hoe dat ik nu, denk ik, in de kunsten sta.
6: Want je zou kunnen zeggen, dat beeldende kunst daarbuiten, ja, een paar uitzonderingen, niet super aanwezig was. Ook Benjamin Verdonk was toen meer gekend als acteur... nog niet echt als beeldend kunstenaar. Valentin Kemping, de partner van Benjamin Verdonk, was vooral gekend als iemand die kostuums ontwierp, mm-hmm, op dat moment. Mm-hmm. Zijn allebei, natuurlijk zijn het allebei kunstenaars, mm-hmm, maar de beeldende factor van hun werk is eigenlijk pas een pak later tot uiting gekomen, denk ik.
5: Yeah.
6: Wat is dan voor u, want het veld waar jij u nu in beweegt, of sinds 2019 ongeveer in beweegt, dat markeert zo het begin van uw carrière, denk ik.
5: Ja.
6: Is wel dat van de beeldende kunst.
5: Ja.
6: Wat voor beeldende kunst herinnert u van als je, mm-hmm, echt jong waart? Of welke vorm van beeldende kunst trok u aan als jongere mens?
5: Mijn stiefmoeder, dus Lisbeth, die nam ons ook wel vaak mee naar musea. Dus ik herinner mij ook wel als kind dat we heel vaak naar het Middelheim gingen, wij heel veel, naar het Mukka heel veel. Dus ik denk dat beeldende kunst tot mij is gekomen daar of zo. Ik denk dat dan de typische Antwerpse kunstenaars of kunstenaars die in Antwerpen zijn geweest, zoals een Gordon Matta-Clark uiteraard, een Francis Alice. En ook al Benjamin, ik kan mij ook herinneren dat hij ooit een grote tentoonstelling heeft gehad in het Mukka. Lang geleden, toen was ik heel jong. En die had toen zo'n installatie met allemaal ballen. En ik weet nog dat ik in de tentoonstelling kwam en dat ik ballen van mij herkende. Dus waar wij mee speelden op het pleintje, die dan in die tentoonstelling lagen.
6: En jij wou die terug mee?
5: Niet gedaan, want ik denk dat zeker dus het mukken heel belangrijk is geweest daarin. Maar dat ik mij ook al snel heb aangetrokken tot mensen die buiten de instituten werken. Zoals een Gordon Matta Clark Instituut werkt of een Francis Alice in de publieke ruimte werkt. Dus
6: het zijn wel allebei kunstenaars die dat doen inderdaad.
5: Ja.
6: Maar die een zeer belangrijke relatie met musea of met grotere huizen hebben ontwikkeld.
5: Ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk dat door die omgeving van een scheldapen of een... Of waar ik in ben opgegroeid, dat maakte dat ik mij, denk ik, heel jong al moeilijk kon navigeren in instituten of daar heel... Als kind is dat ook een moeilijke omgeving. Denk ik, je moet stil zijn, je mag niks aanraken, je mag niet te snel lopen. En ik weet, met die tentoonstelling van Benjamin, dat ik dat moeilijk vond, omdat je dan zo... dat was bij ons thuis en ik kwam in het atelier van Benjamin en ineens werd dat zo gedestilleerd naar een museale context en moest hij daar ineens anders tot verhouden of zo.
6: Terwijl je natuurlijk de kunstenaar in het materiaal dat er lag kende.
5: Ja.
6: Dat eigenlijk geappropriëerd werd.
5: Exact.
6: Uit uw directe omgeving.
5: Door het mukken.
6: Door het mukken.
5: Ja.
6: U hebt zich daar niet tegen verzet?
5: Nee.
6: Is er... in zo'n context is verzet tegen, of soort puberij, laten we het zo noemen, is dat daarin nodig?
5: In de context?
6: In het type opvoeding dat u hebt genoten.
5: Is dat nodig?
6: Ja, ik bedoel, op welke manier doet u dat dan?
5: Verzet.
6: Ja, op welke manier verzet u zich tegen uw ouders of tegen uw opvoeding? Dat lijkt me dan, u bent een soort... Allee, niet het verlengde van waarin je zich grootgebracht, maar je gaat wel verder in de beeldende kunst, in de kunst enzovoort. Er is nooit een soort strijd geweest, denk ik, of wel?
5: Nee. Nee. Mm-hmm. Nee, nooit. Dat was vrij vroeg vanzelfsprekend dat ik in de kunst ging. Ja, zeker. Ja.
6: Hoe zag je eigen beeldend werker uit? Wat zou je beschouwen als je eerste beeldend werk?
5: Ik wist dat je dat ging vragen.
6: Je bent helderziend. Dus je zet er al een paar dagen over aan.
5: Ja, ik vind dat heel moeilijk, omdat ik dat... ik vind dat een super moeilijke vraag. Ik heb, zoals denk ik, veel jonge mensen die hier zitten, heb ik ook kaai zo gedaan in middelbare school. Maar ik zou zeker niet zeggen dat mijn eerste werk is, denk ik.
6: Ja, de vraag wordt ook interessanter... Naarmate mensen ouder worden, denk ik. Ik denk dat je dat heel erg kleurt, hoe ouder dat je wordt en wat daar dan het meest comfortabele zit in je eigen praktijk. Hè? Ja. Als iemand die 60, 70 jaar oud is, kan terugblikken en een veel later werk aanduiden als zijn eerste of haar eerste of hun eerste werk. Terwijl jij ze 6 jaar bezig, bij wijze van spreken.
5: Ja.
6: Hè, min of meer, sinds 2019.
5: Ja.
6: Je knikt twijfelend?
5: Ja, omdat ik sinds 2019 woon ik terug in Antwerpen.
6: Oké.
5: Okay. En dan ben ik beginnen werken in de sector. Maar ik heb ervoor een ruimte gerund, in de Beek ook.
6: Aha.
5: Met Sam de Ruand. En misschien is dat eigenlijk mijn eerste werk.
6: Oké. Okay.
5: Want ik heb middelbaar wel werk gemaakt, maar dat was zo...
6: De middelbare school, ja.
5: Ja, dat heeft niks te maken met wat ik nu doe of zo. Dat was echt een... Ik ben dan ook kunstgeschiedenis gaan studeren, omdat ik echt zoiets had van, ik wil even theorie en geschiedenis voordat ik begin te maken of zo.
6: Dat was een zeer bewuste beslissing.
5: Ja. Mm-hmm. Ja, omdat ik maakte, denk ik, vrij conceptueel werk of zo in middelbaar. En ik vond mij niet terug in disciplines zoals dat op de academie geldt.
6: Is dat nodig? Ik denk dat we daar de laatste 10 à 20 jaar aanduidt, dat het net de overlapping tussen verschillende media en tussen heel wat disciplines is.
5: Ja, zeker.
6: Misschien is dat eigen aan onze tijd.
5: Ja, dat denk ik heel hard. Maar En eigenlijk was ik misschien het beste thuis bij in situ of zo, maar op een manier denk ik ook los daarvan sprak mij dat minder aan of zo. En was het voor mij vanzelfsprekender om mij in theorie en geschiedenis te verdiepen. Als zoiets van, ah, dat is een goed fundament en dat lag mij ook heel, heel hard of zo. Ik was al langer bezig met kunstgeschiedenis en obsessie met Rubens en
6: met Rubens?
5: Ja, als Antwerpenaar. Mijn stiefmoeder is ook stadsgids, dus die nam ons ook vaak mee naar Rubens en dan vertelde hij daar heel, heel levendig over. Dus. En mijn opa is ook een soort van amateur kunsthistorica. Dus dat leefde keihard bij ons, die geschiedenis van Antwerpen. En dan Rubens en ja, vooral Rubens eigenlijk.
6: Als men tot nu toe aan het luisteren is, heeft men geen enkel idee wat de eerste zin in uw cv of bio is. Yeah. Daarin staat eigenlijk direct dat u een Marokkaans-Belgisch bent. Ik zou dat dus volledig niet zeggen, gewoon afgaande op wat je nu hebt gezegd. Je hebt ook de naam van uw vader wel vernoemd, zei het.
5: Yeah.
6: Maar je hebt eigenlijk nog niks gezegd over die invloed, die volgens mij van groot belang is. En dan zeker de decolonisering van de bevolkingsgroep waar u zelf op een, ja, toch voor een deel van afstamt.
5: Mm-hmm.
6: Daar gaan we het straks zeker over hebben.
5: Yeah.
6: Maar het valt mij op dat je het niet zelf direct aanduidt of dat je die twee culturen niet noodzakelijk direct naar boven brengt.
5: Ja, mijn vader is havenarbeider. Dus denk ik wel een vaak voorkomend verhaal van migranten, zeker Noord-Afrikaanse migranten, die naar Antwerpen trekken en eigenlijk hier heel hard werken, omdat ze ook hun familie daar moeten ondersteunen. Dus mijn vader is eigenlijk, hij heeft heel hard gewerkt lange tijd, dus was vrij afwezig in mijn opvoeding of zo. Waar nu eenmaal anders is en waar ik heel blij mee ben. Maar, dus ik ben eigenlijk vooral opgevoed door de vrouwen in mijn familie, in mijn gezin. En eigenlijk in een heel witte omgeving. Mm-hmm. Dus ik zou, als ik nu een soort van retrospect terugkijk op de afgelopen jaren van mijn mini-carrière, is dat ook wel een soort van het decoloniseren van die soort van mindset of zo. Of het... omarmen van mijn Marokkaans zijn.
6: Of het onderzoek naar waar dat deel van uw eigen geschiedenis ligt.
5: Ja, ja, ja. En dat is heel lang niet een ding geweest. Dat is eigenlijk heel recent dat ik daar echt ben in beginnen induiken. En de geschiedenis van mijn vader en familie en van Marokko tout court, van de migratie. Wat jammer genoeg heel laat is gekomen, maar ik heel blij ben dat ik er nu echt mee bezig ben. En ook... Ja, wij gingen wel elk jaar naar Marokko. Elke zomer met de auto, zoals heel veel andere gezinnen, gingen wij naar Marokko. Mijn vader heeft mij nooit de taal geleerd, dus ik spreek geen Arabisch. Mijn Frans is, zoals heel veel mensen van mijn generatie, heel slecht. Dus dat maakt ook wel dat die relatie met Marokko altijd heel moeilijk was. Omdat je wordt daar uiteraard gezien als Europeaan, als iemand heel rijk, met heel veel privileges, wat terecht is. Wat heel gek is om dat in je familiesfeer te hebben. Dat mensen je ook anders gaan behandelen omdat je van Europa komt. En daarbovenop nog dat je niet kunt communiceren. Dus ik heb bijvoorbeeld met mijn oma kan ik niet spreken. Ik heb nu wel 2 jaar Marokkaans-Arabische lessen gevolgd. Dus ik kan daar, nu begint dat wel een beetje. Maar mijn oma is nu half doof, dus dat is ook juist te laat of zo.
6: Het is voor de helft te laat.
5: Ik heb lang dat niet in mijn bio gezet ook. En denk dat is pas recent dat ik het er echt in zit, omdat dat nu ook wel echt tekenend is voor mijn praktijk. En dat het er wel echt... nu is dat centraal in mijn praktijk.
6: Misschien komt het ook wel omdat je niet daar op een gedwongen manier mee geconfronteerd bent geweest, dat je daardoor wel zelf naar die geschiedenis bent gaan zoeken.
5: Ja.
6: En dat die daardoor ook interessanter is dan wanneer men nu geschiedenis in een soort klassieke manier onderwijst.
5: Ja, en dat is... Ik ben naar Marokko beginnen kijken vanuit mijn fascinatie. Ik denk dat er echt heel erg iets geshift in... ik weet dat ik tijdens dat ik kunstgeschiedenis aan het studeren was, dat ik toen een documentaire heb gezien van de Civil Rights Movement en de Black Panthers. Mm-hmm. En dat was een soort van openbaring voor mij. En dan ben ik mega hard daarin gedoken, in de Afro-Amerikaanse geschiedenis en de Civil Rights Movement. Figuren als Malcolm X en Eldridge Cleaver en Marcus Garvey. En dan ook gaan kijken naar Pan-Afrikanisme en de beweging binnen Afrika.
6: Herinner ik mij niet correct dat uw stiefmama betrokken is geweest, of zeker research heeft gedaan naar de Zapatisten enzovoort ook destijds?
5: Wauw, ja, inderdaad, ja.
6: En dus waren dat geen dingen die bijvoorbeeld ook zoals de Black Panthers en meer bepaald Mumia Abu Jamal, waren dat geen dingen die bij u thuis ook, dat soort politiek bewustzijn, was dat iets dat aanwezig was?
5: Ik denk dat al mijn ouders, dus mijn vader, mijn stiefmoeder en mijn moeder, zijn allemaal heel open mensen en heel kritische mensen. Mijn stiefmoeder heeft inderdaad tijdens haar studie, na haar studie, heeft hij lang bij de Zapatistas gezeten, woont nu ook in Mexico. Dus heeft toen, door de Zapatistas te bestuderen, een obsessie gekregen met Mexico en alles Mexicaans. Dus met Mexicaanse literatuur enzovoort. En ging eigenlijk heel tijd back and forth. En is nu echt verhuisd naar San Cristobal. Dus aan het dorpje dat dichtst bij de Zapatistas ligt. In het zuiden van Mexico. Ons huis hangt vol met Zapatista-posters. Maar dat was vooral de Latijns-Amerikaanse struggle of zo. Of de inheemse mensen van Mexico. Er hong bij ons ook wel een kefir een lange tijd. Maar dat was nooit...
6: was nooit over het... nooit op een bewuste manier over... wat men geregeld de Berbers noemt. Je gebruikt daar een ander woord voor. Het ontgliep mij even.
5: MSIG. Ja, de MSIG.
6: Want Berbers, het woord Berbers is vergelijkbaar hier met het N-woord, geloof ik, of niet? Of ben ik daar verkeerd in?
5: Tot op zekere hoogte, denk ik. Ik denk dat die... ik wil dat zeker niet vergelijken, omdat ik denk dat dat heel andere verhalen en geschiedenissen zijn. En,
6: zullen we ernaar refereren als het B-woord? Het BR-woord.
5: Maar uiteraard komt dat van barbaar. Dus dat heeft... Ik denk dat veel mensen dat wel doorhebben.
6: Maar het is een heel, heel oud woord.
5: Het is heel oud, ja.
6: Het is een woord van meer dan 9000 jaar oud.
5: Ja, en dat komt van het Grieks-Latijns. Barbaros, wat werd gebruikt voor zij die niet konden spreken. Mm-hmm. Voor zij die buiten de stadsmuren woonden. Mm-hmm.
6: Outsiders.
5: Outsiders, tot slaaf gemaakt. Iedereen die niet man en wit was en filosoof was of zo. Dus dat werd gebruikt voor zij die niet konden spreken. Dus dat werd eigenlijk eerst gebruikt voor iedereen buiten die muur. Mm. En dus iedereen die niet Grieks was of Latijns was. En iedereen die niet die taal sprak. En dan is dat daarna, tijdens de kolonisatie, de Europese kolonisatie in de rest van de wereld, werd het noorden van Afrika barbarije genoemd. En toen werd dat gebruikt voor de mensen van barbarije, wat dus Arabieren waren, maar ook dus MSIG-mensen die daar woonden. De Arabieren zijn naar Marokko getrokken in 700. Dus dat is een heel lange geschiedenis. Mm-hmm. En toen werd dat dus voor die bewoners van barbarije werd Berbers gebruikt, of barbaar. En dan werd dat intern binnen Marokko nog gebruikt. Gebruikte Arabieren dan naar de inheemse mensen. En dat zijn de MSIG. En daarvan komt Berber. Dat is een heel interessante geschiedenis, want dat wordt door de gemeenschap zelf gebruikt, zeker in de diaspora. Mm-hmm. Bij mij werd vroeger altijd op school gevraagd, zet je Arabier of Berber? Mm-hmm. En dat is zo, je zei het een of het ander, mm-hmm. wat totaal niet kan, gezien dat de Arabieren al keilang in Marokko zijn. Het spreken over de MSIG-identiteit is vaak een... Die delen een Arabische lineage, zeg maar. Zoals bij mijn familie. Mijn familie is zowel Arabisch als MSIG. Maar dat is heel moeilijk om uit te leggen, omdat dat is een heel complexe bevolkingsgroep. De Amazigh is een nomadisch volk, zit over heel Noord-Afrika, mm-hmm. tot aan Mali.
6: Tot in Spanje ook?
5: Ja, hebben ooit in Spanje gezeten, tijdens Andalusië.
6: Op de eilanden toch? Ja.
5: Ja, en dat waren toen de Moren. Die zijn ook doorheen de jaren met allemaal andere namen benoemd geweest. De Moren is ook nog zo'n andere identiteit. Uh-huh. Maar de Tuaregs bijvoorbeeld zijn een Amazigh-volk. Je hebt de Kabyles in Algerije. De Rifis, waar een heel grote migratie kent in Antwerpen. In Antwerpen zijn...
7: Mag ik iets zeggen?
6: Denk het wel. Er komt hier een onbenode gast.
7: Het enkelvoud is Targi, het meervoud is Tuareg.
5: Ah ja, oké. Okay.
7: Ja, oké, sorry, ik weet er nogal veel van. Ah, maar het is interessant om te horen.
6: Zet u erbij als je je mond niet kunt houden?
7: Ja, mag ik?
6: Tuurlijk. Zeker. Over de
7: laatste decennia is inderdaad, wordt Berber zo als een beledigend woord beschouwd. Hè? En zeggen ze inderdaad, Amazigh is één man, Imazigen is meerdere volk, mannen ja. en Antamazigh is vrouwelijk. Maar ik geef Nederlands aan volwassenen.
5: Ah, ja.
7: En er zat uit Spanje een uh-huh. Marokkaanse, met Marokkaanse roots in mijn klas. Uh-huh. En die zei, ik ben Tamazigh. Ze zei, ik ben Berber. En ik zei, ah, Tamazigh. Ze zei, nee. Die vond Tamazigh dan weer een belediging.
5: Ja.
7: Dus het is blijkbaar toch niet zo een eenzijdig verhaal.
5: Het is helemaal niet eenzijdig.
7: Nee,
5: het is niet, ik gebruik dat zelf niet. Maar dat is een individuele keuze. Maar ik heb daar nu net een stuk over geschreven. En het is ook echt waar ik naartoe wil gaan. Is van, ja, de diaspora gebruikt dat. En dat is hun recht dat ze dat gebruiken. Maar het is gewoon belangrijk dat je de geschiedenis kent van waar het vandaan komt. En dat je de geschiedenis van Marokko kent. En de geschiedenis van de inheemse mensen in Marokko. Dat nog steeds een heel moeilijke kwestie is.
7: Zeg, maar dan moet jij ook eens naar ons volgend programma komen. Okay. Ik heb
6: wilde wisselen. Uw gast.
7: Wij hebben een programma over taal en wij zoeken al heel lang iemand die echt over Tamazigh of Tamashek. Je hebt toch heel veel verschillende.
5: Ja.
7: Dat is niet één taal.
5: Nee.
7: Dat ze zeggen Koerdisch, dat is niet één taal.
5: Ja. Ja.
7: Berbers of Tamazigh is niet één taal. Hè. Dat is zoiets als je zegt, ik spreek Germaans. Dat is natuurlijk
5: inderdaad. Ja, exact. Ja.
7: Die kunnen elkaar niet echt verstaan. Maar wij hebben een programma over taal, dus...
5: Graag.
7: Voilà, oké. Okay. Maar ik ga jullie verder mee rust laten.
6: Sympathiek idee. Een ja. soort fotobombing op de radio. We spoelen even een beetje terug.
5: Mm-hmm.
6: Je zei net, het eerste werk, of een van de eerste dingen die ik heb gedaan, was een ruimte in de beek eigenlijk. Dus de beek die al een ruimte op zich is. Daar hebben jullie... zelf een ruimte ingestart? Ik schat als tieners dan? Of begin twintigers?
5: Ik zat toen al in Amsterdam, dus ik was toen 19.
6: Ja, oké. Okay. En Sam Druant is iemand die met het zogenaamde tuften...
5: Ja.
6: Nogal mooie psychedelische beelden maakt.
5: Mm-hmm.
6: Een soort sculpturen die je aan de muur kunt hangen, zo zou je ze kunnen omschrijven, denk ik.
5: Ja.
6: Een maffe techniek van het schieten van van gekleurd haar in een soort mat systeem, is dat, hè?
5: Ja.
6: Dat je aan de muur hangt.
5: Ja.
6: Dus zij maakt dit soort werk.
5: Ja.
6: Is iemand die al een tijd in Zweden woont, denk ik? Of woonde?
5: Op en af,
6: Ja. Jullie hebben dus samen een ruimte gestart. Hoe heette die en wat hield dat allemaal in?
5: Dus dat heet Box 22.
6: Jawel. Ik zie het logo voor mij, ja.
5: Ja, dat was... ik studeerde toen al kunstgeschiedenis. Sam studeerde toen in Gent, illustratie of textiel. En ja, ik ken Sam al heel lang. Wij zijn samen... ik ken die sinds mijn 15. Ik zat toen in de theorie, in de kunstgeschiedenis, mega gefrustreerd.
6: Waarover?
5: Over de soort van afstand dat je creëert tot kunst of zo. Ik denk dat veel mensen, en ik denk veel kunstenaars daar ook mee eens zijn, dat je zo... Ik heb daarna ook nog filosofie gedaan en ik heb bijvoorbeeld geen kunstfilosofie gedaan. Maar zo het filosoferen over kunst of het te veel nadenken over kunst, vind ik...
6: Ja, toen op café.
5: Ja.
6: Of hier in dit programma.
5: Maar dat is... Nee, ik vind ook dat je dingen moet doen. En dat je moet naar dingen gaan kijken gewoon. En,
6: misschien is wat u doet wel net het proberen combineren van geschiedenis, taal, schrift en beeld.
5: Wow. Is dat? Ja. Ja, dat is. Zo zou ik dat zelf niet omschrijven, maar ja. Ja, maar dat is ook... ja, maar denk bij kunstgeschiedenis was dat meer zo... Dit is het verleden, dit is de kanon. Hier, studeert dat maar en produceert dat maar.
6: Is het niet zoals bij een schilderkundige opleiding zo... dat het interessant is om dat soort basis eerst te leren... en daarna daar zelf mee aan de slag te gaan? Dat overhoop te gooien? Daar mogelijk de geschiedenis wat te herschrijven of te vervalsen?
5: Ja, zeker. En ik denk dat bij de kunstgeschiedenis...
6: Of te bevragen?
5: Ja, als ik dat bekijk vanuit het punt van mijn filosofie of mijn opleiding filosofie, waarin dat uiteraard hetzelfde gebeurt, dat je naar Aristoteles en Kant en zo moet lezen. En ik heb me daar heel erg lang tegen verzet, denk ik, omdat ik dat mega saai vind sowieso. En ja, dat zijn best wel problematische gedachten soms. En daar wordt niet altijd even kritisch naar gekeken. Maar ik ben nu wel echt van mening dat die basis inderdaad wel, zeker bij filosofie, heel belangrijk is. Omdat je wilt ook weerwoord kunnen bieden. En dat is nog... er is niks zo nice als iemand als een Aristoteles onderuit halen. Dat is fantastisch. Dat is mega leuk. En denk je bij de kunstgeschiedenis ook of zo. Misschien. Dus zeker, maar ik denk dat daar in mijn opleiding te weinig kritisch naar wordt gekeken of zo. Mm-hmm. En zo... Ik denk ook omdat ik dan kwam uit dat nest of zo. En ja, dat was gewoon tegenover.

0: Heb je dit soort dingen die mensen van op straat betrokken bij zijn werk,
1: yeah.
0: die gebouwen nieuwe bestemming gaf, een sculpturale bestemming enzovoort.
1: Yeah.
0: Dat zijn dingen die je duidelijk al kende.
1: Yeah.
0: Ik ben uiteraard er niet tegen dat je dat gaat studeren, maar en je hebt er duidelijke moeilijkheden mee gehad. Waarom heb je dat dan gedaan?
1: Ik denk, omdat ik nog steeds wel geloofde dat ik denk dat ik heel lang mezelf zag als soort van curator in een museum of zo. Dat was heel lang wat ik dacht dat ik ging doen. En dat was ook wel wat mijn ouders zo zeiden, van je gaat tentoonstellingen maken. Of, en dat is... En ik heb ook al ook heel die opleiding, en dat was maar 3 jaar, ik heb al een bachelor gedaan.
0: Je hebt ook niet gedacht aan een curational studies bijvoorbeeld? Wat nu iets, iets is dat goed draait als een opleiding in Gent?
1: Ja, en ook wel, het ziet er echt een fantastische opleiding ook uit. Maar ik had die bachelor gedaan en dan stage gedaan. En dan ben ik snel erachter gekomen dat ik sowieso even niet meer wou studeren. En ook niet in die institutionele context zou zijn. Want ik heb dan na mijn studie, we waren eigenlijk nog bezig over Box 21.
0: Ik wou er nog op terugkomen, zeg maar, vertel maar verder.
1: Ik heb dan na mijn studie, tijdens dat ik aan het studeren was, Box 22 begonnen, omdat ik iets wou doen, omdat ik tentoonstellingen wou maken naast het studeren en schrijven. En dat samen met Sam gedaan, een paar shows gedaan, met vrienden eigenlijk.
0: Wat waren die shows en waar kwam die naam, Box 22?
1: 22 van de huisnummer, denk ik. Box van, als een synoniem voor garage, garagebox.
0: Het is een soort verbouwde garage. Nee, niet echt eigenlijk. Het is een soort... Wat was dat vroeger eigenlijk? Een soort...
1: goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Is het een bakkerij of zoiets kunnen geweest zijn?
1: Ja, maar het is geen garage. Want volgens mij is er geen luik in de vloer.
0: Nee, je hebt eigenlijk een soort achterruimte waar je eigenlijk perfect een brood zou kunnen pakken.
1: Ja, je kunt ook die ramen helemaal open schuiven. Echt een prachtige ruimte.
0: Absoluut, ja.
1: Maar dan daar... Ja, wij moesten daar dan wel huur betalen, dus dan hebben wij zo...
0: Ah ja, dus jullie werden wel direct gelijkgeschakeld aan het volwassen leven en aan de rest van de huurders.
1: Maar dat was ook oké. Dat was
0: vroeger een verfwinkel.
1: Een verfwinkel?
0: Ja. Ik krijg hier onze enige luisteraar die...
1: een verfwinkel, want er zijn heel veel spatten verf op de vloer wel.
0: En die zijn niet van jullie afkomstig?
1: Nee.
0: Wat waren die tentoonstellingen die daar plaats hebben gevonden? En zagen jullie zag je dat als een soort collectief of zo? Of het begin van een collectief?
1: Nee. Zeker niet. Nee. Ah,
0: okay.
1: Nee, dat was gewoon iets waar ik en Sam deden. En dat heeft wel nog verschillende levens gehad of zo daarna. Maar in het begin was dat... Welke tentoonstelling? Ik denk, wij hebben met Hanna Bruggeman, dat was een goede vriendin van ons, die toen illustratie studeerde in Gent. Hanalie Dalet, die toen schilderkunst studeerde aan de academie. Le Monseigneur, wat toen Victor Verhulst. Victor en Thomas Renwaard was, die maakte ook wandtapijten.
0: Dat was een duo. Die zich de naam van een mens hadden aangenomen.
1: Le Monseigneur.
0: Ah, sorry, ja. Le Monseigneur.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Le Monseigneur. Wat dacht jij, Rex?
0: Ik verstond het niet helemaal, dus ik... Gisteren nog een beetje.
1: en dan deden wij dus diners om de huur te kunnen betalen. Dus dat was altijd...
0: In de ruimte organiseerden jullie diners.
1: Ja, want je hebt daar dus die perfecte keuken, wat je dan niet echt gebruikt, omdat dat niet echt een expo-ruimte... Of dat zou eigenlijk nog wel misschien kunnen op een manier. Maar dus in de achterste ruimte waren de expo's en dan gebruikten we die keuken om te koken. En dan deden we een diner om de huur te dekken.
0: Dus tijdens de tentoonstellingen bleven de tafels waaraan mensen eten, zoals nu nog steeds in de beek, bleven staan en daar werd gegeten ook?
1: Nee, dat was op de opening waren die tafels al weg. En dan deden wij zo de laatste dag een diner, een brunch.
0: Waar mensen voor betaalden, jullie kookten zelf.
1: Ja.
0: En dat dekte eigenlijk de huur.
1: Ja, inderdaad. En daarbij zo... Ik denk 4-5 edities gedaan. En dan hebben we daarna samengewerkt met Medusa in Brussel. Een collectief was die een beetje hetzelfde als ons deden. Op een manier hetzelfde. Die ook ruimte gaven aan jonge kunstenaars. En dan hebben we met hun samengewerkt een paar keer. We hebben een show gedaan in Antwerpen nog. In het atelier van Kathleen Vink. In de Duinstraat in Zeevoek.
0: Ja. En dan zeer hoog gebouw.
1: Zeer, ja. Een prachtig soort van groot pakhuis. Ja. Waar dat Tom Volkaert zijn atelier ook achterin heeft. Daar een groepshow gedaan. En dan zijn we eigenlijk gestopt met Box 22, omdat Sam naar Zweden

0: verhuisde en ik begon te werken in de sector en dat was gewoon te veel.
1: U begon te werken in de sector als in u hebt een stage gedaan in het MUCA.
0: Ja.
1: Dus u was eigenlijk wel de richting die u eerst koos, het organiseren van tentoonstellingen, het gaan stage doen bij het MUCA, insinueerde toch een beetje dat je als een soort curator wilde werken.
0: Ja. Ja, en dat was toen op de Marcel Broodhaerts tentoonstelling. Waar echt als jonge kunsthistorica was dat echt fantastisch om dat te mogen doen. Maar dat begon direct na mijn studie. Dat was 3 maanden. Maar dat was heel overweldigend. Ook gek om zo, ja, om zo die behind the scenes te zien, die kantoren, wat zo'n eilandsfeer is. En ja, gewoon gek. En zo die budgetten zien en zo. Ah ja, je moet palmbomen gaan kopen voor die tentoonstelling. Zo, ah ja, oké. En wie gaat ervoor zorgen? Zo, ik weet niet, zo dat alles waar hij bij een tentoonstelling komt kijken.
1: Wat natuurlijk, ja, waar je niet over nadenkt als je iets ziet.
0: Totaal
1: als je iets gaat
0: niet,
1: kijken,
0: nee.
1: Denk er niet na aan.
0: Nee, en dan zo die. De weduwe van Marcel Broodhaerts, die dan ontmoet. En zo, ja, maar dat is ook een Marcel Broodhaerts tentoonstelling. Zijn werk gewoon over de hele wereld. Dus dat is, weet ik veel, Centre Pompidou, die schippen werken. Die schaal was enorm. Maar, dat was leerrijk, maar dat was ook al snel duidelijk, denk ik, dat ik dat niet echt wou doen. Dat was duidelijk, denk ik, maar dat was ook. Ik was toen natuurlijk aan het zoeken naar een job, naar die stage. En Lode werkte toen in het MUCA, Lode Geens. En die werkte toen nog deeltijds ook bij het NICC. En die zei zo, ah ja, ik ga er weg. Wilde jij dat niet doen?
1: Lode Geens is ook iemand die alle kanten van de beeld- en kunstwereld heeft gezien of geprobeerd of gedaan.
0: Ja.
1: Hij heeft de galerij gehad, heeft in het museum gewerkt, heeft in het NICC gewerkt.
0: Ja.
1: Dat dus toch een bedoeling was in ieder geval dat het een soort kunstenaarsvakbond of een kunstenaarsorganisatie was die kunstenaars ondersteunde of hielp.
0: Ja.
1: Hij is zelf ook kunstenaar geweest, of nog? Het is een heel vage. Als hij 9 jaar was, al een museum, sigarettenmuseum.
0: Oh.
1: Op zolder, bij zijn ouders thuis. Waar je ook al inkomen moest betalen.
0: Oh, wauw.
1: Ja. Heeft de mama hier in deze. In een gesprek met hem hier ook.
0: Inkomen betalen, wauw.
1: En heeft altijd manieren gevonden, op een goede manier, denk ik, om zijn artistieke praktijk of wat dat ook is, of dat je dat nu zo wilt noemen of niet, om dat te ondersteunen, denk ik.
0: Ja, maar die heeft ook die beurs, toch?
1: Zo inderdaad,
0: die
1: heeft een beurs opgericht. Maar we gaan hier niet over Lode Geens praten, we gaan over u praten. Wanneer is dat besef gekomen dat dat soort zaken, want dan zijn ze bij het NICC gaan werken, hè?
0: Ja.
1: Dus je ziet eigenlijk, je gaat van een soort test om curator te willen zijn in een museum, ga je naar een organisatie die de bedoeling had om kunstenaars te ondersteunen of om als een soort kunstenaarsvakbond te fungeren.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat jij daarin terechtkomt, sorry dat ik het zeg, is dat een klein beetje een zelfhulporganisatie.
0: 100%, ja.
1: Dus met alle kunstenaars die zichzelf een soort tentoonstellingsplek wilden geven. Ook niet, niet de allerbeste draaiende kunstenaars, laten we het zo zeggen.
0: Nee, maar ik denk dat dat ook misschien de reden is waarom dat Lodde
1: daar weg wilde.
0: Ja. Ja, allee, ik had geen idee gewoon. Ik wist natuurlijk wel wat NICC was, omdat ik ervoor ook mijn thesis bij kunstzien is dat geschreven over Club Moraal, dus zo ook wel over de geschiedenis van het ICC. Dus ik wist wat het ICC was, maar ik weet nog heel goed dat Lode dat vroeg. En ik zei, dat is goed of zo, want ik was echt op zoek ook naar een job. En natuurlijk is dat, als hij op een plaatje wordt gegeven, doe je dat dan. En ik woonde ook nog maar juist terug in Antwerpen, hè. Dus ik kende al die mensen ook helemaal niet. En ik weet nog dat Guillaume dan op kantoor langskwam met MUCA.
1: Guillaume Bijl.
0: Ja, Guillaume Bijl. En dan, ik was echt zo, wow. Omdat je Guillaume Bijl dan ziet in de kunstgeschiedenisles. Die kwam binnen al rokend. Die leek heel groot in dat bureau of zo. Dat leek echt een reus.
1: Misschien zat u op een laag stoel.
0: Ja. daar begonnen en dat was complete chaos. Complete chaos, maar ik vond dat ook heel exciting.
1: Was het uw job om daar proberen orde in te creëren?
0: Ja. Ja.
1: Is dat gelukt op een of andere manier?
0: Ik denk dat wel. Ik denk dat wel, zeker. Maar ja, dat is ook niet moeilijk, want dat was ook extreme chaos. Dus ik denk dat veel mensen daar makkelijk een orde in kunnen brengen. Maar ik was... hoe oud was ik toen? 21.
1: En alsnog heb je daar het idee gekregen om zelf kunstenaar te worden?
0: Nee.
1: Hoe is dat er gekomen?
0: Nee, maar ik heb toen...
1: Wat is de brug geweest of wat is een overgang geweest van dit soort werk of aanwezigheid in de kunstwereld? Het is ook mijn vroegste herinnering aan u, is uw aanwezigheid in het NICC.
0: Ja.
1: Om van daar te gaan naar, naar teksten te gaan schrijven die een artistieke ingreep zijn.
0: Ja.
1: Werk te gaan maken. Ja. Hoe is dat gekomen?
0: Ja, dat, dus ik heb altijd naast mijn jobs als cultuurwerker altijd tentoonstellingen nog blijven maken. En dus ik heb nog even als soort van los van Box 22, zeg maar, zelf tentoonstellingen gecureerd in samenwerking met Medusa dan.
1: In Brussel.
0: In Brussel, in Klaptrap hier is.
1: Ah ja.
0: Toen dat nog bestond, bij Ercola in de kelder. Prachtige ruimte ook wel. En dan, waar nog? Met de Masters Beeldhouwen is een tentoonstelling gemaakt.
1: Masters Beeldhouwen van de Academie.
0: Van de Academie Antwerpen. Nog wel andere dingen, maar ik kom daar even niet op. Maar ik ben dus eigenlijk altijd... Ik heb altijd parallel aan mijn job zelf nog actief geweest als curator toen. Maar dat stopte ook op een gegeven moment, omdat ik daar te weinig van terugkreeg, denk ik. Dat was te... Ik denk dat ik vond dat moeilijk om die positie als curator te... Zo, wat is mijn rol als curator? Is dat context geven aan een tentoonstelling en een tekst schrijven? Dat was voor mij te weinig op een gegeven moment. En ik wou iets meer zelf inbrengen, denk ik. Maar dat kwam heel natuurlijk. Dat was gewoon zoiets van, ik wil even geen tentoonstelling meer cureren.
1: Als bijvoorbeeld, als je werk zag, dat je daarin dingen zag die je dacht dat je beter kon?
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat mijn schrijver, denk ik, te eigenzinnig werd of zo. Of te hard een reflectie van wie dat ik ben.
1: Je zou kunnen zeggen dat het schrijven... Bijvoorbeeld in uw teksten over kunstenaars, zoals de tekst die je over Vedra en Koppeljaars werk hebt geschreven.
0: Yeah.
1: Iemand die de mythe van de kunstenaar volledig belachelijk vindt.
0: Uh-huh.
1: Maar de tekst die je voor hem hebt geschreven, fungeert als werk op zich, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En gaat eigenlijk niet meer alleen over hem.
0: Nee, en dat was ook zijn uitnodiging.
1: Integendeel, ja.
0: Nee, dat...
1: Dus er wordt een soort ruimte gecreëerd door een andere kunstenaar voor u als kunstenaar.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, en ik ben ook toen gestopt om tentoonstellingsteksten te schrijven. Ik weet niet, ik vond dat niet... Ik wou mijn eigen stem. Ik wou mijn eigen manier van schrijven ontdekken. En dat zat daar een beetje in de weg of zo.
1: Mm-hmm.
0: En nu doe ik dat wel terug, maar ik ben veel selectiever in over wie dat ik dat schrijf.
1: Als job?
0: Ja. Ik heb nu online voor Elise El Yousfi een tekst geschreven. Die zit op residentie bij Casco in Leuven. En ik heb voor haar tentoonstelling bij M. Leuven een tekst geschreven. Maar haar werk leunt heel dicht aan bij mijn eigen praktijk. Dus dan is dat schrijven van een tekst gaat veel makkelijker. En ik kan ook mijn eigen onderzoek daarin steken. En dat is, terwijl iemand waarvan diens praktijk niets resoneert met mijn eigen praktijk, dat is heel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om daar een tekst over te schrijven. Dus ik denk dat waar ik nu sta en hoe dat ik denk ik ben geëvolueerd in die sector, is heel hard mijn eigen stem gaan zoeken.
1: Te zoeken, ja.
0: En daar is...
1: In het openbaar.
0: In het openbaar. En daar is heel hard... Ik heb dan na het initiatief bij Morpho nog gewerkt als artistiek coördinator. En dat is zo de laatste job dat ik heb gedaan in de culturele sector.
1: Morpho is een residentieplaats.
0: Ja.
1: Vroeger gekend als R. Eerst in de haven, nu in de Ploegstraat.
0: Ja. In het klooster daar, samen
1: dat
0: met
1: ook, Extra City huis, Vest.
0: En Antwerp Art ook. En er zijn ook ateliers in het gebouw. En bij Morpho was dat gewoon duidelijk dat ik kon dat niet meer. Ik kon niet meer ik vond dat heel moeilijk aan de tijd om als cultuurwerker te werken, in dienst van kunstenaars.
1: Als je nu, ik vroeg daar straks wat zou je beschouwen als je eerste werk?
0: Ja.
1: Je begon daarbij te lachen en die vraag te omzeilen. En ik vraag mij dan af, na al dit, hè, je hebt al dat werk gedaan in de kunstensector en hebt daarna beslist om als kunstenaar actief te gaan zijn.
0: Ja.
1: Wat is dan het volgens je eerste werk dat je toen hebt gemaakt? En hoe zag dat eruit?
0: Ik wil bijna zeggen dat ik... Maar ik ben ook enorm kritisch op mezelf. Ik wil bijna zeggen dat ik mijn eerste werk nog moet maken of zo. Want misschien is dat wel zo. Want ik heb eigenlijk altijd voor het geschreven woord gekozen. Ook omdat ik dan die achtergrond van filosofie... en nu ga ik voor de eerste keer echt een audiovisueel werk maken.
1: Ja.
0: En dat heb ik ervoor wel wat gedaan, maar nooit zo serieus als nu of zo.
1: Je hebt ook met geluid gewerkt?
0: Ja, maar dat is denk dat ook wel... Ja, ik denk dat gewoon al die... Ik vind het heel belangrijk voor mezelf om al die vormen open te houden of zo. En mij niet te binden aan een medium.
1: Is het ook niet nodig?
0: Nee, maar ik denk, dat maakt dat ook wel moeilijk of zo. Ik denk dat mensen kunstenaars heel hard zien als iemand die schildert. Of iemand die keramiek doet of beeld houden. En dat ze dan soms een tekst is en soms een tentoonstelling. Want ik denk dat ik mijn tentoonstellingen ook al op een bepaalde manier ook als een praktijk, als een artistieke praktijk zeg of zo. Of dat heel graag wou zien als dat.
1: Tentoonstellingen die gecureerde?
0: Ja. Maar
1: dat is een soort collage die jij maakte met de werken die er aanwezig waren van andere kunstenaars.
0: Ja, maar ik zie dat wel echt als een samenwerking of zo. Want ik denk ook wel in mijn ervaring dat er ook wel vaak zo... soms op een oneerlijke manier wordt gekeken naar die curator of zo. Als iemand die probeert vast te pinnen als kunstenaar of zo. En dat was, denk ik, dat is voor mij zeker niet het curatorschap. Dat is altijd een samenwerking geweest. En ik denk dat ik ook mij lang heb gezien als iemand die meer als coördinator werkte of zo. Die meer mensen ondersteunde in het maken van een tentoonstelling. Maar mijn ingreep was altijd best wel, vond ik altijd heel weinig. Maar misschien ben ik me nu aan het downplayen, dat weet ik niet. Maar voor mij was dat gewoon, vertelt waar je praktijk over gaat. Volgens mij is dat nice daar. Dat ga ik over heel wat praktische dingen of zo. En veel van die mensen waren ook vrienden van mij. Dus je hebt die gesprekken dan sowieso of zo. Maar dat is misschien wel het curatorschap, I don't know. Ja.
1: En zou je kunnen zeggen dat je beeldend werk het beeldende herleidt tot tekst?
0: Het beeldende herleidt tot tekst?
1: Ja, omdat je zegt, ik moet mijn eerste beeld... Een beeldend werk nog maar.
0: Ja. Ja. Ja, misschien wel. Ja.
1: Smakelijk.
0: ja, maar voor mij is dat, die tekst ook mega beeldend of zo. En dat is nu... voor mij is het heel logisch om mijn tekst om te zetten in beeld nu. Omdat ik beelden zie als ik aan het schrijven ben of zo. Ja, dus... Ja. Ja.
1: Je bent ook deel van een denkcollectief, ja. Een fellowship. Ja. Ik spreek het juist uit, want het is anders geschreven dan het woord fellowship.
0: Ja.
1: Het is geschreven met AE.
0: Ja.
1: Fellowship. heeft dat een betekenis, dat woord?
0: Fellowship komt van fellow, van laying fellow. Wat het soort van laten rusten van het land betekent, geloof ik. In combinatie met fellowship van hoe dat vaak in de vriendschap of gemeenschap of hoe dat vaak in de academische context ook wordt gebruikt. Dus het is een combinatie van het idee van gemeenschap en vriendschap met een idee van rust en laten rusten. En dat is een collectief dat eigenlijk is samengebracht door Stine Sampers, wat bestaat uit ik, Stine en Anna Laganowska. En dat is samengebracht op een moment dat we, denk ik, alle drie het moeilijk hadden met het werken in de culturele sector en het positioneren in relatie tot instituten. Dus dat, wij zijn sowieso vrienden. Dus we kwamen samen en babbelden daarover. En van daaruit ontstond denk ik een nood om die ruimtes te herdenken. Of om samen dingen te doen die misschien niet altijd... of die niet gaan over productiviteit of over werk, maar meer over rust en samen dingen lezen en nadenken. En,
1: een soort leesgroep?
0: Eigenlijk wel, ja. Ja, maar het is echt het is een leesgroep. Nu doen wij, organiseren wij sessies bij Kransen, de ruimte van Jan Mathé, hebben we toen uit zijn baan.
1: Sessies die publiek zijn?
0: Nee, die zijn enkel op uitnodiging. Omdat we, en dat zat hier rond een thema en wij selecteren 3 teksten en we nodigen mensen uit. Ik wou zeggen vrienden, maar dat is niet altijd. Er zijn ook mensen die wij gewoon van online kennen en mee willen spreken. Gewoon. Die nodigen uit op die sessies en dan lezen
1: en al die mensen teksten. Dienen die teksten op voorhand te lezen?
0: Nee, niet. Nee, omdat we willen ook niet dat het als een huiswerk voelt of zo. Dat
1: verschilt dan met een leesgroep, klassieke leesgroep?
0: Ja, want dat is waar ik altijd uitval bij leesgroepen. Ik wil geen druk voelen om te moeten lezen. En het is ook heel... We hebben nu onlangs onze eerste sessie gehad en het is zo mooi om samen een tekst daarop te lezen. Een tekst daarop te horen is helemaal anders dan dat je dat uiteraard anders intern enkel hoort, in je eigen stem. En dat is gewoon...
1: Of in de stem van de schrijver.
0: Of in de stem van de schrijver.
1: Nee, dat gevoel is toch iets...
0: Ja?
1: Ja, als ik bijvoorbeeld een boek van Gerard Reve lees, hoor ik wel die zijn stem.
0: Nee, ik dacht dat je ging zeggen over een audioboek. Maar...
1: Daar doe ik niet aan mee.
0: Dat is ook niet altijd de stem van de schrijver, uiteraard. Nee. Maar dat is heel kwetsbaar om dat op te lezen. Maar het is echt wel... Het is,
1: ook in kleine groep?
0: Ja, mensen vinden dat wel moeilijk. Maar dat is ook... iedereen komt ook met een eigen achtergrond. En, veel mensen zijn dat niet gewoon om dat op te lezen. Of kunnen... we ervaren stress. En natuurlijk zijn dat niet altijd mensen die elkaar heel goed kennen. Dus dat kan ook voor sommige mensen stressig zijn. Maar daarmee dat ook altijd de bedoeling is om dat op uitnodiging te doen, dat het een kleine groep is, dat iedereen zich zo comfortabel mogelijk voelt om dat wel daarop te lezen. En dan bespreken wij die teksten.
1: Zijn het teksten die jullie zelf schrijven?
0: Nee. Het zijn altijd gekozen teksten, altijd rond een onderwerp. Nu de tweede sessie gaat over taal en on language and tongues, waar dan heel breed over taal gaat, maar dan kiezen wij alle 3 een tekst uit. Maar onze interesses liggen dicht bij elkaar, maar ook wel ver uit elkaar, dat wij alle 3 wel teksten kunnen kiezen die op iets anders inzoomen of zo. Bij mij is dat vaak decoloniale theorie of verhalen, en bij de anderen zijn dat andere dingen. Het is vaak theorie, maar dan ook een stukje uit een novel of zo, in een gedicht. Dus het is niet enkel theorie.
1: Het is een collectief, maar is het de bedoeling dat dat collectief ten eerste uitbreidt en ten tweede dat jullie daar ook mee naar buiten treden? Of blijft het een soort privégroep die enkel in Krans samenkomt? Of is het bijvoorbeeld ook denkbaar dat er een tentoonstelling van komt? Of zo?
0: Ja, dat denk ik. Ja. En dat is een heel jong collectief, dus we hebben eens een residentie gedaan bij WP Zimmer.
1: De dansresidentie... Zimmer is toch een dansresidentie in Antwerpen?
0: Onder andere, maar die doen ook... Dat is heel breed, dat is performing arts, denk ik, eerder.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Ja, maar dat is wel voornamelijk mensen uit de performing arts, maar... ook wel breder dan ze. En wij hebben toen een residentie gedaan rond het medium van radio. Geïnspireerd op zo'n pirate radio's en radio als vorm van verzet. En ook sound als vorm van verzet.
1: Lijkt mij iets voor hier.
0: Ja. Ja, die residentie gedaan en dan zo de oefening... Of geëxperimenteerd met geluid en... moeilijk, omdat wij waren een heel jong collectief. Wij komen in een residentie, gedeeld ineens een ruimte voor een bepaalde tijd. Dus dat was ook al zoeken waar we daar gingen doen of zo, of een manier van werken vinden die voor iedereen lukt, omdat wij ook allemaal cultuurwerkers waren. Dus je combineert dat ook met een job in de cultuursector. Dus agendas gaan moeilijk samen. Dus dat was een goede try-out, denk ik, om te voelen wat we willen doen met fellowship. Maar dat is eigenlijk wat wij nu doen, is een verlengde daarvan, maar is ook wel anders. We zijn een beetje afgestapt van het idee om een radioshow te doen. Maar dat kan wel terugkomen. Ik bedoel, het is ook in die zin ook multidisciplinair. Dat is nu het geschreven woord, maar dat is ook zeker geluid. En dat gaat ook film zijn. Dus die ideeën zijn er wel. Of wat dat groeit, ja, dat kan. Dat kan zeker.
1: Wij zijn benieuwd. Het hele team hier, dat hier staat te trappelen rond deze tafel. Lina, Ejda, grote dank voor de komst naar de studio.
0: Merci.
1: We horen gegarandeerd meer van u in de toekomst.

0: al die kleine prentjes van een paar centimeter, dat komt op honderden encyclopedieën die bij ons thuis overal lagen. En alle prenten werden eerst los op het doek gelegd en pas dan later ja, samengeplakt. Dus ik moest er ook heel dikwijls heel voorzichtig langs van dat niks wegwaait.
1: Dit is nog een driedimensioneel werk. Er komt echt van alles uit de kader gekropen.
0: Ja, dus een periode van een jaar of 10 geleden was Hans heel veel bezig met schilderijen of met kunst te maken die driedimensioneel was. Dat is met poppen en dan ja, allerlei objecten die eigenlijk uit de schilderij naar voren springen. Dat is een hele tijd zo geweest en dan was hij dan toch weer terug bezig met meer ja, tweedimensioneel werken.
1: Wat mij heel vaak opvalt aan zijn werken is dat die heel muzikaal zijn. Ik weet niet wat dat komt, maar er zit veel ritme in en dingen die verspringen en veranderen.
0: Ja.
1: Luisterde hij even muziek terwijl hij aan het maken was?
0: Hij was heel veel met muziek bezig. Hij was ook DJ en muziek was heel belangrijk. Stond ook bij ons continu op. Er was eigenlijk nooit geen stilte.
1: Ik vind dat je dat echt ziet aan zijn werken.
0: Tijdens het maken van werken stond er ook muziek op. En als dat 's nachts was, was dat heel braaf met zijn koptelefoon, zodat ik ook kon slapen.
1: Want hier ziet het dat is voor mij ook het religieuze, dat zit hier ook weer in.
0: Ja, voilà. We hebben daar het laatste avondmaal, zoals iedereen van ons het had willen meemaken, denk ik.
1: Ja.
0: Seks, drugs en rock en roll. Mm-hmm. En niet zo heel braaf, maar als je weet dat het je laatste avond is, denk ik dat we allemaal wel dit beeld liever hadden dan een brave katholieke beeld. Van.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. Voilà. Mm-hmm.
1: Dit is een werk met allemaal oorbollen.
0: Dat is soms ook toevallig wat zich aandient. Hè. Als hij dan zoiets vond met ergens een doos op de straat vond met duizenden prentjes met ogen, dan dacht je, dan wil ik daar iets mee doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet ook zeggen, hij maakte zijn werken ook allemaal door elkaar. Hij was heel dikwijls met 3 of 4 werken tegelijk bezig. Mm. En dan lagen die daar apart en dan begon hij weer met het een en dan weer met het ander, naar gelang wat hij vond van prenten die paste bij het een of het andere werk.
1: Ja. Want die werken die hangen hier nu tentoongesteld en wat gebeurt er nu mee met die werken die hangen?
0: Zij zijn natuurlijk te koop. Er zijn ook heel veel werken die eigenlijk al verkocht zijn en die mensen hebben nu tijdelijk teruggegeven om te kunnen tentoonstellen.
1: Uit privécollectie.
0: Uit privécollectie van vrienden vooral. Alles is te koop.
1: Ja.
0: En wat niet verkocht wordt, zal ik zeker heel graag bijhouden.
1: Ja. Dit is wat een soort bij of zo, of ook weer een soort.
0: Ja, weer een vreemd object. Ja. Ook weer duivels en waar van alles naartoe gezogen wordt. Ja. Ook weer heel veel ingewanden, kapotte mensen eigenlijk vooral. Hè. Dat zien we overal terug: darmen, harten, tongen.
1: Ja.
0: Ja, voornamelijk ingewanden.
1: En toch supportertjes erbij.
0: Ja,
1: zo,
0: maar toch zijn er altijd weer mensen dat je denkt van, zijn die wel gelukkig? Nee dus. Hè.
1: Ja.
0: Je ziet hier mensen die leeggezogen worden en die energie gaat dan weer naar die duivel. Mm-hmm. En, het is allemaal, ik vind vanuit zijn werk komt er heel veel energie.
1: Mm-hmm.
0: En hier wordt iemand ondersteboven gehangen, daarboven hangt dan toch weer een skelet of beenderen, komt ook heel veel terug.
1: Want het is ook echt eindeloos.
0: Ja,
1: het een gaat naar het andere en dan kom je ergens anders weer terecht. En, dan...
0: en het is ook maf om te weten dat Hans het beeld al voor zich had. Het is een werk van 2014. Maar ik vroeg hem ook heel dikwijls van, wat doe je dan nu? Want al die kleine prentjes toch in geheel. Ik zie dat al voor mij. Vooral de kleuren waren heel belangrijk, dat zag je al. En heel veel werd ook achteraf ingekleurd, omdat het zo rood en geel en dat vel moest
1: zijn. Heel veel dingen zijn ook omlijnd nog. Hè? Dus dingen zijn uitgeknipt en dan werd dat dan allemaal nog lijntjes rondgetrokken.
0: Ja, dat was een zeer, zeer belangrijk einde van het proces. Als alles dan plakte, dan moest alles met hele goede zwarte stiftjes nog eens allemaal omlijnd worden. Ja.
1: En dat maakt het ook wat krachtig.
0: Dat maakt het werk veel, veel sterker.
1: Ja, dus dan wordt het echt een eenheid. Want omdat zoveel verschillende dingen zijn, ik vind dat elk werk heeft echt zijn eenheid.
0: Ja.
1: Dus het echt,
0: past je kunt je inbeelden, al die kleine prentjes van een paar centimeter en die allemaal omlijnen.
1: Uh-huh.
0: Daar ben je wel even mee bezig. Hè.
1: Uh-huh. leuk dat mensen bezigheden hebben in het leven. Hè? Ja. Ja. Ja, wat moeten we hierover zeggen?
0: Ja, het is weer een driedimensionaal beeld. Het is eigenlijk een stuk uit een heel groot kunstwerk dat ik het niet alle delen nog van heb. Of heb teruggevonden.
1: Het is een soort kast eigenlijk of zo. Of een raam.
0: Het is een kast afkomstig uit een van het huis dat we gekocht hebben. De oude meubelen van de vroegere eigenaar. En daar is dan ook weer met poppen en een soort van... beenderen en skeletten van een
1: verbrande baby.
0: Een verbrande
1: baby. Stak je dingen in brand als soms?
0: Ja, zeker en vast.
1: Ah ja, zo ziet dat eruit, wat er weggesmolten is en dat het aan elkaar gesmolten is. En dan verschillende manieren aan elkaar gelast en aan elkaar geplakt en zo.
0: Het moest een huber zijn. Het grappige is ook wel de ogen daarboven. Dat is een foto van Hans. Eigenlijk, dat zijn zijn ogen. En hij print ook wel heel dikwijls dingen zodanig dat... paste bij het werk. Het is allemaal niet zomaar toevalligheden of zo. Alles werd echt wel minutieus
1: voorbereid. Dit ging hij in zijn atelier werken of was dat echt bij jullie thuis in de living? Echt?
0: De collages waren vooral bij ons thuis in de living. En in zijn atelier maakte hij vooral de filmpjes, de stop-motion, de muziek. Zo was het eigenlijk wel.
1: Want hier in deze ruimte wordt ook nog een film afgespeeld. Is dat iets anders dan die andere film die we net zagen? Of?
0: Er zijn verschillende films dat hij gemaakt heeft. Het vallen alle kanten uit eigenlijk. De films is eigenlijk ook een collage op zich. Hè. Dus dit was een mix van beelden, geluid. Niks dat eigenlijk logisch lijkt voor de normale mens, maar voor Hans was het allemaal heel vanzelfsprekend. Dikwijls heel repetitief ook. Dikwijls bij ons thuis gefilmd, regelmatig ook in zijn atelier.
1: Want hier liggen ook allerlei objecten nog. Is jullie lief een soort zetels die geïnstalleerd zijn?
0: Ja, we hebben met boekjes nog. Wat we proberen te doen hebben, is ook een deel van zijn werkruimte weer te geven. Hans maakte ook maskers. Wij hebben maskers gemaakt voor een optreden van Udo Mitsch, waar er hier dan een paar van te zien zijn.
1: Dat zijn deze, zijn die maskers.
0: Udo Mitsch had dat gevraagd aan Hans voor maskers te maken voor een optreden.
1: Graaf.
0: En dat zijn er dan een deel van. Die zijn ook allemaal heel luguber en heel donker. Soms kwam ik thuis en had ineens een masker op als ik binnenkwam. Ik vond het allemaal heel... hij lachte ermee, maar het was wel heel luguber.
1: Dat heb ik mezelf ook één keer meegemaakt. Het is een Halloween feestje gegeven. En ik deed de deur open en er stond iemand voor de deur en ik wist echt niet wie dat was. En het duurde een tijdje dat hij zijn masker wou afzetten. En waar we het in het begin niet laten zien wie dat was.
0: Een typische Hans.
1: Maar het zijn echt wel knappe maskers.
0: Ja, en ze zijn helemaal van scratch gemaakt. Ook met gevonden dingen en plastic laten smelten. En dan zo te proberen maken dat duivels niet moeilijk te begrijpen is.
1: Want ik dacht, ik zei juist een hondje, ik dacht dat ook een werk was met
0: een
1: dat
0: het echt hondje. Het leeft nog, is dat. Oké, dan zag ik er een stekker. Ja, goed. We spreken, dat
1: kan ik graag. Maar er niet werken
0: verkocht. Er worden dus ook werken verkocht. Ja. We hebben hier ook zo wat gebogen spiegels. Ja. Thuis hadden ze een heel maf atelier, er was geen enkele lijn in. En zijn grote droom was ook om op een dag in een rond huis te wonen. Maar die had iets tegen vierkante vormen of strak afgeleinde zaken. Mm-hmm. Dus zijn bureau was eigenlijk een gegolfd iets. Ook allemaal gevonden objecten.
1: Nu was hij zelf veel, had hij veel, waar had hij nog inspiratie? Andere kunstenaars?
0: Ik denk dat de inspiratie vooral in zijn eigen hoofd zat, eerlijk gezegd. Zijn fantasie was ongebreideld. En soms kon hij ook in een stilte, als we gewoon thuis zaten, dingen zeggen. Dat ik dacht van, waar komt dit nu vandaan? Maar buiten zijn eigen hele maffe, zotte brein, de interesse in alles wat de onderwereld is of wat moeilijk te begrijpen is, was immens groot. Hij las ook heel veel over tarot bijvoorbeeld, maar ook over duiveluitdrijvingen en dat alles was gewoon een mix. Hij las heel veel en hij wist heel veel. Hij kende zijn geschiedenis van binnen en van buiten. denk dat het vooral in zijn eigen hoofd zat en de input van de buitenwereld werd gebruikt voor zijn eigen onderwereld te creëren.
1: Ja. En Nozem komt ook een paar keer terug.
0: Ja, Hans heeft met 7 vrienden een atelier gehad, een jaar of 10 geleden. En ze noemden zichzelf de Nozems. En dat was een heel fijn allegaartje van kunstenaars die een beetje buiten het normale stonden, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ik ben hier net aangetrokken tot dat werk. Misschien moeten we daar niks in gaan kijken. Ja, dat wil ik hier voor ons. En een soort hier...
0: Dat is eigenlijk meer zo grafiekachtig, vind ik. Dat zijn veel grotere stukken collage. Maar daarin vind ik vooral dat je ziet hoe dat ook wel een heel goed gevoel uit voor een grafische samenstelling. Die kleuren passen, die beelden passen. Dat is gewoon een mooi werk dat minder luguber is.
1: En ja, eigenlijk is minder luguber misschien.
0: Vooral mooi is qua compositie. En ik vind dit zijn mijn favoriete werken. Die zijn soberder, grotere prenten. Maar ik vind dat die grafisch heel veel impact hebben eigenlijk. Ik vind die heel mooi. Maar wel wat atypisch voor Hans inderdaad.
1: Zijn die dan nog bewerkt? Nee, hij maakt de collages, maar dan zit er nog een beschermlaag op ofzo? Of?
0: Een beschermlaag erover. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk met collages om die goed te blijven bewaren. Hè. Alles is gelijmd. Er zit een compact tuna, was een grote vriend, om alles achteraf te bedekken. Ja. De zon en het licht hebben natuurlijk wel invloed op het werk. Maar dat vond hij ook wel oké. Hij was niet zo van te restaureren of...
1: Als vergankelijkheid hoort erbij.
0: Dat hoort erbij, ja. Dat mocht een kaf zijn. Ja.
1: Is dat een werk?
0: Dat is bunker, eigenlijk een oranje, hele oude frigo eigenlijk. Ja. Hunker Bunker was een muziekexperiment dat hij samen deed met Thomas, een heel goede vriend van hem. En ze noemde zichzelf Hunker Bunker. En je ziet daar ook een pot op staan met een rotte patat in. Hans experimenteert heel graag met...
1: Kan dat open?
0: Er
1: zit van alles in.
0: Ja, er zit van alles in. Allerlei dingen die je misschien wel weer kon gebruiken. En Hans stak heel graag dingen ook in potten om te zien wat er mee ging gebeuren. Hij heeft ooit eens een dode muis gevonden en die dan ook op zelfgemaakt sterk water gezet. Ik vind ze voorlopig niet.
1: Je hebt het niet geroken, ook niet?
0: Nee, en hij had ook een patatten-experiment en dan was hij met aardappels bezig om die potten te steken en dan te zien hoe dat die wortels groeien en hij trok er aan films, hij maakte er filmpjes over en foto's.
1: Ja. Hier zijn ook nog aan het werken op de kader gesneden gewerkt.
0: Dat deed hij eigenlijk ook heel graag, als kader in kader.
1: Ja, de kader is ook, dat is een deel van, dat is een kader in een kader en precies dat maakt het nog eindelozer. Eigenlijk, hè? Want vaak is een werk omkaderd en dat is het einde en hier blijft het dan wel duren.
0: Ja, dat past ook een beetje in zijn plezier om drie luiken te maken of om werk verder te laten lopen met een witte tussenruimte door. Daar komen we straks nog langs dat soort werken. Mm. Maar hier was het vooral zo, we gaan buiten de kader en dat maakt het wel speciaal eigenlijk. Ja.
1: En was het altijd persoonlijk of deed er ook mensen aan mee aan die werken?
0: Zijn collages zijn volledig persoonlijk. Zijn films en stop motion en zijn muziek is altijd wel samen met Paul en Thomas gemaakt.
1: Dat is het ziet er eigenlijk van ver zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ziet er eigenlijk Bambi. Het ziet er eigenlijk heel lieflijk uit. Ik heb dat wel vaker gezien. Maar ver weg denk je van, mooi.
0: Ja, mooi.
1: En dan gaan we wat dichterbij kijken.
0: Dichter en dan wordt alles weer menselijk. Hier hebben we een soort van Jezus die aan het kruis hangt. Maar dan toch weer, als je verder kijkt, is het helemaal niet Jezus. En gebeurt er weer van alles.
1: En hier wel een stukje rol van Artemisia Gentileschi. Dat is een barok schilderis. Ja. Waarschijnlijk van kunstboeken. Uitgeknipt. Ja. En
0: encyclopedieën liggen er bij ons oneindig veel. Als er iemand interesse heeft in oude encyclopedieën, honderden.
1: Dat is ook een beetje misschien gewoon met al papier meegeven, dat is niet
0: ik snap het. Dat gaan we nog zien.
1: Ja. De natuur komt toch vaak terug op, hè?
0: Ja, heel veel, veel natuur. Naast ingewanden en het menselijke komt er heel veel natuur, bomen, bos.
1: Ja, vogels, allerlei dieren.
0: Maar wat ik van dit schilder eigenlijk heel mooi vind is...
1: Wat ik die net al had zien, en was eigenlijk, ik had die nog nooit gezien en dat was eigenlijk direct de favoriet.
0: Ja, dat is van 2023. Wat ik heel mooi vind is dat dat in een houten kader zit en als je dat ziet lijkt dat nog wel vrij liefelijk, zo wat natuur. Als je dan verder kijkt ook wel weer skeletten, dode paarden, moeras waar mensen uit voortkomen, heel veel vogels.
1: Er staat zelfs een titel op, dat heb ik niet vaak gezien. And the birds don't sing, they screech, they just screech in pain.
0: Voilà. Dus als je het schilderij ziet lijkt het is vol met vogels en die fladderen vrolijk rond in een bos.
1: Een soort,
0: iedereen lijkt wel blij, maar dan gewoon dat tekstje op de kader zelf van the birds don't sing, they just screech in pain. Vind ik dan wel zo van, het is helemaal niet lieftallig, het is vol pijn en
1: dat is een moeras met bijtende zuren op de grond en skeletten die eruit komen.
0: En dan een beetje verder in de rechterhoek zie je dan eigenlijk skeletten en de dood.
1: Ja.
0: Een thema dat heel veel voortkomt in zijn werk.
1: En wat commentaar op onze samenleving?
0: Absoluut. Ja.
1: Heel vaak zo. Onze consumptiemaatschappij waarschijnlijk en mensen die als zombies rondlopen misschien en zich maar laten leiden. En...
0: Ja, voilà. Hij was bijvoorbeeld heel hard tegen gsm's, hè. De smartphone. Hans had nog altijd een gewone telefoon, een oude Nokia gsm. En hij vond dat alle mensen zichzelf een beetje voorbij holden in deze maatschappij met altijd bereikbaar zijn. En, geld was ook totaal niet iets wat hem interesseerde ofzo, dus dat was... Ja. Zeker en vast heel maatschappijkritisch, absoluut. Ja. En ook in dit werk zien we weer het grote kader en dan toch weer een klein kader.
1: Ja, een klein kadertje dat daarin zit.
0: Ja. Ik denk van, tja. En
1: dat is dan verbonden met de collage, ook met de mensen die dan een soort pijp in hun mond hebben.
0: Het gaat allemaal wel weer door. Want eigenlijk een soort van, inderdaad.
1: En dan heb ik ook de link met dit kadertje, een soort televisie misschien of zo.
0: Ja, iemand zit een waterpijp te roken en dat komt dan toch weer voort in een bos. En het is allemaal, je kunt er soms uren naar blijven kijken.
1: En dan allemaal stukjes lever en nieren die in de bomen hangen.
0: Ja, bizar. En dan weer industrie daar vlak naast. En, en ook weer ingewanden.
1: Want werkte hij dan soms voort op een schilderij dat er al... Want in dit kader was dat misschien een schilderij dat er al was, lijkt
0: dat
1: mij precies.
0: Heel dikwijls.
1: En die zijn van die bomen die er misschien al waren en dat hij daarop verder heeft gewerkt dan ofzo.
0: Dat gebeurde heel dikwijls. Dat hij op straat ergens een oud schilderij vond van iemand en daar dan door hoog te plakken. En soms was dat helemaal beplakt en soms zag je toch nog stukken. Ja, dit is een dodeneiland eigenlijk dat hier wordt uitgebeeld.
1: Ja, het is een zee met rotsen en bergen en plastieke pijpen die eruit komen.
0: Ja, voilà. Dat is een dodeneiland en daar staat een tekstje op. Love is not good for health.
1: Okay. Vastgehouden door een pater, een soort Franciscus-achtig figuur, die dat dan vasthoudt.
0: Die in een bootje naar het dodeneiland aan het dobberen is.
1: Ja.
0: En daarboven hangen dan toch weer allemaal ingewanden.
1: Stukken hersenen.
0: Een soort van rook die uit de blauwe pijpen komt.
1: Het heeft wel iets romantisch. Het van zijn eerst meer romantische werken eigenlijk.
0: En ook eentje van zijn eigen favorietjes. Zelfs heel goed
1: Maar ik vind het eerder, ik vind het wel de meest romantische werken die ik gezien heb. Het is niet goed voor onze gezondheid blijkbaar, liefde.
0: Nee,
1: maar...
0: Dit
1: zijn ook zo'n drieluik ook echt weer mee uit het kader gelegd.
0: Dit is een drieluik waar hij heel trots op was, maar waar ik ook een van de knapste werken vind van Hans. Dus heel veel kleine prentjes. Het zijn drie werken, maar elk werk bestaat dan ook weer uit twee kaders. Waarvan het middelste kader weer naar voren springt. Daar heeft hij meer dan een jaar op gewerkt. Het zijn allemaal hele kleine prenten.
1: Dit gaat mijn eerste gedachte bij, zoals slavernij en mensen die werken elke dag en worden van geprofiteerd.
0: Industrialisatie. Die zich probeert aan te passen aan de maatschappij en de maatschappij die eigenlijk alles verwoest en de industrialisering en al dat. Mm-hmm. Het is ook een werk dat ooit geselecteerd is geweest om tentoon te stellen in Beaux-Arts. Het heeft in Beaux-Arts gestaan, maar het is nooit tentoongesteld, want toen brak corona uit en werd de volledige expo gecanceld. Maar ik vind dit een van de beste werken van Hans eigenlijk. Ja. Die drie kaders lopen eigenlijk ook door in elkaar.
1: En de dynamiek die daarin zit. Je ziet echt hoe dat al die... Dat is ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja. Je kunt daar naar blijven kijken.
1: Zien is geloven eigenlijk, want het is moeilijk te beschrijven. Hè.
0: Die kunt de mensen echt eigenlijk kijken. Ja. Want dat kun je niet uitleggen.
1: Nee.
0: En ook hoe dat kaders op elkaar doorlopen, in alle richtingen eigenlijk, is fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil mijn eigen man niet te hard de hemel in prijzen. Hij zit in de hemel waarschijnlijk, of in de hel, wie weet. Maar, of ergens tussenin, het vage vuur.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is een heel mooi werk.
1: Ja, dat is echt wel waar.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En we hebben hier ook een heel bureau nog staan. Met allemaal...
0: Ja, dat zijn de vrienden die deze tentoonstelling eigenlijk ook mogelijk hebben gemaakt. Bij mij thuis komen halen. Dat is een stukje atelier van de mens. Hoe het er werkelijk ook bij lag. Dus tafels, ook weer alles afgerond. En ja, heel veel prentjes die hij op voorhand al uitknipte. Als hij maar eens iets zag, knipte hij het al uit en stak het in dozen.
1: Mm.
0: Dus al die dozen staan hier ook. Zijn afgeronde bureau, daar zijn ook stukken van hier, de schuiven, de lades, vol met tijdschriften, boekjes.
1: Ik vind het wel knap dat je dat hier toch hebt gezet eigenlijk. Zo.
0: Ja.
1: Het is ook geen evidentie misschien toch niet, om dat even weg te halen uit een...
0: Het is geen evidentie, maar langs de andere kant geeft dat ook heel goed weer hoe de Hans werkte en hoe hij alles voorbereidde thuis. En ik vind tientallen grote schoendozen vol met voorgeknipte prentjes. Ik heb zelf ook al twee collages gemaakt, maar dat is niet zo goed.
1: Je moet toch mee blijven werken. Dat is ook wel leuk. Ik heb nog oneindig materiaal.
0: Veel materiaal.
1: Ah, super tof. En deze werken, die zijn ook nog wel, die verdienen ook nog wel een woordje.
0: Dit is een heel knap werk, vind ik zelf ook.
1: En ze samengesteld uit een tiental, vijftiental verschillende kaders. Hè?
0: Ja. En je hebt eigenlijk de bovenste laag. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaders die eigenlijk naast en door elkaar. Dat is eigenlijk een stad. En dan zie je daaronder gespiegeld en ondersteboven de stad die explodeert. Dus
1: het is eigenlijk een bovenwereld en een onderwereld eigenlijk.
0: Dus de bovenwereld is dan onze maatschappij, waar alles min of meer normaal lijkt. Tot je wat dichter gaat kijken, zie je ook wel chaos en verderf. Maar dan de onderkant is hoe dat Hans zegt, hoe het werkelijk was. En dan ook nog eens weer spiegelt, dus alles ondersteboven. Maar je ziet eigenlijk iedere keer in het geheel daarboven, de explosie daaronder is eigenlijk, als je goed kijkt, een werkelijke kopie van wat er boven eigenlijk nog heel hard is.
1: Dit is echt wel een ongelooflijk werk voor jullie. Ik moet echt wel ergens een speciale plaats krijgen toch.
0: Ik denk dat het werk ook bij mij thuis zal blijven. Het is raar om hier te zeggen, maar Hans is bij ons thuis gestorven. En het laatste wat hij gezien heeft is ook dit werk, want hij is hieronder gestorven. Dus zijn laatste beeld was dit. Heel mooie werk.
1: Ja.
0: Dus
1: dat is echt voor mij al bij te krijgen.
0: Heel speciaal. Ja.
1: En er is nog één kader dat er wat boven hangt.
0: Ja, dat was eigenlijk een beetje de grap van het heel het werk.
1: Het
0: kleine stukje van onze wereld. En hij hoopte waarschijnlijk dat hij erbij was, dat om kunnen ontsnappen is van de grote explosie en het verderf en de miserie waar we allemaal in terechtkomen. Dus dat zijn enkele gelukkigen die zijn kunnen ontsnappen van het uit elkaar spatten van de wereld.
1: Ja. Ja, dit is echt wel iets ongelooflijk, want die heb ik gezien in die expo in Parpaniek, ging dit ook.
0: Ja, enkele jaren geleden.
1: Voilà, dat is lang bijgebleven, dit werk. Ik vond dat nog nooit gezien zoiets.
0: Ja, het is ook een heel moeilijk werk om tentoon te stellen, want het zijn heel veel kaders en die moeten allemaal exact juist hangen om het beeld te zien, waarbij dat je eigenlijk de weerspiegeling ziet van de levende wereld en dan alles wat explodeert en kapot gaat.
1: Ja, want de batterij begint in leeg te geraken van de gsm.
0: Ik heb ook veel gebabbeld.
1: Ja, je hebt echt veel. Ik denk dat het wel goed is geweest. Misschien nog één ding is, hoe is deze expo ontstaan? Is er
0: Ja, Hans is een dik jaar geleden overleden en in al mijn rouw had ik mezelf beloofd, na een jaar wil ik hem wel eren en hij verdient dat ook wel. Hij wou er zelf niet mee naar buiten komen, ik ben heel trots op Hans. Mm-hmm. En, ik wou iets doen voor hem. Ik had daar zelf de kracht niet voor. Dus ik heb Benny van Rotkat daarvoor gevraagd, samen met Lucy. En samen met nog een hele hoop vrienden hebben ze heel deze tentoonstelling
1: het is echt stand gezet. Het is echt wel gelukt, hè? Het is echt super knap, mooi ingericht.
0: Ja. Ik ben hun heel dankbaar en ik ben zwaar ontroerd toen ik hier gisteravond binnenkwam en zag wat ze ervan kunnen maken.
1: Ah ja, je bent er gisteren pas binnengekomen.
0: Ja, ik ben hier de eerste keer binnengekomen.
1: Heb je jou Fiat gegeven?
0: Ja, ik ben meer dan dat zelfs. Meer dan dat. Hans zou heel trots geweest zijn op hoe zijn vrienden hem dragen.
1: Ja, absoluut, denk ik ook wel, ja.
0: Absoluut.
1: Goed, het is nog eigenlijk zo'n week, hè? Hoe lang kun je ook komen?
0: Het is nog een week tot en met volgende week zaterdag. En dan volgende week zondag is het Open Monumentendag. En staat het gebouw ook heel de namiddag open in het kader van Open Monumentendag. En blijft de expo dus ook nog te bezichtigen. Plus het prachtige gebouw 12 Antwerp, waar wij zijn.
1: Ja. Merci voor de rondleiding.
0: Merci.
1: Ja. Ik denk dat dat goed is geweest.
0: Dank je wel.
1: Ik heb het zelf niet gehoord.
0: Ik zou muziekje spelen nu.
1: Ja, misschien wel. Hè.
2: Ja, dus dat is een interview van Hans met Charlotte, weduwe van Snopvrek, Sens, Billet. We bevinden ons nog steeds in galerie 12 Antwerpen op de Kattendijkdok Oostkaai, nummer 12, op de retrospectieve voor Hans Millen. Zo dadelijk gaat ook de vader van Hans Mill nog een toespraak geven. Ik ga ondertussen een muziekje voorzien.
3: Moet
2: Webs terugkoppelen. Ja, we gaan even de GSM terugkoppelen met het mengpaneel.
4: Misschien heb ik al een radiokamer.
5: Ja, zou zeker kunnen.
2: Ik hoor mezelf.
6: Ik ben al niet, maar.
2: Oké, dat is een zeer uitvoerig verslag van Charlotte. De weduwe van Hans, bij die werken, die ze helemaal heeft meegemaakt. Dus je praat heel vlot en heel gepassioneerd over die ontstaansgeschiedenis van al die werken.
6: Dat was enorm interessant.
2: Ja, absoluut. Dus dat is zeker. En we gaan nu, wat gaan we nu doen? Moeten we deze microfoon gaan naar de zaal verhuizen of zoiets? Want
6: jij moet dan... Ja.
2: Dat kan.

zo dadelijk toespraak van Mille Millet, vader van het.

DJ Hell met Electronic in Germany. En dat sluit naadloos aan het volgende nummer. Een nummer van de laatste aflevering. Wolfgang, die was tot 1987 percussionist bij Kraftwerk. En hij heeft een AP uitgebracht, Times. En het nummer dat je daaruit gaat draaien, dat is, wat was het nu weer? Monday to the Moon. En Monday to the Moon, daar gaat, er is een hele internethetze over bezig. Want die Wolfgang, die is ondertussen al 77 jaar. En terwijl die IP aan het voorbereiden was, kreeg die op Facebook een messenger, werd die gecontacteerd door een Thomas Bangalter. En dat zou een van de die vroegen voor een gesigneerd exemplaar van een magazine. Eén, dat is de voorlaatste soloplaat van die Wolfgang Vlug. En hij zei, ik verzamel platen, maar ze moeten persoonlijk gesigneerd zijn door jou, schreef hij. Ja, wij Daft Punk, wij zijn zot van jou. En zonder Kraftwerk hadden we nooit onze eigen robotstijl gevonden op het podium met die helm.

0: met alarmbellen moeten doen, afgaan. Want er zijn ook zo'n 342 Facebook-profielen met de naam Thomas Bang Galtert. Maar die bleven wat berichtjes over en weer sturen. En Fleur vroeg dan aan zijn nieuwe Facebook-vriend of hij nu wilde meewerken aan een nummer over de ruimte op zijn nieuw album. En die antwoordde dan, oh, ik ben ook fan van de ruimte. En dan kreeg hij een audiobestand toegestuurd, die Fleur. Het was wel in de verkeerde toon.
1: Voor zij die mij niet kennen, ik ben de Mil. De trotse vader van Hans. Hans die ons verleden jaar zo compleet onverwacht

0: Ja, ja. Oké.
1: En dan...
2: Dus dat was de toespraak van
0: de vader.
2: De vader van Hans Millet. Ja, tussendoor luisteren we overigens naar een...
0: fragment?
2: Een fragment van een vroegere uitzending van Snoptrax.
0: De stem van Hans zelf was net voordien in uitzending, dus dan hebt u de vader en de zoon naar elkaar gehoord.
3: Die hele muzikale dat zou intussen een catfish geweest zijn of een scam. Ze weten niet wie dat daarachter zit. Dat moet een soort van oplichter zijn, zogezegd dan. Die wel heel veel kennis heeft over elektronische muziek in de jaren 70. Maar hij staat dus wel op het nieuwe album. Nu, dat is heel de internetversie. Ik heb daar zo een beetje mijn twijfels over. Misschien is het ook maar gewoon een reclamestunt. Vooral omdat ook... ze hebben het altijd maar over één nummer waar dat die zou meegewerkt hebben. En die Thomas van Garde staat vermeld op het album. Met twee nummers. Er is ook nog een nummer en dat noemt Überall, waar hij zou opstaan. Maar u hoort dus nu het nummer Monday to the Moon.

Wolfgang Fleur, al dan niet een samenwerking met een van de leden van Daft Punk. En het zit er weer al bijna op, nog een dikke 8 minuten. En wij sluiten af met een plaatje, een samenwerking van het Doppler Effect samen met Object. En u hoort het nummer Hypnagogia.

0: Woorden gooien. Zegt eens iets, Paul.
1: Hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Ja? Wacht, hè. Oké. Paul.
1: Ja?
0: Ah, hier is soms.
2: Is het een dun geluid? Ken je het volume van de telefoon of vroeger?
0: Ja.
2: Nee, nee. Dan moet je hem wel juist goed voorhouden, want dat is toch een beetje op afstand. Ja.
3: En dat staat op speaker in, of?
0: Ja.
3: Oké, okay, ja. Ja. Dat zou wel lukken, hè.
1: Ja, ik moet wel gewoon zien dat ik je ook hoor, hè.
2: Voilà, ja, het is duidelijk, denk ik.
4: Ja.
0: Hoor je mij?
1: Ik hoor je bijna, die hoor ik je wel, die wel.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
2: Ja, het gaat over een aantal zaken. Er is de films die vertoond worden, waar jij en Hans hebt daar de soundtracks voor gemaakt, of die films samen gemaakt hebben, begrepen. Benny heeft al gezegd over jullie samenwerking, dat er een heel intense samenwerking was. Kun je er zelf iets over zeggen over die samenwerking?
1: Ja, het is met een andere wat we eigenlijk een heel intieme vriendschap. We hebben elkaar 20 jaar geleden leren kennen doen. En dan heb ik een vrouw gekregen, dat is wat ik verwaterd, maar we hebben elkaar teruggevonden 12 jaar geleden en zijn we begonnen met een collectief vermogen. Allemaal een beetje met dezelfde insteek. Het relativeren van het ego en gaan voor de kunst op het moment. En er was één iets wat wij moesten doen, niet zozeer om iets meer naar buiten te komen. En dan hebben wij een afspraak gehad, de Core Brothers, dat ik samen met een Thomas. En is de basis eigenlijk gelegd in een ruimte van de Rotkat, in de Dubasstraat. En daar is eigenlijk alles een beetje vorm gekregen. Mijn Hans was daar een, wat moet ik dat zeggen, wij zaten two minds in a cup. Wij dachten heel gelijkaardig over heel veel dingen en we spraken ook alles, we waren nooit echt apart. We hadden dezelfde voorliefde voor muziek en dezelfde stijlen daarin ontwikkeld, dat ging ook over film. Dus die communicatie samen iets te maken, creatief, was eigenlijk vanzelfsprekend en dat ging super goed. Zonder altijd een woord te gebruiken kwamen er altijd, of kwamen altijd op hetzelfde ding uit. En, zo is ook Paradepest ontstaan, dus buiten de films, die eigenlijk dezelfde insteek hadden als zijn collages. Het was eigenlijk een samenraapsel van dingen die we raken op een of andere manier in beeld gebracht. En die werden dan als een collage in elkaar gestoken als zijn de film. Daaruit is ook Paradepest ontstaan. Daarin hebben we dezelfde principes toegepast. Een alter ego dat in een punk mindset dicht bewogen. En zodat die muziek ook op kan komen. Dus de Hans die zong, ik heb wel alle muziek ingespeeld, laag onder laag. En alles ook altijd in één take, dus dat werd nooit meer aan de plus stond. En werd ik meestal dat het koud is als ik een drummer was, speelde ik mij als een drummer. Als ik die gitaar speelde, speelde ik mij als gitarist. En zo was het ook met de films. Dus we kloppen echt in al die altijd egeltjes die daar zich in bewogen. En daar ligt ons ook de vrijheid om daar alle thema's aan te snijden. En vooral ook heel los van het ego.

0: Dat is heel kort door de bocht wat ik daar kan over vertellen. Het is ook heel confronterend voor mij, want ik heb ook heel veel meegeluisterd. Ik heb mijn papa ook even in spraak horen doen. Dat komt wel heel hard binnen. En ik is nu naar België, de vrijdag, en dan kom ik naar de expo. En ik ben zeker dat het wel heel hard gaat binnenkomen allemaal.
1: Ja. En zijn jullie persoonlijk nog met kunst bezig met wat je deed samen met de Hans, dat je dat nu zelf doet? Of hoe is dat nu momenteel?
0: Ja, ik blijf alleen het gedachtegoed waarop wij dingen maken, dat zit natuurlijk ook nog altijd in mijn helft. En we hebben ook nog heel veel muziek die we samen gemaakt hebben, die losstaat van Paradefest. Ah. Ik heb ook nog heel wat beeldmateriaal, maar ik ben er wel een. Ik ben pas verhuisd naar Spanje. Ik heb wat andere kanten op hier gehad. Maar dus ondertussen heb ik hier ook meer ruimte waarin ik mij kan beginnen op te laten. En waar ik ook nu denk ik na de expo het kan opstellen, omdat dat hier wel even. En die hebben mij ook allemaal een jaar geleden platgelegen. Omwille van het feit was er gewoon heel intens om ons erin te vinden. We waren echt een tandem in dat verhaal. En, ja, die pedelt er niemand mee achteraan, dus dat
1: is
0: wel hard.
2: Ja, misschien, want ik was net even op Spotify aan het zoeken en dan vind ik Parade op Vecht al terug.
1: Ja.
2: En ik heb daar een liedje... Ik heb een stukje beeld gezien, precies. Kan dat?
1: Ja.
2: Ja?
0: Ja, ik heb het graag niet begrepen, want ik hoor
1: jullie
0: niet
1: heel. Maar hoort is niet goed, dus
2: moet even... De Seven Tits, ik heb een liedje gevonden op Spotify en dat noemt Seven Tits. En ik heb daarnet videobeelden gezien van een vrouw ook met 7 tieten.
1: Verstaat u de vraag? Hallo, ja?
3: Zegt
2: nee,
1: nee.
2: Oh nee, we horen het niet.
1: De verbinding is niet, is niet optimaal, kunnen we stellen. Het
4: is de VF van de telefoon, dus misschien moet jij zijn vragen halen.
3: Okay.
2: Ah, ja. Voilà. Ja.
1: Moet ik doen?
3: Ja.
4: Zijn vraag herhalen.
1: Ik moet zijn vraag herhalen.
3: Ga je.
1: Ja, de vraag was een lied gewonnen op Spotify, Seven Tits. En die komt uit die plaat, hè, dus die zal verschijnen. Die al op Spotify staat, dus met andere woorden. Die fysiek ook zal in je platform zal komen. En de vraag is...
2: Ja, vertel daar iets over.
1: Kun je iets zeggen over dat specifieke nummer of lied? Of... Maar ik hoor niet, ik hoor niks, hè.
3: Nee.
0: Nee. Heel veel de avond, waarin bepaalde middelen werden gebruikt en dat hij op die manier bepaalde dingen weernam. Daar is ook wel die nummers. De nummers zijn eigenlijk ook allemaal heel uniek. En op het randje ervan. Maar nogmaals, bij ons waren taboes aan de kant gesmeerd en de Hans voor de Europese dag in om dat op een heel unieke manier naar voren te brengen. In 70. Het woord, Nico zegt het zelf al een beetje, dat was een weername van de paaltje die een uitzag over een leven bots gehad. En dat is eigenlijk de main character in dat nummer.
2: Ja. Misschien moeten we dat eens afspelen, dat nummer.
1: Kun je dat op een goede manier afspelen?
0: Dat kan je zeker doen.
1: Dat kunnen we misschien doen, dan weten we.
0: Die nu op Spotify is, die zal de zon erop gaan.
1: Ja, we zien
0: het niet.
3: Komt allemaal in orde, Paul.
1: Ja, het is even zoeken hier, door de live constellatie, is het even zoeken naar de juiste manier om het zo goed mogelijk in uitzending te brengen.
3: En het is geregeld.
1: Maar ik heb de indruk dat het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren.
2: We gaan het afspelen.
1: Seven Tits.
2: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Super.

0: Zeer goede weergave en proficiat. Het belooft heel veel voor dat album, alleszins. Dus we waren in het genieten van de muziek, alleszins. Dus, ja.
1: Paul, ben jij er ook nog bij?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Dat was Hans was aan het zingen, of wat?
2: Ja, de Hans die zingt erop en ik speel, ik speel eigenlijk de muziek erop. Maar dat was ook allemaal, omdat ik gepleegd ben. Dus de Hans die zingt erop en de rest is uit muziek ingespeeld, allemaal in aparte sporen.
0: En hoe is dat voor de rest van de plaat ook zo, dat jij de muziek speelt en Hans zingt, of wat is de verdeling? Ja. Ah ja, ja. En wat zijn de exacte instrumenten die u allemaal gebruikt? Dat is...
2: dat was de drum, computer, gitaar, sympathie, de boek, kompas, nog een andere gitaar, en de disco wat, en heel veel pippen en pannen erbij.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, we hebben altijd heel analoog gestuurd allemaal. Ook het stukje werden altijd heel analoog gedaan.
0: Ja. Dan nog iets, we hebben nu een verbinding met u in Spanje. Is dat ook met uw activiteit? Is dat ook activiteit in Spanje of hoe is dat precies? Bent u daar tijdelijk voor, weet ik wat, voor artistiek werk of?
2: Ja, ik versta heel slecht.
0: Ja, we hebben inderdaad een verbinding met Spanje. U bent momenteel in Spanje. Hebt u er ook artistieke activiteit in Spanje of hoe zit dat daar?
2: Ik denk dat ik heb een topje en na het weggaan van de hand heb ik het heel moeilijk gehad om mij daar terug aan te verbinden. En dat gaat nu wel door die tentoonstelling ook heel veel dingen terug opgehaald en dan zie je eigenlijk nog het immense archief dat we samen nog hebben opgebouwd, dat nog eigenlijk allemaal zijn weg moet vinden naar de buitenwereld op een of andere manier. Mm-hmm. Maar dat zal nog wel vervolg krijgen allemaal, zeker en vast.
0: Ja. Dus zeer positief. Ja, het is een zeer mooie tentoonstelling, dus dat is sowieso absoluut, u gaat dat ook zelf kunnen vaststellen. Als u binnenkort komt, dan denk ik dat we kunnen daarmee afsluiten hier. Ja? Oké.
2: Okay. Oké, super.
0: Ja, goeiedag nog. Goeiedag. Succes ook met de plaat.
2: En heel erg bedankt voor jullie fantastische inzet hiervoor.
0: Ja.
1: Doei.
0: Ja.
2: Doei, bedankt. Bedankt.
1: En dan hebben we hier nog een interventie.
0: Interventie?
3: Een interventie?
0: Door?
1: Een interventie door misschien...
4: Pieter van Nieuwenhoven.
1: Pieter van Nieuwenhoven. Kun jij er iets over vertellen? Of moeten we er iets over vertellen?
0: Ja, misschien wel. Is de... Ja.
4: Dus Pieter...
0: Nee. Ja, ik is het microfoon. Ja. Okay. Ja.
4: Dus Pieter kende nog iets, Hans op zich niet zo heel goed, maar die gingen normaal vorig jaar... voor de eerste keer samen draaien op Ruby Rock.
0: Ja?
4: Het is alleen helaas niet kunnen doorgaan.
0: Dus als DJ, dus eigenlijk niet los
4: van elkaar. Ja, zij gingen samen een DJ set spelen. Zij gingen back-to-back spelen op Ruby Rock. Is niet doorgegaan, dus nu gaat hij een hommage brengen. Met zijn muziek, dat hij draait als DJ. Samen met de radioprogramma's van Hans. Alles dus wat hem ervan gevonden heeft.
0: Hebt u die collage op voorhand gemokt of is dat iets dat je nu gaat doen? Je hebt er 3 weken aan gewerkt?
4: Ja, 3 weken
0: maar
4: aan gewerkt.
0: Maar het is eigenlijk,
4: Nee, maar hij doet dat nu zo, ik kan kiezen, hè.
0: Oké, dus dat gaat goed worden.
4: Live.
0: En hoe lang gaat dat duren? Is dat een...
4: Tot 9 uur.
0: Ah, dus er gaat een hele sessie zijn?
1: Nu denk ik, want om 9 uur stopt het.
4: Twee uur. Stopt
3: het. Dat is over 2 uur.
0: Ah. Over 2 uur?
4: 2 uur dan. Oké, okay. dat kan dus, je gemakkelijk vullen.
0: Het is al heel veel gezegd inderdaad. Het is wel geweldig. 12 Antwerp is de locatie.

La Perversita. Een muzikaal project over seksuele perversie. Zo zijn er nummers over seks met dieren, cannibalistische seks. En het nummer dat u hoorde, dat